0: wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland, bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde het ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond en de meeste konden naar boven komen. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral ook veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun buurt. Zij geven als rapportcijfers een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk in een kolenmijn. 38 mijnwerkers zitten nog vast onder de grond. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Er zou een hoge concentratie koolmonoxide zijn gemeten, gevolgd door een explosie. Meer dan 200 mijnwerkers konden levend naar boven worden gehaald. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog,
0: Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren we ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun wijk. Zij geven als rapportcijfer een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Zo'n 40.000 mensen in Los Angeles hebben het advies gekregen weg te gaan vanwege een probleem met een chemische tank. Die staat op een industrieterrein en is gevuld met tienduizenden liters brandbare stof. Volgens de brandweer kan die ontploffen. Het lek werd donderdag al ontdekt, maar nu blijkt ook het ventiel kapot te zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft de machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
3: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
4: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattemerbroek en op kokverhuur.nl.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
11: I can breathe safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
10: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
12: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
10: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
13: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
14: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
13: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
14: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapat textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
18: Heijn. Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
19: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar Opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
20: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw hebben tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel moeten overnachten in Stadskanaal. Zo'n 80 mensen werden aan het eind van de avond met bussen er naartoe gebracht. Straks gaan ze weer terug naar Ter Apel. Woensdag opende Stadskanaal ook een tijdelijke noodopvang. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Nederlanders zijn best wel tevreden met de netheid in hun buurt. Friezen het meest en mensen in Flevoland het minst. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD. Ergernissen zijn er ook. Vooral vuil naast een container en rondslingerende blikjes zorgen voor veel irritatie. Hoge boetes zouden een oplossing kunnen zijn, zeggen de onderzoekers. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Grootnieuws Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen afrit Beek en Zevenaar een file met 20 minuten oponthoud. Eén rijstrook is daar dicht.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
28: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
29: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
30: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
31: We'll be right back.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
9: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1+1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee, Plus.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2+3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
16: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
17: Is het Worship Weekend.
18: Het christelijke radiostation.

Want ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed mijn God is.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Psalm 136 en 137 uit de Basisbijbel. Psalm 136. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de Allerhoogste God. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de Allerhoogste Heer. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Alleen Hij doet geweldige wonderen. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs Hem die met wijsheid de hemel maakt. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de aarde op het water neerzette. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de grote lichten maakte. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de zon liet heersen over de dag. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de maan en de sterren liet heersen over de nacht. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de oudste zonen van Egypte doodde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die Israël uit Egypte bevrijdde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die dat op een machtige manier deed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de Rietzee in tweeën spleet. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En die Israël daar midden door liet gaan. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En die de farao met zijn leger liet verdrinken in de Rietzee. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die zijn volk door de woestijn leidde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die machtige koningen versloeg. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die sterke koningen doodde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Sion, de koning van de Amorieten. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En Och, de koning van Bashan. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die hun land aan zijn eigen volk gaf. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Als eigendom aan Israël. Zijn dienaar. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die ons hielp toen we in nood waren. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die ons redde van onze vijanden. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die eten geeft aan alles wat leeft. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de God van de hemel. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Psalm 137. We woonden in Babel langs de rivieren. We zaten daar in helden, als we aan Jeruzalem dachten. We hingen onze citers daar aan de bomen. We wilden geen muziek meer maken. De mensen die ons gevangen hielden, wilden dat we voor hen zongen. De mensen die ons mishandelden, wilden dat we vrolijk deden. Ze zeiden, zing eens voor ons een lied uit Jeruzalem. Maar hoe zouden we in een vreemd land een lied voor de Heer kunnen zingen? Als ik jou ooit zou vergeten, Jeruzalem, dan mag mijn rechterhand verlamd raken. Als ik ooit niet meer aan jou zou denken, jou niet meer zou prijzen als de mooiste stad, dan mag mijn tong vastkleven in mijn mond. Heer, neem wraak op het volk van Edom voor wat het Jeruzalem heeft aangedaan. Op de dag dat Babel Jeruzalem veroverde en de vijanden schreeuwden, breek die stad af tegen de grond ermee. En jij, Babel, zal ook verwoest worden. God zal goed zijn voor de mens die jou straft voor wat je Jeruzalem hebt aangedaan. God zal goed zijn voor de mens die jouw kinderen zal verpletteren op de rotsen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
6: Garage Ploeg en Sir Huisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Nieuw!

0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Zo, wat is het warm?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote brand in een huis in Amsterdam-Oost is iemand omgekomen. Intussen heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt moesten daarom hun ramen en deuren dicht houden. Een kat zou de vlammen hebben overleefd. Een motorrijder en de bestuurder van een auto zijn omgekomen bij een ongeluk in het Gelderse Eerbeek. Dat schrijft de politie op X. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat en de 2 doden zijn mannen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Groningse Stadskanaal heeft vannacht weer zo'n 80 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Met bussen werden ze erheen gebracht. Straks komt de groep weer terug naar Ter Apel. Afgelopen woensdag bood Stadskanaal ook al hulp aan. Donderdag werd een groep opgevangen in Gieten. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP nieuws.
9: Goedemorgen. Ik weet niet zo heel goed of ik tegen je moet fluisteren. Of gewoon vol energie. Goedemorgen. Groot Nieuws Radio hoor je live vanaf opwekking. Mooi om dat samen te beleven vandaag. Met zometeen allereerst muziek van Michael W. Smith.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
14: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
16: Hey juf of meester, of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leoer? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
17: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
19: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
24: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
25: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
26: Christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. Christencoaches.nl. Geloven in verandering.
27: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
28: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
29: Annemarie Biljart.
30: Live vanaf het Christelijke Radiostation.

0: Smith, a new hallelujah.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Goedemorgen vanaf het hoofdterrein in Biddinghuizen dat er verwachtingsvol bij ligt. Groot nieuwsradio vanuit de studio waar je Opwekking live meebeleeft. Man, wat een weekend. Nu al, na voor sommigen een doorwaakte nacht. Heel leuk die muziek van Opwekking, maar 's nachts met de gitaar naast je tent. Daar word ik persoonlijk wat minder geestelijk van. Gelukkig hebben de meeste luchtbedden het gehouden. Is het vandaag opnieuw zonnig, droog en wordt het uiteindelijk een graadje of 25, 26, 27, 30 graden gaan we halen. Heerlijk. Je maakt je op voor een dag vol energie en bemoediging op je radio. En het kun je zeker gebruiken, zeker in de vroege ochtend. Er stond hier in de studio al een man met een buggy, met slapend kind. Had hij dat vannacht maar gedaan. Team Westerduin van 4M, iedere ochtend op Opwekking hardlopen met een groepje. Team, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Annemarie.
0: En vannacht ook gelopen? Of dat
3: ja, nou, over aan ik de zelf collega's? Niet, maar wel 45 jongeren die midden in de nacht een eind hebben gelopen.
0: En waarom?
3: Nou ja, dat is een beetje in het kader van de Muscatlon. En de Muscatlon die komt in beweging voor degene die op dit moment niet op dit terrein zijn. En voor wie we ook heel graag een hoopvol geluid willen laten horen.
0: Waarom wil je mensen in beweging laten komen?
3: Nou, het is heel mooi dat je lopend betrokken kunt raken bij de zaak voor kinderen in armoede, bij mensen in slavernij, vrouwen die gedwongen in de prostitutie zitten en voor onze vervolgde broers en zussen. De Muscatlon is een vehikel wat heel veel mensen in beweging wil brengen om er te zijn voor de mensen die zelf niet meer de bewegingsvrijheid hebben of vastzitten door armoede of slavernij.
0: Daar kunnen we nog heel lang over praten, maar volgens mij ga jij letterlijk in beweging komen.
3: Ja, over een kwartier, en dat is dus de laatste wake-up call voor iedereen die nu net even zijn hoofd van zijn luchtbedje tilt. Over een kwartier staan we bij de toren van 4M en gaan we met z'n allen lopen. En gewoon heerlijk genieten van het mooie weer, van deze omgeving. Maar ook wel een beetje in de mood komen om misschien wel in beweging te komen voor de mensen die het zelf niet kunnen.
0: Zeg, ik zie daar een zeer sportieve collega achter jou. Daan Hartgers, goedemorgen. Team, jij bent van de sport. Als jij naar deze man kijkt, denk je, ja, dat kan jij.
3: Ja, dat kan jij, zeker.
0: Nou, fantastisch.
3: Zeker. Dat
0: ik
3: straalt
0: zeg,
3: er vanaf.
0: Ga samen een rondje lopen, komt helemaal goed. En wij horen jou en collega Daan graag
3: ja,
0: zo
3: dus
0: meteen.
3: Net als iedereen drink ik mijn laatste slokje koffie. En we staan er straks bij de toren van 4M.
0: Dankjewel, Team Westerduin. Bewogen wordt er hier op Opwekking, ook 's ochtends vroeg.

0: Je hoort de Mosaic Worship en ruimte Mosaic Worship die de Pinksterconferentie met een daverend concert zal afsluiten. Maar daar willen we nu natuurlijk nog helemaal niet aan denken. Het is de zaterdag van de Pinksterconferentie. Een heel aantal van jullie zal als daggast komen. Een heel aantal van jullie luistert ook lekker thuis. Jan meldt zich in de app van Groot Nieuws Radio. Corina is erbij. André, goedemorgen, zeg ik ook tegen jou. Ja, het lijkt wel de zoveelste dag van het Pinksterweekend. Terwijl die eigenlijk natuurlijk nog maar net begonnen is. Maar ik volg je helemaal daarin. Daarom een mooi overzicht van wat we tot nu toe al met elkaar beleefd hebben.
1: Zo, goedemorgen. Een nieuwe dag is aangebroken. I've got joy in the morning. Goedemorgen, ik ben hier alles gereed aan het maken om te vertrekken naar opwekking straks. Nog even een lekkere douche pakken thuis. Ja, daar zou ik maar even van genieten nog.

0: Heerlijk, gaat lekker hoor. En door.
1: De zonnebrand is mee. Ik zat hier een beetje ongeveer een soort Sebastiaan de Krap te wezen. Dit jaar was ik van plan om er meer te zitten als een soort van perfect gebakken brood. Wit van binnen en een beetje bruin van buiten.
2: Waar staan jullie?
3: We staan op veld G.
2: Op veld G?
3: Ja.
2: Is dat inmiddels gemeente Harderwijk?
4: Nee, gemeente Katwijk.
2: Katwijk, ja.
1: Dit is Joy.
5: Rachel, die laat weten dat ze hem denk ik nog helemaal niet kende. Ze zegt, dat is toevallig, mijn hondje heet ook Joy. Nou, dat is wel toepasselijk, hè. Tijdens het uitlaten heb je Joy in the morning, Joy in the evening en dan ook Joy in je hart. Nou, daar moet dan denk ik het hondje Joy ook hartstikke blij mee zijn, of niet, Joy?
1: Het moment om de nummer 1 bekend te gaan maken.
6: Zeker, zeker. Ik kan echt wel zeggen dat Jezus de overwinnaar is. Ja, absoluut.
1: Dit is Jezus overwinnaar.
7: De boodschap waarmee ik zou hopen dat mensen naar huis gaan is dat wij soms willen vragen, maar wie ben ik? Mozes zei ook, wie ben ik? En daarop gaf God geen antwoord. God zei, Mozes, dat is punt niet. Het gaat over wie ik ben.
8: De ik ben is de ik ben. En de ik ben kan tot jou vanavond en in de komende dagen spreken met zijn stille stem. Hij is hier.

Jesus. Ja, dat was gisteravond de allereerste dienst in de grote samenkomsttent. Hier op Opwekking. We maken ons op voor een nieuwe dag. En hoe kan je die beter beginnen? Dan met een rondje hardlopen.

0: Groot Nieuws Update.
1: Je hoorde Make Room van Meredith Andrews. Dit is de Groot Nieuws Update. Voor de tweede keer hebben asielzoekers in Stadskanaal geslapen in nachtopvang. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol. De gemeente laat weten dat er 80 mensen met bussen naar Stadskanaal zijn gebracht. Ongeveer 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een verbod op handel in goederen vanuit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever en de Golanhoogvlakte. De nederzettingen zijn in strijd met het internationaal recht. Het rommelt in Scherpenzeel. Twee wethouders stapten donderdag op vanwege een rapport over intimidatie en vrouwonvriendelijk gedrag. De ChristenUnie kan daardoor weer aan de macht komen, al zijn de omstandigheden niet ideaal, schrijft het ND. Dezelfde krant sprak uitgebreid met Esther Kozijnse. Ze spreekt vanochtend in de grote samenkomsttent, heeft een hart voor gebed. Ze ziet het als haar roeping om gebed ook een rol te laten spelen in die kerk. Die boodschap deelt ze op Opwekking. Jezus zei, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Grootnieuwsradio. Weerbericht dan van Buienradar. Zonnig en droog vandaag. Het waait nauwelijks en wordt gemiddeld 28 graden. Op de pieken kan het zelfs 30 graden worden.
2: Luister dit hele weekend naar Grootnieuwsradio. Live vanaf Opwekking.
1: Ja, we maken ons op voor een nieuwe dag Opwekking. De mannen en vrouwen van 4M die zich daarbij hebben aangesloten voor deze ochtend staan op het punt om een rondje te hardlopen. En collega Daan doet daar ook aan mee, al heeft hij wel een hulpmiddel. Hoor je zo meteen over.

0: van Natalie Lane, The Long Way. Terwijl Eline laat weten vanuit Limburg onderweg te zijn naar opwekking. Heb er zin in en alvast in de stemming komen door naar jullie te luisteren. Nou, mooi Eline. Het terrein hier op opwekking ligt er goed bij. Helemaal klaar voor een rondje hardlopen. Collega Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ik heb vanochtend een bordje muesli gehad, broodje kaas. Nou, dat moet het te doen zijn, lijkt me. Ik sta hier buiten bij een enorme groep mensen. Ik denk wel, Rempel, dat het een paar honderd man is. We hebben Tieme zojuist gehoord. Die staat nu op een hele groot, ja, wat is het, een bouwsel. Daar spreekt hij zijn toehoorders toe. Want we gaan zo dadelijk van start. Het is een rondje van 5 kilometer. Ja, natuurlijk loopt niet iedereen hetzelfde tempo. Maar ik heb er eentje al even uitgepikt als een hele fanatieke. Sterker nog, hij noemt zichzelf een, ja, ik zeg het maar, Hans, gekkie, hè?
2: Gestoord.
1: Ja, ja, behoorlijk gek.
2: Ja, hij moet knetter zijn.
1: Waar zit dat in?
2: Waar zit dat in? In vuur en vlam gezet worden door de Heer Jezus. En dan alles ervoor over hebben om onze medemensen te gaan helpen.
1: Maar moet je dan gaan hardlopen om 7:30?
2: Als je geld op wil halen met de muskathlon, ja, dan ga je dat zeker doen. En dit zijn de mensen die dat doen. Net zoals Abraham, die stond ook 's morgens vroeg op. En die ging.
1: Ja, ja.
2: En wij ook.
1: Hey, en jij bent onlangs gegaan naar India. Ja. Wat heb je daar meegemaakt?
2: Oh, zulke prachtige dingen, Daan. Echt, ik heb daar 10 dagen lang zijn we daar geweest. En ik heb 10 dagen lang aan 1 stuk doorgehuild. Gehuild van de prachtige dingen die ik daar meegemaakt heb. Van de pijn, van de verhalen die ik daar gehoord heb. Van de mensen die ik live heb mogen spreken. En die zoveel moeten ondergaan voor het volgen van de Heer Jezus. Dat de tranen over mijn wang hebben gelopen 10 dagen lang. En maar ook voor mezelf, de nabijheid van de Heer daarom. Dat was zo gaaf. Ja.
1: En ik bedoel het niet vervelend, Hans. Je moet goed luisteren. Maar ben je zo'n emotioneel type? Of gebeurde daar echt iets speciaals of zo? Iets bijzonders met jou?
2: Van
3: beiden?
2: Nee, ja, ik geloof niet dat ik echt een emotioneel type ben of zo. Maar wat daar gebeurt, als de Heer zo dichtbij is, dan, ja, dan word je aangeraakt. En dat zijn dingen die... Ik heb dit nog nooit in mijn leven zo sterk meegemaakt als dat het daar gebeurde. En als je dan daar met die mensen tijd mag doorbrengen en hun verhalen mag aanhoren om die door te gaan geven, ja, dat is zo intens. Dat is zo bizar, de verhalen die je daar hoort.
1: Was dit jouw eerste keer?
2: Dit was mijn eerste muskathlon. Maar één ding, dit is niet de laatste. Nooit niet. Nee, nee.
1: Morgan. Zeg, die team, ja, dat is ook een gekkie, hè?
2: Die sport ook niet. Maar wat een wereldvent.
1: Ja, hier staan volgens mij 200 gekkies. Jullie gaan een rondje lopen. Even heel praktisch, Hans. Mag ik even naar je kijken?
2: Ja?
1: Wat zijn het? Ja, loopschoenen, hoe heet zoiets?
2: Ja, hardloopschoenen.
1: Waarom heb je van die lange, wat zijn dat, sokken aan?
2: Dat zijn compressiesokken.
1: Oh, voor de druk?
2: Voor de druk. Op je benen, dat je minder last krijgt van... Ik ben natuurlijk al wat ouder ook, hè?
1: Ja?
2: Ik ben ook geen 20 meer. Oh, oh. Ik ben ook 51. Dus dat je moet ook goed zorgen voor je lichaam, voor je bloedsomloop, ja, voor je spieren.
1: Compressiesokken.
2: Ja.
1: Dan gaan we even hoger. Ja, shirtje en een broekje.
2: Ja.
1: Iets speciaals?
2: Nee, gewoon hardloopbroekje. Ja. Niks bijzonders.
1: Hoe ben je ooit begonnen met lopen?
2: Ik ben ooit begonnen met lopen toen ik... ik woog 100 kilo.
1: Oh.
2: Toen heb ik mij ingeschreven voor de muskathlon. En toen ben ik gaan afvallen. Ik ben gaan fietsen en gaan lopen. Gezond gaan eten. En ik weeg nu 74 kilo.
1: Oh, joh.
2: Ik ben een jaar geleden begonnen met hardlopen. En dat is me zo goed bevallen. Dus...
1: Ja, dus het kan, zeg je tegen mij.
2: Ja, daarom voor jou ken het ook. Zeker weten. Ja, dus ik zou zeggen, volgend jaar jij hier. 30 kilo eraf en gaan.
1: Hans, bedankt. Die Tieme die staat nog steeds te preken. Hij krijgt geen eind, joh. Dat is dat toch. En nou ja, over een paar minuten beginnen. Ik wens je een hele gezellige, mooie loop toe, Hans.
2: Ja. Dankjewel. Ja. Jij ook. Hè. Heel veel zegen.
0: Die start die gaan we meemaken zometeen. Als er... hard gelopen wordt hier op het terrein. En je hoort, ook voor jou is er hoop. Ah, dat past ook heel mooi bij de Pinksterconferentie. Ja.

0: Wrecking Band. En wij geloven. Ja, het lijkt wel een uitzending die vol staat van de sport. Collega Daan, ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik zie hele gekke dingen. Oh, Tieme, wat zijn jullie allemaal aan het doen?
2: Ja, gekke dingen. Dat zegt wel iets over jou. Ja, nee. Deze vraag stel. Ja, normaal hardloper of een beetje. Die ziet dat we hier aan het trekken en strekken zijn voor een ochtendloopje.
1: Maar het was eerst even een sprongetje.
2: Eerst even een sprongetje. Ja. Gewoon even losmaken.
1: Losmaken.
2: Even de spiertjes warm maken.
1: Ik weet niet er goed uit, Tieme?
2: Nou, ik weet niet, hoeveel mensen zie jij hier?
1: Een paar honderd,
2: hè? Ik denk wel 300
1: zeker. Oké, en nu, wat is dit? Ook strekken?
2: Ja, die spiertjes, hè? Die kuitspiertjes. Even warm worden, rekken, strekken.
1: Want anders lukt het niet, Tieme.
2: Oh, het lukt wel, maar dit is gewoon beter.
1: Het hoort er ook een beetje bij, hè?
2: Even door die discomfort heen.
1: Oh, ja.
2: Je lichaam een beetje klaarmaken.
1: Maar wordt er ook gelopen, Tieme?
2: Zeker, we gaan straks allemaal 5 kilometer.
1: Oké, heel goed. Succes!
0: Het
1: ziet er heel erg uit, dit.
0: Van 4M. Zo. Mooi om dit te beleven via je radio. En we houden je op de hoogte op het moment dat er echt gestart wordt.
3: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
4: En als je daar je ogen voor opent, dan ga je hem ook overal in zien.
5: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
3: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
6: Je dagelijkse dosis verdieping.
3: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
7: Waar je inspiratie krijgt.
8: En een lach op je gezicht.
7: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
3: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Ik onderbreek Brooke Ligetwood voor de start van het hardlopen hier op Opwekking. Vierde Musketier, honderden mensen zijn er klaar voor.
1: Zo, we zijn onderweg. En dit is een pittige strijd, kan ik je verzekeren. Dit zijn allereerst de kasseien. Naast mij nog steeds Hans. Hans, hoe gaat het?
2: Hé, hey, wat op.
1: Ja, dat is ook niet zo gek na 100 meter.
2: We praten over een half uurtje nog een keer dan.
1: Ja. Nee, maar dit gaat goed. Hè, Hans?
2: Dit gaat lekker, dit ken jij ook.
3: Oh, ja, op de fiets.
2: Ja.
1: Wat een enorme groep, joh. Dit is... Hans. Ja, we lopen in drie groepen, hè?
2: We lopen in drie groepen. De eerste die is weg, dat zijn de snelle jongens. Die lopen in 4:30 de kilometer.
1: Nee, joh.
2: Wij lopen in 5:30 de kilometer. En dan gaat er zo nog een groep, die gaat in 6:30 de kilometer.
1: Oh ja.
2: Dus nee, dit is inderdaad de grootste groep. Inmiddels is de groep gegroeid tot een mannetje op 400, 500. Dus nee, dat gaat hartstikke goed, man.
1: Hartstikke mooi.
2: Er zijn heel veel randebielen hier ook.
1: En één Rotterdammer.
2: Nee, meer.
1: Hans, nee. Hans, bedankt, hè.
0: Heel veel succes daar. Al die honderden mensen die zich wagen aan een hardloperrondje 's ochtends vroeg hier op Opwekking.

Brooke Littlewood. A thousand hallelujahs. In de ochtend op Groot Nieuws Radio ben je door de week gewend om overdenkingen te horen rond 20:15 en 20:15. We hebben dit Pinksterweekend twee gastoverdenkers. Predikant en pionier in Rotterdam-Zuid Corine Zonneberg. En spreker, schrijver en directeur van Royal Mission Martin Kornstra. En met hem trappen we af. Martin.

Dagen zijn ook belangrijk. Er is geen Pinksteren zonder hemelvaart. Er is geen hemelvaart zonder Pasen. Er is geen Pasen zonder Goede Vrijdag. En geen Goede Vrijdag zonder Kerst. En toch, hier was het om te doen. Ik moet denken aan die woorden van Jezus uit Johannes 16, vers 7. Maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. Oh, al dat onderwijs, al die verhalen, de wonderen, de bijzondere ontmoetingen, de maaltijden, de gesprekken. Ze had het allemaal meegemaakt. En dan ineens zegt Jezus, het is goed dat ik ga. Want dan kan de geest van God komen. Dan kan de adem van God in mensen komen. En dat is precies hoe Gods verhaal begon. In Genesis 2 lezen we al dat God maakte de mens. Hij vormde uit stof, uit aarde en blies levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen. Adam komt tot leven door de adem van God. En de kerk komt tot leven opnieuw door die adem van God. Niet één man, maar 120 mensen die wachtend en biddend zijn. Wachtend op de vervulling van die belofte van Jezus. En dan worden ze eerst de mensen van de weg genoemd, maar uiteindelijk noemen ze ze christenen. Al die mensen die bij Jezus horen zijn christenen. Waarom heten ze niet Jezussen? Ze zijn toch volgelingen van Jezus? Nee, ze zijn volgelingen van Jezus Christus. Jezus betekent redder. En wij zijn niet de redders, dat is Jezus. Maar Jezus is de Christus, de gezalfde. En wij volgen de Christus en daarmee worden wij ook de gezalfden genoemd. Lijkend op de gezalfde, maar ook gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Pinksteren is die vervulling, daar was het om te doen. God kwam naar deze wereld om onder ons te wonen. Hij ging naar het kruis om zijn leven te geven. Hij stond weer op om te laten zien dat hij sterker is dan alles en te zeggen, het is volbracht. Hij ging naar de hemel toe om ruimte te maken, zijn troon te bestijgen en dan de geest te geven. En daar werd de kerk geboren. O, laat Pinksteren niet alleen een herinnering zijn aan de uitstorting van de Heilige Geest, aan de geboorte van de kerk, maar ook een verwachting dat een nieuwe uitstorting van de geest herleven kan brengen in de kerk. Dat we allemaal opnieuw vervuld worden met die olie, de zalving van de gezalfde, de wind van de geest, het water, het vuur, de wijn waarmee we vervuld mogen worden. Kerk, sta op, word vervuld opnieuw. Zoals op de eerste Pinksterdag, waar de kerk tot leven kwam. Dat we opnieuw geraakt en vervuld worden met de kracht van de Heilige Geest. Individueel, maar ook als gemeenschap, als kerk van Jezus Christus. Kerk, herleef, Pinksteren is het moment.

0: prachtig nummer van Phil Wickham, Homesick for Heaven. Het is 7:55, mensen. Goedemorgen.
1: Grootnieuws Radio, live, vanaf opwekking.
0: Ja, vanuit een nu al heerlijk zonnig Biddinghuizen, dat belooft wat voor vandaag. Over een kleine 2 uur de allereerste ochtendsamenkomst in de grote tent hier. Dat is altijd heel bijzonder om mee te maken. Tot die tijd genoeg te beleven, daar zal je collega Daan nog wel over horen. Loopt hier rond op het terrein, is op dit moment aan het bijkomen van een rondje hardlopen. En natuurlijk de muziek die je van ons gewend bent. Nummers die je zo meezingt en het liefst op volumestandje 12... Zijn je buren op de camping ook gelijk wakker? Nou, doe dat dan maar niet. Live muziek vandaag ook volop te horen hier bij Grootnieuws Radio. Zoals vanmiddag Martijn Buwalda, Sander en Angela komen langs. Dien is te horen hier in de studio. Genoeg te beleven. Laat even weten of je een beetje geslapen hebt. Opwekking ontwaakt. Heel langzaam.
2: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
6: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
7: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
6: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
2: Keuken Orders, HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
3: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
2: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
5: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner. Het

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Geef je huis een upgrade met Puto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Putoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
5: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee. Met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. 3 doden vannacht bij ongelukken met motoren. In het Gelderse Eerbeek botsten een auto en een motor op elkaar. De politie schrijft op X dat de bestuurders omkwamen. En lokale media melden een ongeluk op de A4 bij Schiedam. Daarbij kwam een motorrijder om. Hij zou op een vrachtwagen zijn gebotst. In Amsterdam-Oost is vanmorgen iemand omgekomen bij een grote brand in een huis. Omdat de vlammen uit de voorkant van het pand sloegen en er veel rook was, werden huizen in de buurt tijdelijk ontruimd. Toen het vuur onder controle was, werd binnen een lichaam gevonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Social media platform X doet weinig om haatberichten offline te halen. De Volkskrant onderzocht 80.000 reacties op berichten van politici voor de verkiezingen. In een kwart van de gevallen werden zij of anderen gekleineerd of bedreigd. Vaak ging het om vrouwen, LHBTI'ers, moslims en joden. De meeste berichten staan nog online. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP nieuws.
10: Goedemorgen. Ah, wat leuk, Margriet, dat je onderweg bent naar opwekking. Hans is ook zijn tas aan het pakken en komt deze kant op. Het belooft een hele mooie dag te worden die je kunt volgen via je radio. Grootnieuwsradio zendt het hele weekend live uit van het Biddinghuizen. En er staat heel veel moois te gebeuren. En dat beleef je ook in deze vroege ochtend.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000 poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Pak je Grootnieuws Radiokorting met code GNR op kamperenin.nl.
12: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
13: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
12: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring, videodeur.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Kuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
22: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: opwekking. De titel van het nummer, heel simpel, vrijheid. En dan in het Engels, open the eyes of my heart. Paul Baloch schreef nog veel meer nummers die ook als opwekkingsnummer verschenen. Was 11 jaar geleden zelf op de Pinksterconferentie hier. Nou, ik denk, het wordt tijd dat je dat nog eens aan doet. Misschien volgend jaar. Zou leuk zijn, Paul Baloch.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Nou, muziek ga je het hele weekend bij ons horen. Goedemorgen, optredens live in de studio hier vanaf Opwekking. Die je zowel in de tent als via je radio meemaakt. Hier een berichtje in de Groot Nieuws Radio-app van een luisteraar die gisteravond de dienst volgde en zich op een bijzondere manier aangeraakt voelde. Dat is heel mooi om zo dat samen mee te maken. Terwijl jij je ook opmaakt voor die allereerste ochtenddienst in de grote samenkomstzaal. Hoe kan je je hoofd letterlijk koel houden? We zenden de dienst uit met spreker Esther Kozijnse, waar nu de eerste mensen al in de rij staan voor de tent. Collega Daan, jij staat ook bij hen.
3: Ik sta een beetje te twijfelen of dat gaat over of ze naar binnen willen of bij een soundcheck willen zijn. Luister eens, luister. Dit is de soundcheck van Ademproject voor de grote. En dat klinkt nu al te gek, want die treden straks op, later vandaag. Ja, die hebben we al mooi even meegepakt. Nou, dit klinkt te gek.
0: Zeg dat. Jij gaat dat meebeleven dus. Vanuit de grote samenkomstzaal waar we de dienst vanochtend ook live uitzenden. Tot die tijd ben je van harte welkom hier in de studio bij Groot Nieuws Radio. Terwijl jij misschien net je ogen open doet, de slaap uit je ogen wrijft en je afvraagt, heb ik echt geslapen? Ja, maar word rustig wakker. Dat gaat heel best met Groot Nieuws Radio. Pinksteren beleven we samen. Het is al helemaal begonnen. Muziek nu van Martijn Buwalda. Komt ook nog live bij ons optreden dit weekend.

Dat is lekker wakker worden met Ron Canoli en Jesus is Alive op deze Pinksterconferentie. Het Pinksterweekend is aangebroken. En als jij nou denkt, nou ja, dit is een bijzonder weekend, maar sowieso een bijzondere dag. Het is 23 mei 2026. En je wil iemand eens in het zonnetje zetten vandaag. Misschien wel met een hele muzikale verrassing. Wat dacht je van een live blessing? Meld je dan even via de studio-app. Gaan wij dat in orde maken.

0: Vela en de allermooiste dag.
1: Luister dit hele weekend naar Groot Nieuws Radio. Live vanaf Opwekking.
0: Willem, Mirjam en Gerbrand allemaal onderweg naar de Pinksterconferentie. Gerbrand stuurt nog een leuk fotootje erbij met de kids op de achterbank. Jongens, er staat geen file, dus dat gaat helemaal goed komen. Opwekking wordt langzaam wakker. Langzaam, laat dat maar weg. Want als ik zo kijk hier over het hoofdterrein, dan staat daar toch al wel een heel aantal mensen. Leuk dat je ook meeleeft via de app van Groot Nieuws Radio. En dat doe je eigenlijk ook wel min of meer dagelijks, althans. Een van de mensen die zich altijd wel ergens in de vroege ochtend meldt is buschauffeur Miranda. En laat collega Daan haar nou treffen.
2: Ja, Miranda zit naast mij. Zonder busje, Miranda.
3: Ja, nee, de bus hebben we in Rotterdam gelaten. Die kreeg ik helaas niet mee. Ja, nee, mocht niet.
2: Nee, je bent er. Hartstikke mooi. En voor het eerst in je eentje.
3: Ja, voor het eerst helemaal alleen, ja. Oh. Ja.
2: Hoe gaat dat?
3: Spannend, ja. Jaren geleden ben ik hier een keer een dag geweest. Toen was altijd wel de verlangen om hier meerdere keer naartoe te gaan. Twee jaar geleden hebben we de kerk benaderd waar wij getrouwd zijn en gevraagd of die nog niet naartoe gingen. Die deden dat niet meer. En toen dacht ik vorig jaar, ik wil het wel. Oh, ja. Dus toen heb ik gaan informeren. En informatie gezegd, kan ik helpen? Nou, toen heb ik vorige informatie gekregen. En hier sta ik dan in de bijzondere mensentent.
2: Ja, daar help je mee. Maar even in die, wat is het, 30, 40, 50, 60.000 man. Zou je zeggen, hè, ben je niet helemaal alleen. Maar je ervaart het ook wel eens anders, proef ik een beetje.
3: Ik slaap in een tentje en dat is best wel koud. Weet je, je gaat slapen alleen en je wordt toch alleen wakker. Maar weet je, met het gebed kom je een heel eind.
2: Oh ja. Want, dat zei je net even heel kort tegen iemand hier tussendoor. Je zei, ja, ik ben nooit alleen. Ik voel dat Jezus bij me is. En je had bijna de verwondering van, zelfs bij mij is die. Hoe zit dat, Miranda?
3: Nou ja, ik ben buschauffeur. Ik heb altijd Groot Nieuws Radio op staan. Meestal per ongeluk op de speakers. En weet je, ik zeg wel tegen andere mensen, Jezus houdt van jou. Maar om dat terug te krijgen, laatst was iemand die wou bij de vooruitgang uit wat eigenlijk niet mag. En die draait zich eigenlijk om en zegt, ik moet zeggen dat Jezus van je houdt. Oké, dan dacht ik, maar hij houdt ook van jou. Ja.
2: Maar dat besefte je bijna niet.
3: Af en toe is dat best wel een stukje valse bescheidenheid. Ben ik het waard? Ik weet niet.
2: En inmiddels?
3: Ja, inmiddels ben ik er bijna 61 jaar en denk ik van, het is goed zoals het is nu.
2: Ja. Ik wens je een prachtig festival verder toe. Geniet van elkaar, maar geniet ook van jezelf, Miranda.
3: Ik ga mijn best doen. En ik kan iedereen zeggen van, als je een keer wil komen, een paar dagen, je denkt van, ik wil niet alleen. Weet je, geef je eigen op als vrijwilliger en je komt in een team en het is als een warm bad en thuiskomen en kom helpen volgend jaar. Ga informeren nu. En kom helpen. We hebben alles nodig. EHBO's, brandweermensen.
2: Prachtig.
3: Ja. Kom helpen.
2: Ja, kom over en help ons.
0: Ja, mooi. Sommige mensen zijn gewoon echt zoals ze klinken. Leuk, Daan, dat jij een van de vastelaars, luisteraars van Groot Nieuws Radio treft. Hier op Opwekking, één groot feest van herkenning.

0: Muziek van Graham Kendrick, Blessed Be Your Name. Ja, en over blessed en blessings gesproken. Als jij nou denkt, ik weet wel iemand die een live blessing kan gebruiken vandaag, en je bent hier op opwekking, meld je dan even via de studio-app.
1: Groot Nieuws Update.
0: Je krijgt van mij de Groot Nieuws Update. Voor de tweede keer deze week hebben asielzoekers in Stadskanaal geslapen in een nachtopvang. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol. De gemeente laat weten 80 mensen met bussen naar Stadskanaal gebracht te hebben. Ongeveer 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een verbod op handel in goederen vanuit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever en de Golanhoogvlakte. De nederzettingen zijn in strijd met het internationaal recht, zo wordt gezegd. Het rommelt in Scherpenzeel. Twee wethouders stapten donderdag op vanwege een rapport over intimidatie en vrouwonvriendelijk gedrag. De ChristenUnie kan daardoor weer aan de macht komen, al zijn de omstandigheden niet ideaal, schrijft het Nederlands Dagblad. In dezelfde krant sprak uitgebreid met Esther Kozijnsen. Ze spreekt vanochtend in de grote samenkomsttent, heeft een hart voor gebed. Ze ziet het als haar roeping om gebed een rol te laten spelen in de kerk. Die boodschap deelt ze hier op opwekking. Jezus zei, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Nou ja, vrij simpel vandaag. Zonnig en warm. Het kan wel 30 graden worden. Verkeersinformatie is er niet. Het rijdt lekker door, ook op de dijk hier in Biddinghuizen.
2: Annemarie Biljart.
3: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee eens.
2: Dus honey.
0: Grootnieuwsradio non-stop. Luister je via DAB+, grootnieuwsradio.nl en de Grootnieuwsradio app.

0: Lef en stil maar mijn ziel.
1: Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Ja, dat is fijn wakker worden, hè, terwijl jij met je slaperige hoofd voor je caravan zit en denkt, wat zal ik nemen voor ontbijt? Zonder koelkast is de keuze toch ietsje minder. Gebakken eitje moet misschien lukken, collega Daan. Ergens op het veld hier, op de camping.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ik loop hier nu een paar dagen rond. En ik heb al van alles voorbij zien komen, hoor. Pannenkoeken, pizza's, ja, puddingbroodjes, knakworstjes, noem ze allemaal maar op. En ik, ja, hier en daar ook een stukje fruit. Maar ik dacht, ik moet dus even op zoek naar iets, ja, iets beters. Misschien wel naar een goede kok. Nou, chef Erik.
3: Goedemorgen, Daan.
2: Goedemorgen. Dat chef heb je zelf bedacht, hè?
3: Ja, dat chef is, moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Hobbykok.
2: Ja, oh ja.
3: Ja.
2: Michelinster heb je nog niet?
3: Nee, Michelinbanden, maar verder kom ik niet.
2: Voor mensen die jou niet kennen, er zijn er heel veel die jou wel kennen. Ja, ja. Hè, maar voor wie jou niet kennen, jij maakt filmpjes op YouTube. Ja. Dat begon met wat pizza's, het bakken van een paar pizza's.
3: Ja, we begonnen met pizza bakken in de achtertuin. En daar maakten we video's van. En inmiddels kijken daar honderdduizenden mensen naar. Dus geweldig.
2: Hoe komt dat, Erik?
3: Ik denk dat komt omdat we dat oprecht met heel veel lol en plezier doen. En dat dat aanstekelijk is of zo. En dat iedereen van pizza houdt. Dat scheelt ook wel. Dat helpt ook.
2: Maar je, het is inmiddels breder. Hè? Ja. Je maakt niet alleen maar pizza's. Je gaat op pad door Nederland, Italië.
3: Wij gaan overal nergens naartoe. En onder het mom van dat we food experts zijn, gaan we eten testen. Maar eigenlijk doen we het vooral omdat we het heel erg leuk vinden. En we proberen het ook onszelf niet al te serieus te nemen daarin. Maar vooral gewoon voor... Ja, een stuk gezelligheid naar de mensen toebrengen.
2: Ja, maar het is je werk inmiddels.
3: Het is inmiddels mijn werk, want we hebben ook onze eigen pizzaatjes inderdaad. Hier, kijk hoor, ze komen hier.
2: Wat zei je?
3: Ik word gewoon live.
2: Wat zei je?
3: Van pizza. Kom gewoon vanzelf voorbij. Hoef je er niks meer voor te doen.
2: En je wordt herkend hier?
3: Ja, het is echt grappig. Oh, ja? Ja, heel veel hier.
2: Ja, vind je dat leuk?
3: Alsof we onder opwekkingspubliek meer mensen ons kennen dan daarbuiten.
2: Oh.
3: Ja, nee, dat is leuk. Ja, dat is, ik vind dat heel leuk. Dat hoort er een beetje bij natuurlijk, ja.
2: Nou ja, in jouw video's is niet te zien dat je christen bent.
3: Soms.
2: Ja, je schreeuwt er niet van de daken.
3: Nee, ik schreeuw niet van de daken. Wat we wel doen, is dat we bij een aantal video's gewoon aan het einde een soort van... motivatie geven. We zijn met Compassion naar Oeganda geweest om daar een video te maken over hoe het leven daar is. En daar, ja, daar blijkt wel heel duidelijk ook, daar steken we het ook niet onder stoelen of banken of zo. Ja. Dus we maken geen christelijke video's, maar we zijn wel christenen die video's maken.
2: Ja. Dat is wel... doen jullie goed.
3: Ja,
2: met chapeau ook voor Jelle. Hè?
3: Ja, Jelle doet het echt heel goed. Ja. Die doet alle edits en dat is echt een berenwerk, hoor.
2: Vanmiddag ben je nog te zien hier.
3: Waar? Ja, vanmiddag ben ik bij de tieners om 4 uur om iets te vertellen over onze Oeganda-reis. Dus de Teenzone, Art Place heet het geloof ik, met Compassion.
2: Ja.
3: En daar gaan we wat vertellen over onze Oeganda-reis die we met Compassion hebben gemaakt.
2: Chef Erik van der Kooi, dankjewel.
0: Ja, thanks, mooi. Mijn kinderen...
3: Succes met de volgende repo.
0: Ja, succes Daan met de volgende repo. Mijn kinderen vroegen zich al of chef Erik vanmiddag voor alle tieners pizza's gaat bakken. Ik denk dat dat een beetje ingewikkeld wordt. Collega Daan, eet smakelijk als er een pizza voor je ligt. Geestelijk voedsel, oh wat een waanzinnig bruggetje krijg je zo. Een heerlijke overdenking van Corine Zonneberg komt eraan.

0: Darlene Zack en Shout to the Lord. Het is 8:50. Goedemorgen, mensen. Dit Pinksterweekend hebben we twee speciale overdenkers die je hoort in de ochtend. Spreker, schrijver en directeur van Royal Mission Martin Kornstra. En predikant en pionier in Rotterdam-Zuid, Corine Zonneberg. Je kent haar misschien nog van The Passion, dat grote mediaproject. Voorafgaand aan dat project heeft zij met de hoofdrolspelers een alfa-cursus gevolgd. Met hele bijzondere gevolgen van die, moet je maar eens opzoeken. Maar we gaan naar haar luisteren nu. Corine neemt ons mee in wat lang niet altijd makkelijk is. Wachten op God.
1: Een paar jaar geleden ben ik verhuisd naar Rotterdam-Zuid. Als ik nu bij mijn huis wil komen, rijd ik over een weg met wel bijna 10 stoplichten. Dat betekent dat ik vooral vaak moet wachten. Want op een of andere manier schieten die dingen altijd op rood als ik eraan kom. En wachten, dat vind ik nou niet zo makkelijk. Wel herkenbaar, toch? Wachten vinden we vaak moeilijk. Als je in de file staat, je wordt ongeduldig, trommelt op je stuur, zoekt naar kortere routes op Google Maps. Waarom houden we niet van wachten? Het confronteert ons ermee dat we geen controle hebben. In onze cultuur is er vandaag de dag eentje van on demand. Alles moet direct. Direct antwoord, direct succes, direct zichtbaarheid. Sneller, groter, efficiënter. En als het niet lukt, als we moeten wachten, dan worden we onrustig. Dan hebben we het niet zelf in de hand. Toch is wachten nodig en belangrijk, juist in de kerk. Juist als gelovigen. Wachten is namelijk nodig als je Gods betrokkenheid wil in je leven. God komt niet altijd meteen. God is ook niet altijd op afroep beschikbaar. Als je God dus wil zien, merken, ervaren in je leven, dan zul je ook moeten kunnen wachten. Als Jezus weggaat naar de hemel, geeft hij zijn discipelen een opvallende opdracht. Ga naar Jeruzalem en wacht. De eerste opdracht aan de kerk is dus niet handelen, organiseren of evangeliseren. Nee, de eerste opdracht is wachten. Wachten op Gods geest. Daarmee laat Handelingen iets belangrijks zien. Gods koninkrijk begint niet bij menselijk initiatief, maar bij Gods handelen. God zendt zijn geest. God opent harten, God roept mensen en brengt leven. En het handelen van de mens is telkens een antwoord op Gods handelen. Dat is ook vandaag een belangrijke les. We hebben vaak de neiging om stilte direct op te vullen. Als God niet meteen spreekt, gaan wij regelen, plannen en produceren. Maar wachten op God betekent leren vertrouwen. Dat hij ook werkt wanneer wij het nog niet zien. Is wachten dan niet heel passief? Nee, absoluut niet. Bijbels wachten betekent aandachtig leven met God. Hem verwachten. Dat doe je door te bidden, luisteren, trouw te blijven. En ook ruimte te maken voor zijn aanwezigheid. Ruimte te maken voor de geest in je leven. En de Heilige Geest te vragen. Waar wilt u mij vandaag hebben? Waar is God aan het werk? En waar mag ik vandaag van betekenis zijn? Misschien denk je wel, ik wacht al zo lang. In mijn leven blijft het vooral stil. Het lijkt wel alsof God er helemaal niet is. Maar Gods stilte betekent niet dat God afwezig is. Op God wacht je nooit tevergeefs. Echt niet. Dat leren we uit het verhaal van Jezus. Het volk van Israël wachtte en de Messias kwam. En terwijl de discipelen wachten, kwam de Heilige Geest. Daarom ook voor vandaag. Wacht. Wacht op de Heer. Aandachtig, biddend en vol verwachting.

0: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
3: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk vakantiepark Beloofde Land.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftruckskachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft een machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
4: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattemerbroek en op kokverhuur.nl.
6: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
7: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
8: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
19: Gek op lage prijzen? De prijs

0: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
4: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het dodental na een grote gasexplosie in een kolenmijn in China blijft oplopen. Eerst werd gesproken over 8 slachtoffers, later bleken er tientallen doden te zijn en nu staat de teller op meer dan 90. Of er nog mensen worden vermist is onduidelijk. In China zijn regelmatig mijnongelukken, al worden de veiligheidsregels strenger. De Volkskrant heeft social media platform X onderzocht. Van de 80.000 reacties op berichten van politici vlak voor de verkiezingen stond ruim een kwart vol met haat, bedreiging en discriminatie. Vooral vrouwen, moslims, LHBTI'ers en joden moesten het ontgelden. Veel berichten zijn er door X niet afgehaald. Op de A4, ter hoogte van de keteltunnel bij Schiedam, is een motorrijder om het leven gekomen. De man uit Vlaardingen botste op een vrachtwagen. Wat er misging is niet duidelijk. Eerder was ook een motorrijder betrokken bij een dodelijk ongeluk bij het Gelderse Eerbeek. Daar kwam behalve de motorrijder ook een automobilist om. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knooppunt Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de Verbindenoordbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam.
10: Ja, goedemorgen, hoor je dat? Geen enkele file op de dijk hier richting opwekking. Jacco onderweg met de fiets, heb je sowieso geen last van files. Henk en Wilma luisteren mee in de tuin. Langzaam maken we ons op voor die allereerste ochtenddienst op opwekking. En dat is altijd wel een momentje. Misschien ook voor jou de allereerste dienst die je dit weekend meemaakt. Goed dat je erbij bent. Via Grootnieuwsradio volg je het allemaal live.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
17: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
16: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
19: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
20: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
22: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
23: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
25: Dat wordt genieten.
24: Ja, dus. Aldi.
26: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
26: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
28: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen zonder gedoe. Keukendesign.nl.
29: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
30: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
31: Voor de makers. Praxis.
32: Annemarie Biljart.
33: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Natalie Grant en Mary Mary.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Goedemorgen, de rij is een feit. De rij voor de grote samenkomst stand hier op Opwekking. Je herkent dat vast, dat je tijdens het Pinksterweekend zoveel bekenden tegenkomt. Soms mensen die je wel vaker ziet, maar soms ook zo opeens uit lang vervlogen tijden. En dat gebeurt hier gewoon. Hè? Als ik zo over het terrein kijk van Opwekking, die ontmoetingen die zijn er. Ik herinner me een Opwekking dat er opeens een oude huisgenoot naast me stond, met wie ik toch in mijn jonge jaren heel wat lief en leed had gedeeld. En dat is dan toch leuk, hè? Dat je samen een geschiedenis hebt en dat die lijntjes plotseling weer samenkomen. Nou, die ontmoeting, die verbinding is er ook 100% via Grootnieuwsradio dit hele weekend. En dat is niet alleen een holle kreet. Dat zie ik echt gebeuren. Iedere dag, heel letterlijk. En dat raakt. Zo mooi om heel veel van jullie te ontmoeten. Ik noem geen namen, Rianne. En te weten, te voelen dat we samen dit radiostation in de lucht houden. We maken ons op voor de ochtenddienst met spreker Esther Kozijnse. Misschien een wat minder bekende naam. Je hoort straks wat meer over haar. En de vraag is natuurlijk, ben jij al een beetje wakker? Hoe heb je geslapen? Laat het weten via de Grootnieuwsradio-app. Ook als je onderweg bent, en dat is het geval voor Deborah en Judith, zit op dit moment ook in de auto. Muziek het hele weekend speelt een hele grote rol natuurlijk, live bij Grootnieuwsradio. Vanochtend Sander en Angela, de Lise komt nog voorbij dit weekend. Martijn Buwalda. En morgenmiddag, na de ochtenddienst, Dien.

0: Chris Tomlin en Amazing Grace. Terwijl opwekking langzaam wakker wordt. Collega Daan onderweg op het veld. Nou ja, dat wil zeggen op dit moment in de ministry tent, Daan.
1: Ja, waar het druk is en komen en ja, vooral komen van heel veel mensen. Onder andere Merel staat hier. Goedemorgen, Merel.
2: Goedemorgen.
1: Wat ga jij hier doen vandaag? En gisteren ook al, hè?
2: Gisteren ook al, ja. Ik zit in een ministry team. Dus wij bedienen de mensen 4 dagen lang met gebed.
1: Ja, is er veel behoefte aan gebed?
2: Ja, zeker wel. Ja, dus dat is heel bijzonder om op die manier als instrument gebruikt te mogen worden. Om echt de woorden van liefde en bemoediging te mogen spreken naar de mensen. Ja.
1: Jullie geven en jullie geven en jullie geven, Merel. Misschien is het ook wel mooi om eens even iets te ontvangen. Toch?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, ik heb iets voor je. Je krijgt even mijn koptelefoon. Zet hem maar even op. Daar gaan we. Staat een beetje hard, maar dan kun je het ook goed horen. Hier is iets voor jou van Jolanda. Luister.
3: Nou, lieve ministry mensen. Al mijn lieve broers en zussen. Hier Jolanda. Ik ben thuis in Westerbroek. En ik wens jullie heel veel zegen toe. Heel veel kracht toe. Sta open voor wat God door jullie heen wil gaan doen. Hij is bij jullie. Hij is met jullie. Hij is jullie. Ik ben. En ja, ik wens jullie heel veel zegen toe. En ik mis jullie heel erg. En ik ben verdrietig dat ik er niet bij kan zijn. Maar God gaat door jullie heen werken. En nou, ik wens jullie daar heel veel zegen bij. Lieve groetjes van Jolanda. Doei, doei.
1: Merel.
2: Wauw, prachtig. Ja, heel dankbaar. Ik wil ook ja, gewoon echt onze zegen terugzenden naar Jolanda. Want we missen haar dat ze er niet bij kan zijn. Maar heel dankbaar hiervoor. Ja.
1: We draaien speciaal voor jou en ook voor Jolanda een lied. En dat is Wat een Liefde. Nou, ontvang het. Ja. En heb het goed de komende dagen.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Nou, dat is mooi om die live blessing te bezorgen en te ontvangen. En dat uitdelen en ontvangen, dat is aan de orde van de dag hier tijdens dit Pinksterweekend. Waar muziek zal klinken en nu speciaal als blessing, als zegen voor jou. De opwekking bent. Wat een liefde.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid.

0: Martin Smit die sloot vorig jaar opwekking af met een super indrukwekkend concert. Dit jaar het slotconcert door Mosaic Worship. En Martin Smit staat op het podium tijdens dat grote concert, voorafgaand aan de EO Jongerendag. Maar mensen, voorlopig is het nog Pinksteren. Goedemorgen! Gert-Jan laat weten rustig opstarten op het medewerkersveld na een korte nacht. Onder andere wc-deursloten die niet op slot kunnen repareren en mensen op veld F2 helpen met hun camper netjes te openen zonder braakschade nadat ze hem dicht hadden gegooid met de sleutels er nog in. Ja, mooi om mijn talent als sleutelspecialist te mogen gebruiken, ook hier op het terrein. Marijn weet de dingen positief te bekijken. Vanmorgen 4 uur wakker, niet meer geslapen. Het voordeel, een prachtig concert van de vogels. En nog niemand bij de warme douches. Groetjes vanaf veld C. En Judith die meldt zich vanuit de file. Want ja, er is eindelijk een file op de dijk. Heel veel succes daar. Hoort natuurlijk ook wel een beetje bij het echte gevoel van opwekking. We zien jullie straks en toeter even vriendelijk naar elkaar als je op dit moment in die file staat.
1: Dit hele weekend is Grootnieuws Radio live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Met inspirerende gesprekken, live muziek in de studio en straks om 10 uur de samenkomst met Esther Kozijnsen.
2: Esther Kozijnsen is 38 jaar. Ze is getrouwd met Maarten en samen hebben zij 3 kinderen. Het gezin woont in Wijk bij Duurstede, waar ze lid zijn van een baptistengemeente. Esther is opgeleid als hbo-verpleegkundige en haar grote passie en missie is werkzaam zijn in het Koninkrijk van God. Ze verlangt ernaar om een biddende kerk te zien verschijnen in de dorpen en steden van ons land. Ze is zeker geen onbekende bij opwekking. Zo was ze in de voorgaande jaren werkzaam als coördinator van het Gebedsplein en is verantwoordelijk voor de verdere uitbreiding van de Gebedsministry. Esther Kozijnsen heeft een hart voor gebed en zal spreken over Matthäus 21. Waar Jezus het heeft over een huis van gebed. Ze zegt: wil de kerk aanzetten om te functioneren als huis van gebed. Gekenmerkt door een cultuur van gebed.

0: Zeker van Stu Jarrett en Josh Baldwin. Grappig. Luisteraar Jeffrey kwam hier net. Die zei, hoe laat begint die ochtenddienst?
1: Dit hele weekend, Groot Nieuws Radio, live vanaf opwekking.
0: Nou, dat zal zijn om 10 uur precies. Goedemorgen als je net wakker bent na een doorwaakte nacht. Of misschien heb je gewoon wel heel lekker geslapen. Ben je de oordoppen niet vergeten? Nou, dan kun je opmaken. En ook als je nog een beetje slaperig bent, voor die allereerste ochtenddienst waar collega Daan in de tent staat, of voor de tent, Daan?
2: Ik sta net voor de tent en het is me toch druk hier. Ja, dat is altijd zo natuurlijk, maar het is echt enorm druk. En ik sta nu bij Albert. Albert, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
2: Albert staat hier in alle rust. Die denkt, het zal mijn tijd weer duren.
3: Ja, ik heb natuurlijk een handicap. Ja. En ik weet dat er een plekje voor mij gereserveerd is. Dus ja. Ik wil rustig aan.
2: Ja. Albert, ik zal het maar zeggen, je hebt een kunstbeen.
3: Ja.
2: 14 jaar geleden ben je been verloren.
3: 2009, ja, door een zweepslag. Ja. Heel veel operaties gehad. Heel lang niet kunnen lopen. En sinds 2 jaar ben ik met een prothese gaan leren lopen.
2: Ja.
3: En ik heb een stukje nieuw leven gekregen. Ik heb de moed niet opgegeven. Ja. Ik had een hele tijd, want ik ben een gelovig man, God een beetje op een nachtkastje gezet. En ik dacht, hé,
2: waar is die?
3: Waar is die? En ik zat diep in de put. Ook door de medicatie, door de pijn, door heel veel narigheid. Alles ging mis. Ik verloor zelfs mijn vrouw in de coronatijd. Dus waar moet je dan heen voor hulp? Maar God is van het nachtkastje afgekomen en heeft mij in mijn nek gegrepen. Dus jij bent de moeite waard. En ik ben de uitdaging aangegaan. Ik ben weer dingen gaan ontdekken. En met het nieuwe been ontdek ik de wereld. Ik ben 2 jaar geleden in de Filipijnen geweest. Op de vuilnisbelten van Manila. Kunnen evangeliseren. Kinderen en je ouders voedsel kunnen brengen. Prachtige dingen kunnen doen. Afgelopen jaar zat ik in Oeganda. Met Kinderhulp Afrika. Een prachtig project. Een nieuwe uitdaging aangaan. En ik ben nu hier. En ik heb heel veel jaren op de camping gestaan hier ook. Met mijn vrouw, maar goed, die is er helaas niet meer. Maar ik blijf komen.
2: Ja, ja, letterlijk en figuurlijk staan je hier, Albert.
3: He? Absoluut, ja. Ja.
2: We gaan op naar de dienst. Mag ik je naar de dienst even spreken hoe het was?
3: Zeker.
2: Ja, vind je dat goed?
3: Ja, helemaal goed.
2: Zullen we hier afspreken straks?
3: Ja, dankjewel.
2: Een goede dienst toegewenst.
3: Ja, u ook. Prijs de Heer. Amen.
2: Tot straks, Albert.
3: Tot straks.
0: Ja, bijzonder hoe verhalen samenkomen. En je met allerlei gevoelens en gedachten en dingen uit je leven naar die eerste samenkomstdienst toeleeft. Live te volgen hier bij Groot Nieuws Radio.

samenkomsttent, waar om 10 uur die allereerste ochtenddienst gaat beginnen. Esther Kozijnsen zal spreken over het huis van Ik Ben, een huis van gebed.

0: in augustus opnieuw in Nederland. Wat eerder dan je van ons gewend bent, ga naar de reclame om op tijd de dienst te kunnen volgen zometeen.
1: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
2: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
3: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
5: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juwelier van Zandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
3: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks, bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon

0: ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee. Met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
1: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
2: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
3: Wauw! Wat een uitzicht vanaf deze berg, zeg!
4: Ook jij kan in 2026 gaan voor een topervaring. Kom dan naar de NEM Reveilweken. Conferenties waar de hemel de aarde raakt. Ontdek dit jaarlijkse hoogtepunt snel op de-nem.nl.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
9: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
10: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
11: Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
12: Waar de allereerste ochtenddienst op het punt van beginnen staat. En jij beleeft dat mee via Grootnieuws Radio. De hele dag live vanaf het terrein hier in Biddinghuizen. Als ik zo kijk, dan zie ik dat heel wat mensen er klaar voor zitten. En een aantal kiest er gewoon vrijwillig voor om buiten die tent te blijven. Dat snap ik heel goed met dit weertje. Als het 25, 26, 27 op het hoogtepunt 30 graden gaat worden. Smeer je goed in deze dag, drink genoeg. En bedekkende kleding is ook altijd een goed idee natuurlijk. Terwijl Lodewijk zich meldt via de Grootnieuwsradio-app. We rijden zo Duitsland in. Grootnieuwsradio luisteren, Opwekking. We zijn er toch een beetje bij. Onze dochter luistert mee vanuit Tsjechië. Welkom aan alle buitenlandse luisteraars. En iemand anders zegt nog even een paar boodschappen doen. En dan zometeen naar Biddinghuizen. Lekker op de motor, dus genieten van de zon. En geen last van die file op de dijk. Ja, want ik zei het al, het is niet te vergelijken met vorig jaar. Je kunt redelijk zonder vertraging op Opwekking komen. Maar een kleine file op de dijk, traditiegetrouw, is die er wel. Collega Daan, in die grote samenkomsttent die er dit jaar wat anders uitziet dan andere jaren. Grote tribunes, je hebt het al gehoord. Waar een heel aantal mensen zit, zich klaarmaakt voor die ochtenddienst.
13: Ja, het is een volle bak. Ik begrijp dat er iets van 9000 man hierin kan. En ook vrouwen en nou ja, enzovoorts. Het ziet er hartstikke vol uit. Mensen kruipen nog, het gebeurt werkelijk, nog heel stiekem nog even onder het lintje door om zo naar binnen te kunnen. Maar we zitten vol, iedereen is er klaar voor, de band staat er klaar voor. Dus wat ons betreft kunnen we beginnen. Gisteravond was hier ook al een grote samenkomst. Maar Wilfred Kools sprak met aansluitend een grote sing-in, waar de nieuwste opwekkingsliederen massaal werden meegezongen. Nou, we gaan nu op naar een nieuwe dienst dus. Deze tijd heeft een biddende kerk nodig. Al dus de spreekster van vanmorgen. Je hoort haar naam al voorbij komen, Esther Kozijnse. Als klein meisje bad ze altijd al trouw voor het slapen gaan. Toen al zeker wetend dat ze contact had met God. Dat bidden is belangrijk voor haar geworden en gebleven. Ze ging er meer over lezen. Ze ging er meer over leren, onder andere in Amerika. En daarover wil ze vanmorgen ons meer over delen. En wel naar aanleiding van een bijbelgedeelte uit Matteüs, hoofdstuk 21, de versen 10 tot en met 17. Het thema is het huis van Ik Ben, is een huis van gebed. Natuurlijk wordt er ook veel gezongen, en wel onder de leiding van de Opwekkingband. We gaan ervoor, 10.

0: Goedemorgen allemaal. Heel goed jullie te zien. Binnen, buiten. Deze hele bijzondere dag. Dag van voorbereiding op Pinksteren. Het feest dat we morgen voluit zullen vieren. En vandaag met verwachting. En we zijn hier met heel veel mensen binnen. We hebben met velen een nacht doorstaan. En ik ben wel benieuwd, en je mag je laten horen, wie heeft afgelopen nacht in iets wat lijkt op een caravan doorgebracht? Dat is mooi, ja. En het is... Ik ben onder de indruk, vooral die caravans en campers. Hè, dat wordt elk jaar meer, groter, mooier. Maar we hebben hier natuurlijk ook de onvervalste, onverschrokken, tomeloze, pure, zuivere tentkampeerders. Ja! Heel mooi. En dit vind ik belangrijk. Wij hebben hier ook vanochtend voor het eerst deze conferentie bij ons. De mensen die vannacht hebben geslapen in een huisje ergens hier in de omgeving. En ja, laat je maar horen. Super. En jullie hadden een huisje geboekt. En velen met overtuiging om de hele conferentie goed mee te maken. En toen kregen jullie een bericht dat je de vrijdagavond niet mocht komen. Ja. Ja, dat was oprecht heel naar. En ik wil daar wel een moment bij stilstaan om er niet overheen te gaan. Want dat past niet. En het heeft alles te maken met het verkeersinfarct van vorig jaar. Waar sommigen van ons 9 uur in de file stonden om hier te kunnen komen. En waar de overheden hebben gezegd: opwekking, 1 keer, maar nooit weer. Dus jullie hebben dit op te lossen voor volgend jaar. En onze technische organisatie is daar hard mee bezig geweest. En het is moeilijk om te kijken waar het precies in zit. Aan welke knoppen kun je draaien om dat te kunnen verhelpen. En uiteindelijk, dat is niet 1 knop. Maar het is een mix van maatregelen van misschien wel 20 verschillende dingen die nodig zijn om het dan te kunnen laten lopen zoals het gisteren is gelopen. Zonder file. Ja. Maar wel ten koste van de vrijdagavond van de mensen die in huisjes kamperen. En dat spijt mij ook oprecht. Want ik snap, en dan kom je nu binnen. Ik hoop dat je niet de rest van de conferentie het gevoel hebt dat je achteraan loopt. En dat je iets hebt gemist. Maar dat je er nu in springt. Dat je er kan zijn. Dat je het omarmt. Dat je het kunt ontvangen. Dat je ons vergeeft. En laten we met alle kampeerders, al die mensen uit de huisjes, een daverend welkom geven. Geweldig dat jullie er zijn. Prachtig mooi. Prachtig mooi. Ook uiteraard alle daggasten, alle mensen die meekijken vanuit thuis, van harte welkom. Ja, ja, daar mogen we ook voor. Schitterend. We hebben een bijzondere dag voor de boeg. Het is natuurlijk fantastisch weer. Vorige week was het herfst, nu is het zomer. Dat betekent: drink veel water, smeer je goed in, zoek de schaduw, geniet van de dag. Er zijn op verschillende plekken medewerkers nodig. Via de QR-code kun je zien waar plekken nodig zijn, kun je zelf aanmelden. Er zijn met name veel mensen nodig vanochtend nog bij het kinderwerk. Dus als je zegt: ik vind het mooi om daar de kinderen te helpen begeleiden, dan ben je van harte uitgenodigd om daar te helpen. Kan via de QR-code of via het infopunt in de lectuurtent achter de grote tent. Vanochtend zal spreken Esther Kozijnse. Ja, dat is prachtig mooi. De hele gemeente zit hier hiervoor zo ongeveer. Ja. Voorganger zit hiervoor. Iedereen die maakt ermee. Prachtig mooi. Esther is moeder van 3 kinderen. Getrouwd met Maarten. Ze is verantwoordelijke op inhoud over gebed. Dus in het kerntype inhoud draagt zij het gebed. Het hele gebedsplein. De gebedsreis. Het is zelf ook echt een vrouw van gebed. Ze zal er ook over gaan spreken. Eerste keer op zo'n groot podium voor haar. Dus laten we ook haar van harte welkom heten. En Esther, heel veel zegen. We zien uit naar je boodschap. Prachtig dat je bent. Heel mooi. Tijdens de dienst zal Carla Veldhuis een kunstwerk maken dat de dienst eigenlijk vertolkt. Zodat we op vele verschillende wijzen dat meemaken. Ja, ja. We spelen voor de klap als er veel moois gebeurt. Ik wil een moment stilstaan bij de collecte. Die we nu ook zullen houden met elkaar. En een van de mensen die ik heb uitgenodigd als gast hier is een man uit Brazilië. Hij is een geestelijk leider. Hij leidt een internationaal jongerenwerk uit allerlei verschillende kerken. Prachtige bediening. Ik zei tegen hem, joh, kom een keer kijken hier op Opwekking wat hier gebeurt. Wellicht kunnen we elkaar inspireren. Hij heeft mij heel veel geleerd. En hij kwam hier gisteren. En we liepen hier rond. En hij zei, Henk, ik vertelde aan heel wat vrienden dat ik naar Nederland ging naar een christelijke conferentie. En weet je wat de mensen steeds tegen mij zeiden? Ze zeiden, een christelijke conferentie in Nederland, maar daar zijn toch helemaal geen christenen? En hij zei, ze hebben geen idee. Ze hebben geen idee dat dit hier allemaal is. Ik zei, ja, dit is hier nu, maar er gebeurt heel veel nog in kerken en op andere terreinen door het land. Want de kerk in Nederland is springlevend. Ja. Het is aan het gebeuren. Het gebeurt onder onze ogen. En ik weet nog dat wij hier vele jaren op Opwekking, dat we hier baden voor Opwekking. Voor jongeren, voor ouderen. En het is aan het gebeuren. Als we zien hoe de jongere generaties ons voorgaan. Als we zien hoe tientallen kerken hier met heel veel mensen zijn. Honderden kerken hier met heel veel mensen zijn. En nog zoveel gebeurt hier buitenom. Het is aan het gebeuren. En dit is dan zo'n moment in de tijd waarop de kerk van Nederland samenkomt. Samen balt. Zich samen laaft aan het goede van God. Om weer uitgezonden te worden Nederland in. En dat kost veel geld. Maar het is eindeloos kostbaar. Het is niet in geld uit te drukken wat hier gebeurt. En we hebben dat samen te dragen. Dat is hoe we dat al decennia doen. En daarom ook de collecte. Het doel is lager dit jaar. Want veel kosten zijn hoger. Dat merken jullie ook. Dus het gaat er in de collecte niet om dat je geeft wat je niet hebt. Of dat je geeft wat je niet wilt. Maar het gaat erom dat we dit samen dragen. En dat we met vele schouders onze schouders zetten onder dit machtige werk van God. Zullen we daarvoor bidden? En daarna laat ik de QR-code zien. Heren, wij danken u wel voor deze geweldige dag. Een unieke dag in de tijd waarop wij hier met zoveel duizenden samen zijn. Omdat het verhaal waar het hier over gaat zoveel groter is dan onszelf. Dat u, God, boven alle tijd, God van generaties, God van tijd en eeuwigheid, dit weekend hier ons wil ontmoeten. Opnieuw Pinksteren wil laten gebeuren. En daar danken we voor. We danken wel dat het aan het gebeuren is. Bij onze kinderen, onze tieners, onze jongeren, in zoveel van onze kerken. Dank u wel dat de kerk in Nederland leeft en aan het ontspruiten is. En als we dan deze dag meemaken en dit samen mogen dragen, bidden we zegen deze dag. En zegen ook ons dat we dit samen mogen dragen. In de naam van Jezus. Amen. QR-codes komen op het scherm. Ook voor thuis. Je mag je telefoon pakken als je dat wil. Je mag hem even inscannen. We hebben nu een moment om te kunnen geven. Heel mooi. Buiten mag dat ook. De QR-codes op het scherm. Dat we dit samen kunnen dragen. En thuis, als je de code ziet, het zou fantastisch zijn dat je meehelpt. Dat je meedraagt. Dat we met elkaar in de tent, buiten, thuis, in Nederland en verder buiten, dat we dit samen kunnen dragen. Heel mooi. Dank je wel. Prachtig. Heel mooi. Heel mooi. Ja. Dus neem even je tijd om te kunnen scannen. Heel goed. Hartelijk dank. We gaan samen de Heer aanbidden. Jullie mogen gaan staan. Neem de codes mee. We hebben een fantastische dag. En samen zingen.
1: Ja, we mogen onze God prijzen met Hosanna.

aanbidding is toch echt zingen. He, sommigen die bidden, sommigen die zingen. Maar dat is mijn manier. Daarin voel ik echt zijn geest. En wat is het dan mooi dat we zo'n geweldig boekje hebben. Waar gewoon meer dan 900 nummers in staan. Om woorden te geven aan wat we voelen. En vooral in de oude nummers staan soms hele korte stukjes. Korte liedjes. Gewoon zo mooi samenvatten. De kern waar het om gaat. Om Jezus. Laten we dat samen zingen. Jezus, heilige gezalfde Heer.

En ik weet niet hoe je hier zit vanmorgen. Er is zoveel gaande in de wereld dat je soms overweldigd kunt raken. Door de dingen die we zien, door de dingen die we meemaken. En niet alleen in de wereld, maar ook in ons persoonlijk leven. Misschien ga je door een scheiding. Misschien worstel je met depressie. Of misschien denk je er soms over om uit het leven te stappen. En ik heb niet alle antwoorden. Maar ik weet dat Jezus de weg is. En Jezus is degene die met ons meegaat. En dan is het misschien niet meteen opgelost. Maar hij is er wel bij. En hij houdt je vast. En hij wil je met zijn liefdevolle armen vasthouden. En laten we tegen elkaar zeggen. Maar ook tegen de wereld. Jezus is degene die we nodig hebben. Vandaag. Maar ook de komende periode en voor altijd. Hij is erbij.

Goedemorgen. Goedemorgen Biddinghuizen, goedemorgen Opwekking. Goedemorgen Kerk van Nederland. De afgelopen maanden heb ik nagedacht, hoe zou het eruit zien als je 10.000 mensen voor je hebt zitten? Maar het is een fantastisch uitzicht vanaf hier. Jullie zien er geweldig uit. 10.000 verschillende levens, 10.000 verschillende verhalen. Allemaal samen om de grote Ik Ben te ontmoeten. We gaan met elkaar lezen een plek waar ook duizenden mensen samenkwamen voor een ontmoeting met Ik Ben. En dan niet in deze tenten, zoals hier op Opwekking, maar in de tempel. We gaan lezen Matteüs 21 vanaf vers 10. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is deze man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden hoe de kinderen in de tempel voor de zoon Hosanna voor de zoon van David riepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Vandaag hebben wij hier in Biddinghuizen prachtig weer. Vandaag zullen wij de zon op onze schouders voelen branden en op ons voorhoofd. En ik kan me zo indenken dat op deze dag, toen Jezus Jeruzalem binnenreed, het een warme dag was zoals ze die kennen in het Midden-Oosten. De zon brandde op hun schouders en op hun voorhoofd. Maar het was een dag met een gouden randje eromheen, want Jezus kwam Jeruzalem binnenrijden. De tekst begint met de woorden, de stad raakte in rep en roer. Er hangt een verwachtingsvolle spanning in de stad. Wie is deze man en wat komt hij doen? Ja, zijn naam die gonste door de straten en de stegen van Jeruzalem. Jezus, de profeet uit Nazareth. Hij was het gesprek van de dag. En natuurlijk, want op dit punt in zijn leven had Jezus een grote groep volgelingen verzameld. De erkenning was nog nooit zo groot geweest. Maar er was ook felle tegenstand en felle kritiek. Dus vriend en vijand, aanhanger en criticus, iedereen hield zich bezig met de vraag, wat komt hij doen vandaag in onze stad? Jezus gaat de poort onderdoor, Jeruzalem binnen,

verwijst onophoudelijk naar die grote Ik Ben. Dit is een kostbare plaats, dit tempelplein. En ik kan me zo indenken allereerst voor Jezus zelf, voor hem persoonlijk. Want ga maar eens na. Het was dit plein waar hij als babytje al werd opgedragen in die handen van Simeon. Het was dit plein waar hij in discussie ging met de schriftgeleerden en de fariseeën. En zijn ouders waren hem dagenlang kwijt. Het is ook dit plein wat het eindpunt is van de pelgrimsreizen, waar ook Jezus als kind gewoon aan mee heeft gedaan. Ja, een kostbare plaats waar ontelbaar veel persoonlijke herinneringen liggen voor Jezus. Maar bovenal. Bovenal is dit natuurlijk het huis wat de naam van zijn vader draagt. Het huis van Ik Ben, waar de aanwezigheid van God zelf woont. Het is een plek waar de hemel de aarde raakt. Het is een plek waar vergeving door offeren mogelijk is. Je komt als een schuldige binnen, maar als een verloste kun je daar weer vertrekken. Ja, deze plaats, Jezus houdt van zijn tempel. En ik kan me dat tot een bepaalde hoogte indenken. Dat je gaat houden van een plaats. Want ik ben opgegroeid in de kerk. En de kerk die gaat je dan zo vormen. De gemeenschap van mensen, de activiteiten, het kerkelijk jaar, ja, en zelfs de gebouwen, die doen daarin mee. Misschien herken je dat wel. En ik weet dat er velen van jullie hier vanmorgen zitten, dat opwekking zeker ook zo'n plaats is. Het moment in het jaar, de witte tenten, het kruis op het plein, de muziek. Dit is een plaats waar we heel veel van houden. Maar denk ook aan de kerkbanken waar je zondags zit. En wellicht zijn het deze stoelen of de kerkbanken waar jij als kind al hebt gezeten, maar je bent nu een ouder of misschien zelfs wel een grootouder. Ja, deze plekken zijn het waar talloze persoonlijke herinneringen en eindeloze verhalen in besloten liggen. Want hier wordt lief en leed met elkaar gedeeld. Het is zo'n plek waar het woord van God jaar in jaar uit open gaat. Waar preken je raken en je ontregelen. En waar je vormende ontmoetingen hebt met Ik Ben. Het zijn ook de plaatsen waar je bedrukt en belast binnenkomt, maar een beetje lichter weer kunt vertrekken. Ik zal gelijk een rare bekentenis doen op dit grote podium voor zoveel mensen. Opwekking is voor mij zo'n plaats. De kerk is voor mij zo'n plaats. Maar eerder in mijn leven had ik nog zo'n plaats. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Een plaats die gevuld was met dag en nacht aanbidding en gebed. Kostbaar voor mij aan alle kanten. En het gekke was, als ik dan in Nederland was, dan kon ik verlangen, hier komt het gekke, naar de vloerbedekking en de stoelen op die plaats. En doe dat nou niet af als vrouwelijk sentiment. Want de psalmen die staan vol met dit soort taal. Ja, mijn ziel smacht naar de voorhoven van mijn levende God. Ik smachtte naar die plaats. En niet omdat die stoelen zo lekker zaten of dat de vloerbedekking nou zo mooi was. Nee, dit was het huis wat de naam van mijn vader draagt. En hier had ik ontmoetingen met Ik Ben. En het leek op die plaats net ietsjes makkelijker te gaan om een ontmoeting met hem te hebben. Herken je dat? Dat je verlangt en smacht naar zo'n plaats. Naar het huis wat de naam van jouw vader met zich meedraagt. Ja, onze kerken, onze gemeenschappen, waar we heel veel van houden. Dus die dag stapt Jezus

0: dat tempelplein op. En samen met hem honderden, misschien wel duizenden mensen. Allemaal met hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Offeren. God aanbidden. Weer rein voor hem kunnen staan en weer verlost vertrekken. Maar eenmaal binnen op dat tempelplein is het een drukte van verlang, belang. Dit plein onderscheidt zich helemaal niet meer zo van die straten en die steegjes van Jeruzalem. Het huis is vol. Vol van mensen, vol van handel, vol van religieusiteit. Ja, een religieuze markt vervult het huis van zijn vader. Waar eens aanbidding klonk, klinkt nu het gerinkel van geld. Eens was het plezierig en ontspannen om hier binnen te lopen, maar nu moet je op je hoede zijn. Of dat je niet afgezet of afgeperst wordt wanneer je daar iets koopt. De woekerprijzen die rijzen de pan uit. En dan die geestelijke lat. Die geestelijke lat ligt onmenselijk hoog. En als een normaal individu ben je kansloos om aan die lat te voldoen. De religieuze leiders die wel voldoen aan die standaard, die dragen hun religieusiteit als statussymbool met zich mee. Ja, deze heilige ruimte vult zich niet alleen maar met mensen, maar ook met hun behoefte aan status, aanzien en herkenning. Ja, het huis is vol van religieuze competitie. De ontspanning en de vreugde om dit huis binnen te gaan zijn ver te zoeken. Dit is niet meer het huis wat de naam van de Vader draagt. Het is vol van namen van mensen. Zijn heilige huis is vol van religieusiteit en aanzien, maar het mist gebed en aanbidding. Hoe zit dat met onze kerken? Onze kostbare plaatsen? Draagt jouw kerk, jouw huis nog de naam van de Vader? Kan zijn aanwezigheid nog rusten in onze kerken, in onze gemeenschappen? Of zit het huis te vol en mist het gebed en aanbidding? Wellicht ben jij in zo'n gemeente die helemaal hip en happening is. De ene activiteit nog mooier dan de ander. De social media post nog mooier dan de ander. Duizenden volgers. Maar zijn er maar 5 tot 10 mensen op een gemeentebidstond? Of zit de kerkelijke agenda zo vol dat niemand meer komt op een avondgebed? Nee, sorry. Te vol, te druk, geen tijd en geen geloof. Want laten we eerlijk zijn, in een tijd die gekenmerkt wordt door techniek en efficiëntie en maakbaarheid en alles kan weggeorganiseerd worden, is het nogal naïef om te denken dat gebed iets uitwerkt. Er lijkt soms meer kracht te zitten in een goede vergadering, meer impact in een social media post. Onze kerken zijn vol. En dan kan het zomaar gebeuren dat dat gebed en die aanbidding naar de achtergrond verdwijnt. Of zeg je, mijn kerk is ook vol van leiders die vol zijn van zichzelf. Het huis is vol van hun namen. Maar de naam van ik ben heeft geen plaats meer. Ons huis is vol. Of wellicht herken je in je eigen leven dat je gewoon vol zit. Tot een nok toe gevuld met activiteiten, met werk, met gezin, met vrijwilligerstaken. Het is werken, presteren en productief bezig zijn. En wellicht ben je ook wel vol van alle indrukken die je online steeds maar weer meekrijgt. Wellicht herken je dat en zit je hier vanmorgen op deze klapstoelen, maar kolkt de onrust nog in jou na. Opvoeddilemma's, projecten die beter moeten, de open eindjes, de financiële tekorten die nog opgelost moeten worden, of je volgende social media post. Ben jij nog een huis van gebed? Of zit je te vol? Nee, sorry. Geen tijd. Te druk. Te druk in mijn agenda. Te druk in mijn hoofd. Te druk in mijn hart. Of zeg je, ja, dat klopt. Gebed en aanbidding is naar de achtergrond verdwenen in mijn leven. Maar dat heeft niet te maken met de factor tijd. Want ik zit in een rustige levensfase en ik heb alle tijd. Maar ik weet gewoon niet meer hoe ik moet bidden. Gebed is voor mij een levenloze rituele geworden. Woorden hebben geen kracht meer. En dan zie ik zomaar om me heen al die geestelijke mensen. En die hebben wel de woorden en die hebben wel de taal. En die hebben hun leven op orde, maar mij niet gezien. Het huis is vol, maar het mist gebed en aanbidding. En misschien ook wel geloof. Jezus staat daar op dat tempelplein. Jezus staat daar op dat tempelplein. En jij en ik weten, hij ziet niet alleen een vol huis. We hebben gelezen, hij ziet een rovershol. Een rovershol. Doet me denken aan dat sprookje van Ali Baba en de 40 rovers. Maar het is ferme taal wat hij hier gebruikt. Je zou kunnen zeggen, het huis zit vol criminelen. Of platter gezegd en populairder gezegd, het huis van mijn vader, de maffia, woont permanent in zijn huis. Dat is ferme taal, maar het dekt de lading. Want Jezus ziet niet alleen het huis, hij doorziet wat er gebeurt. Hij ziet de woekerprijzen. Hij ziet de winstmarges. Hij ziet wat er aan de achterkant van deze marktkramen gebeurt. En het hele systeem wat hier opgetuigd is, belemmert mensen in een ontmoeting met die grote ik ben. Hier gaat het niet meer om mensen, maar om hun geld. Hier gaat het alleen maar om de namen van deze leiders. Vergeving van zonde is een verdienmodel geworden. Verlossing, een lucratieve business. Ja, die tempel is zo mooi. Maar wat hier gebeurt, ook zo lelijk. Er is geen ruimte meer voor Jezus, voor ik ben en de naam van zijn vader. Want het huis is een roverschool. En dat is dus stevige taal, maar het dekt de lading. En ik hoor je bijna denken, ja, mijn kerk, het is zo mooi, maar soms ook zo ingewikkeld en zo lelijk. Die term rovershol, het dekt helaas de lading. Want er wordt zoveel gekletst. En ik voel me eenzaam, want ik heb geen taken. Of je hebt veel te veel taken en je voelt je gewoon moe van de vrijwillige arbeid in jouw kerk. Of er is zoveel conflict en er is zoveel gedoe. Of zeg je, ik zit in een kerk en er ligt altijd maar nadruk op het geven van mijn geld. Ondertussen worden aanbiddingsleiders als popidolen aanbeden. En charismatische figuren die trekken een spoor van vernieling door mijn kostbare gemeenschap heen. Ja, de kerk. We houden ervan. Jij houdt ervan. Ik hou ervan. Maar het kan soms zo lelijk zijn. Als dat zo is, dan weet ik uit ervaring dat de liefde en de passie die je hebt voor jouw plaats, voor jouw kerk, om kan slaan in heel veel pijn en verdriet. Want kan ik nog even terugkomen op die plaats, die kostbare voor mij aan de andere kant van de wereld, die ene met die vloerbedekking en die stoelen. Het was oktober 2023 dat mijn zus mij opbelde. Zij woont daar om de hoek, aan de andere kant van de wereld. En ze zei: Esther, deze week gaat er een artikel uitkomen, want een vrouw heeft haar verhaal gedaan. En in dat verhaal vertelt zij dat zij misbruikt is door de leider van deze organisatie. En Esther, doe dit nou niet af, als het zal wel weer overwaaien. Want aan alle kanten lijkt het te kloppen. En lijkt het dat er nog heel veel andere verhalen verteld moeten gaan worden. En het klopte. Want in de weken daarna kwam er nog een vrouw naar voren. En nog eentje. En nog eentje. Tot 17 aan toe. En ik leerde dat het enkele van mijn vriendinnen betrof. Daar, aan de andere kant van de wereld, mijn kostbare heilige plaats, een rovershol. Ongelooflijk. Ik heb wekenlang uit mijn kamer, mijn keukenraam staan staren, vol ongeloof. Hoe was het mogelijk dat vanaf deze plaats, waar zoveel zegen de hele wereld overging, zo'n systeem schuilging van misbruik, machtsmisbruik, seksueel misbruik, doofpotpraktijken, enzovoort, enzovoort. Hoe was het mogelijk, de plek waar dag en nacht aanbidding oprees naar de hemel, dat dit gebeurde achter de geblindeerde ramen en de zorgvuldig vergrendelde kantoorruimtes? Mijn christelijke veilige grond zakte onder mijn voeten vandaan. Je kan begrijpen dat dit een notendop is van mijn verhaal. En het heeft iets extreems in zich, misbruik in de kerk. Maar dit is mijn pijn vanmorgen en dit is waarom ik het deel vanmorgen. Helaas staat het niet op zichzelf. Dit gebeurt in de kerk. En ik weet niet wat jouw verhaal is, maar wellicht herken je jezelf erin dat je houdt van een plaats, maar dat juist die plaats voor heel veel pijn en verdriet zorgt in jouw leven op dit moment. Door dat conflict. Door die nare sfeer. Door die kerkscheuring. Vriendschappen gaan verloren. Jouw vaste eikpunten verdwijnen. Dan is het verlies en de pijn groot. En weet je, jij bent hier vanmorgen. Jij zit hier op deze klapstoelen. Maar er zijn ook heel veel mensen die hier vanmorgen niet zijn. Zij kunnen het niet meer opbrengen om te komen, want de pijn en het verlies is gewoon te groot. De schandalen en de crisissen in de kerk, zij konden het niet aan om hier te zijn vanmorgen en kijken misschien wel veilig vanaf hun bank, misschien wel mee via de stream. Er zijn mensen die we missen vanmorgen of die we missen zondag naast ons in de kerkbanken. En weet je, met name mijn generatie mis ik vaak. De dertigers en veertigers, want die hebben een grote klap van de kerk gekregen. Een generatie die hun vertrouwen verloor in de kerk en daarmee ook hun geloof. Onze huizen, rovershollen. Terug naar het optreden in Matteüs. Want daar, midden op dat tempelplein, raakt Jezus aan wat tot nu toe niemand aandurfde te raken. Daar op dat plein gaat hij verstoren wat jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan. Dat wat jaren in de doofpot gestopt is, onthult Jezus. De machtige leiders van die tijd die krijgen te maken met tegenmacht. Eindelijk. Daar op dat tempelplein vloeien pijn en passie over in het hart van Jezus. Ijver voor zijn huis verteert hem. En hij zegt, mijn huis zal heten een huis van gebed, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dit zijn wel overwogen, waarschuwende, profetische woorden van de profeet Jesaja. Jezus gaat er naar handelen. Hij keert een marktkraam ondersteboven. En nog één, en nog één. Ja, hij gaat verstoren en ontregelen en onthullen. Chaos en crisis creëert hij. Of beter gezegd, hij onthult een crisis die al veel langer gaande is. Het is een kortstondige actie van Jezus, zou je kunnen zeggen. Maar vergis je niet. Hier neemt de geschiedenis een grote afslag.
1: Je luistert naar de live registratie van Opwekking. Esther Kozijnse is aan het woord. En ze spreekt op een bijzondere manier over het huis van ik ben is een huis van gebed. Waar eens aanbidding klonk, klinkt nu het gerinkel van geld.
0: Niet langer rijmwoorden door middel van offeren, maar zie, hier is het lam wat de zonde van de wereld wegdraagt. Niet langer die stenen van de tempel, maar zie, ik ben de hoeksteen. Dit is wat er gebeurt. Jezus schuift zichzelf naar voren. Hij neemt de ruimte in. Hij vult de ruimte op. En dan gebeuren er twee opmerkelijke dingen in die nieuwe ruimte. En dit is passend voor zijn koninkrijk en dit past binnen zijn huis van gebed. Namelijk dit. De lammen en de blinden komen bij hem en hij geneest ze. Deze kwetsbare groep mensen, het uitschot van de samenleving, de onderlaag. Jezus is beschikbaar voor ze. En hij deelt barmhartig uit van wie hij is en van wat hij te geven heeft. Hij geneest en hij herstelt. Lammen en blinden komen bij hem. Mensen zoals jij en zoals ik. Mensen die herstel nodig hebben. Liefde en passie en ijver voor zijn huis is in zijn hart. Voor herstel voor zijn kerk. En het herstel voor zijn kerk begint vandaag bij jou. Gebrokenheid, smerigheid, onze roversholen laat hij niet ongemoeid. Wellicht bevind je je op dit moment in een crisissituatie in jullie gemeente. En het is lelijk en het is onzeker en al jouw vaste eikpunten worden aan het wankelen gebracht. Maar onthoud. Jezus is aan het aanraken, aan het onthullen en je kerk aan het herstellen. Want zijn huis zal heten een huis van gebed. Voor alle volken. Wij zijn de kerk. En wij zijn de handen en voeten ook van Jezus, te midden van onze tijd en samenleving. En wij mogen, net als Jezus, barmhartig genezing en herstel uitdelen aan de mensen om ons heen. Zijn wij beschikbaar voor de samenleving die zoveel op zich afkrijgt? Wij mogen een antwoord zijn en ruimte hebben voor herstel en genezing om dat barmhartig uit te delen. Dit is mijn verhaal, wat ik net met jullie deelde. Maar mijn verhaal is ook een getuigenis. Want de kerk heeft mij verwond. Maar de kerk is ook mijn genezing geworden. Want er waren daar mensen beschikbaar voor mij. Om te luisteren, om te praten en om samen te bidden. Zij waren voor mij de genezende handen van Jezus. En als tweede en als laatste is daar nog een groep aanwezig op dat tempelplein. Er zijn daar kinderen. En die kinderen die voelen intuïtief haarfijn aan wat hier gebeurt. En die beginnen te reageren. En zij gaan zingen, Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna, wat zoiets betekent als red ons. Een smeekbede, red ons dan toch. Zij zien Jezus en zij herkennen niet langer die tempel, maar een persoon die mij redding geeft. Net als Simeon op dat plein, jaren geleden. Hij hield Jezus vast en er werd gezegd, nu hebben mijn ogen redding gezien. Deze kinderen zingen Hosanna. Zij hebben door redding, redding komt van hem. Kerk van Nederland, wij zijn de kinderen van het Koninkrijk. En ons lied is Hosanna. In een tijd van oorlog en crisis en polarisatie mag ons lied Hosanna zijn. Wij zijn de kerk die onvermoeibaar, onophoudelijk blijft verwijzen naar een persoon die redding geeft. Een maatschappij en een samenleving wacht op ons. Jij en ik, wij zijn bestemd om te functioneren als huizen van gebed. Waar het lied klinkt, Hosanna. Waar ruimte is voor gebroken, kwetsbare mensen om binnen te komen lopen. Ja, wij hebben een stem in deze tijd. We zijn geroepen voor een tijd als deze om de overwinnende kerk te zijn die Jezus in gedachten had. Wij zijn geroepen om hem naar het middelpunt toe te gaan zingen. Hij alleen redt. En mensen, vertrouw hierop. Er komt een dag dat hij het meest ultieme antwoord gaat geven opnieuw aan de wereld in nood en aan een kerk die daarom vraagt. Misschien morgen al of overmorgen. Maar er komt een dag. En dan zal de Vader opnieuw zijn Zoon zenden. In antwoord op een kerk die daarom heeft gevraagd. Zijn wij de kerk die waakt en bidt. En waar hij geloof vindt wanneer hij terugkomt. Onze kerk mag een huis zijn van gebed. Het huis van Ik Ben. Amen.

0: Om erbij te gaan staan. En we zullen ook de gelegenheid geven voor diegenen onder ons, voor wie deze boodschap deze ochtend heel specifiek was, om ook nader gebed te ontvangen, om te komen tot een doorbraak. Deze preek was als het omwentelen van de marktkramen in die kamers van ons huis. Het onthullen van datgene wat er in ons is of ontbreekt. Misschien ben jij hier vandaag een man, een vrouw, jong of oud. En heb je dit gehoord en is de roep in jouw hart: Hosanna. Heere God, red mij van mijn gebedsloosheid. Red mij van mijn overvolle huis. Zoveel onrust, zoveel ballast, zoveel activiteit. Misschien zeg je: Heere God, Hosanna, red mij van mijn roversom.
1: Yes.
0: Er zijn hier mensen en je hart is een roversom. Het is donker geworden. Het is lelijk geworden. Maar daaronder sluimert daar het verlangen. Het verlangen dat is wakker gepreekt deze ochtend. Een verlangen naar verbinding met jouw hemelse Vader. Door gebed. En dan wil ik tegen je zeggen: het is tijd voor jouw grote schoonmaak. Het is tijd om ruimte te creëren voor Gods geest. En als dat voor jou is, dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. Want dan willen we heel graag voor je bidden. Als jij zegt: mijn hart is zo vol dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor gebed. En ik wil zo graag daarin vandaag een doorbraak. Ik zoek ruimte. Dan mag je naar voren komen. Dan gaan we voor je bidden. Kom eruit je rijen. Je mag van buiten naar binnen komen. Van de tribune omlaag. Kom er dan bij. Of zeg je: mijn hart is een rovershol. Het is er donker. Ze lelijk. Vandaag wil ik antwoorden op het verlangen. Het is tijd voor mijn grote schoonmaak. Als dat voor jou is, dan wil ik je ook uitnodigen om naar voren te komen. Dan gaan we voor je bidden. Pinkster is het feest van samen. In de Bijbel staat dat men alles met elkaar deelde. Sommige gaven, anderen ontvingen. Misschien heb jij eindeloos veel gegeven en is het nu tijd om te ontvangen. Mag je gebed ontvangen. Als het voor jou is, kom er maar bij. Heel mooi. Maar zometeen voor jullie bidden, ook voor ons allemaal. Maar voordat we dat doen, is er nog een hele specifieke uitnodiging waar Esther ook dieper op in zal gaan. Wanneer wat bedoeld is als de meest veilige plek op aarde blijkt een onveilige plek te zijn. Esther, zou je daar nog iets over kunnen uitnodigen aan ons?
1: Ik ben me ervan bewust dat ik aanraak, misschien wel net als Jezus, wat bijna niet aangeraakt mag worden, maar wat nodig is in onze kerken. Je was op zoek naar een veilige plek in de kerk, maar je hebt hem daar niet gevonden. Het bleek voor jou een onveilige plek. Door conflict, door spanningen tussen mensen, misschien wel door dat misbruik. Misschien weet je van misbruik, of is jou dat zelf overkomen. Vandaag is misschien wel een dag dat je daarover mag gaan praten. Ik wil je uitnodigen om je verhaal te gaan vertellen. En misschien is dat een hele spannende stap. En dan heb ik het advies. Neem dan iemand met je mee die naast je loopt in dit proces. Zoek de mensen op die voor jou veilig zijn en de zegenende handen en de genezende handen van Jezus kunnen zijn. Vanmorgen zijn deze mensen beschikbaar voor jou. Want God heeft jouw herstel voor ogen. Het herstel van zijn kerk begint bij jou. Ik wil je uitnodigen om daarin naar voren te komen. En om je te voegen hier bij deze mensen. Dan wil ik heel graag voor jullie bidden. Begin maar te bewegen. Kom maar uit de rijen. Vanmorgen word je daarin gezien. Word je herkend.

0: Heere God, ik dank u voor deze kostbare groep mensen. Ik dank u dat wij hier allemaal bij elkaar zijn voor een ontmoeting met u. En ik bid u, Heere God, hier voor ons naar mensen die verlangen en smachten naar een ontmoeting met u. Heer Jezus, ik wil u vragen, wilt u komen in hun harten om daar genezing en herstel te brengen? Om aan te raken en om te keren en te verstoren en te gaan herstellen. Wilt u een huis van gebed maken in hun levens? Vader, ik bid u voor mensen waar het pijn, het verdriet en het verlies groot zijn. Ik wil u vragen, wilt u hun gaan aanraken met uw genezende handen? Wilt u hun lied gaan herstellen? Waar er geen ontspanning meer is om Hosanna te kunnen zingen. Ik bid u, wilt u hun lied gaan herstellen in hun leven? Heer God, herstel uw kerk. Maak ons een huis van gebed. Amen.
1: Amen. Mensen die naar voren zijn gekomen, dit is buitengewoon waardevol. En velen van ons zullen ergens dit weekend zo hun moment hebben. Dit is jullie moment. En misschien komt er nog een moment. Maar in ieder geval dit moment voor jullie. En er zijn heel veel liefdevolle, wijze mensen die willen luisteren naar je verhaal, heel persoonlijk voor je bidden. Je helpt in je schoonmaak. Je helpt in een gebed om ruimte te krijgen. Met Hosanna uit te roepen tot de Heer. Je mag met hun meelopen naar de ministry, dat is die kant op. Ze zullen voor je uitgaan. Ze hebben tijd voor jou. Je mag daar ontvangen. Je hoeft er verder niks te doen. Pinkster is het feest van geven en ontvangen. Het is jullie tijd om te ontvangen. Dus jullie mogen meelopen met de ministry die kant op. Wij gaan samen zingen en laten ons hart ook wijd openzetten daarin om ruimte te creëren voor onze hemelse Vader. Ons tempelplein vrij te vegen. Ons uit te strekken naar Hem. En mocht die oproep over veiligheid te delicaat voor je zijn in dit moment. Je kunt op enig moment deze conferentie, kun je naar de ministry toekomen. Er zijn altijd mensen die met je kunnen bidden, die naar je kunnen luisteren. Maar laat dit weekend al een moment zijn voor het begin van de weg naar herstel. Wees erin gezegend. Samen zingen.

Prachtig. Ja, jullie mogen gaan zitten. Hoe dat kinderlied van toen zich zo vertolkt naar dit lied hier nu. Waanzinnig. En hoe dat Hosanna klinkt door de eeuwen heen. Tot in deze tent. Prachtig mooi. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Zometeen kun je heerlijk genieten van alles wat er gebeurt. Het is heel veel seminars, hele seminarstraat links van de snacktent. Daar kun je allemaal seminars bijwonen, heel veel dingen leren. Er is overal muziek, er is eten en drinken. Nogmaals, het is super warm. Dus drink goed, smeer je in. Maak gebruik van de schaduw waar je dat vindt. Als je zegt, ik vind de opwekkingsmuziek prachtig, ook om mee te nemen naar onze gemeente verder. Er is het boek met alle muziek erin. 921 nummers in deze bundel verzameld. Dan kun je ze allemaal doorzingen. Ik heb dat één keer gedaan, toen waren we denk ik bij nummer 500 of zo. In 24 uur alle nummers achter elkaar doorgezongen. Toen was ik schor. We hebben de prachtige nieuwe nummers op een album. Dus die kun je meenemen. Dus lijkt op een cd. Dat is prachtig voor je auto of waar je die hebt. Je kunt natuurlijk ook op Spotify en overal kun je het luisteren. Vanmiddag zijn hier seminars. Ook over het werk en de vrucht en de vervulling van de Heilige Geest. Door Gilles Verbeek. En door Marjan daarna. Dus als je hier ook wil zijn vanmiddag een prachtige seminar om ook je te verdiepen, gebed ontvangen. En vanavond een dienst met Bobby Schuller. Dus een waanzinnige dag. Ik wil graag eindigen met gebed. En jullie de zegen meegeven. En zo danken we God voor alles wat hij geeft. Ja, je mag erbij gaan staan. Prachtig mooi. Hebben jullie nog een nummer of niet? Dank u, Heer. Voor uw liefde voor uw huis. Voor uw liefde voor de tempel van ons hart. Dank u wel, Heilige Geest, voor uw grondige schoonmaakwerk in ons deze ochtend. Dank u wel voor het aanvuren van het verlangen naar u. Dank u wel dat momenten als deze ons helpen om te herijken, terug te keren, thuis te komen. Dank u wel. Dank u wel voor het grote Hosanna. Een roep om hulp die klinkt als aanbidding. En zelfs de dieren zijn het ermee eens. Halleluja. En als de hemel zo onze aarde raakt, lieve mensen, dan mag ik jullie zegenen voor deze dag, voor dit Pinksterweekend. Hier buiten thuis. Wees gezegend. Ontvang wat hij voor je heeft. Sluit je ogen niet voor wat hij laat zien. Laat je hart gevuld zijn met vuur, vrede en vreugde van de Heilige Geest. Dit bijzondere Pinksterfeest 2026. Wees zo gezegend. Amen.

0: en die samenkomst in de grote tent op Opwekking is een feit en heb je meebeleefd via Groot Nieuws Radio.
1: Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Een mooie, krachtige preek van Esther hier in de Groot Nieuws Radio app. Fantastische reacties, de spijker op zijn kop. Live beleven we het mee vanuit de Zwitserse Alpen. Zingen wij uitbundig mee met de opwekkingdienst. Laten Nathan en Nienke weten. En ik weet dat er ook een heel aantal van jullie op de camping zit hier op het terrein. En ervoor heeft gekozen om gewoon voor de caravan te zitten met Groot Nieuws Radio aan. Het plein hier op het grote terrein is behoorlijk vol. En de grote tent, daar is collega Daan, die stroomt langzaam leeg.
2: En ik had een afspraak met Albert. Voor de dienst sprak ik Albert. Albert, je hebt één been, dat hebben we net al verteld. En ik hoor nu net dat het een beetje, klein beetje ruist op de zender. Vind je het goed dat we toch een klein beetje verder lopen? Ja. Ik neem jouw tas mee, Albert. We gaan op reis.
3: Ja, we gaan op reis. Ja,
2: ja, we gaan een klein stukje even verder. Misschien helpt dat een klein beetje. Zo. Ik dacht, we zoeken een schaduwplekje, Albert. Maar nu staan we alsnog meer in de zon, hè? Ja.
3: Het duurt allemaal niet zo lang.
2: Nee, er werd nogal wat gezegd, hè?
3: Ik ben diep geraakt, ja. Ik had natuurlijk een mooie boodschap voordat ik naar binnen ging. Ja. Over een stuk herstel in mijn leven. En dan komt zo'n een onderwerp aan bod. Dus ik werd weer geraakt op plekken waarvan ik dacht, hé, dat heeft in mijn leven geen invloed meer. Het gaat over misbruik, ook in mijn gezin. En ja, uiteindelijk kom je op een plek dat, dat God jou weer te pakken heeft. Hè? Dat je echt met de Heilige Geest en Jezus in de weer bent. Dat Hij, belangrijk is in je leven. En dat ik verder kan. Dat heb ik ook verteld. Ik heb een nieuw leven. Ik kan weer erop uit. Anderen bemoedigen en vertellen over Jezus. Dat is ook mijn grote passie aan het worden. Maar ik werd geraakt door zoveel emoties. Zoveel mensen die ook in kerken op dit moment ontevreden zijn. Hè? Waar dingen niet helemaal gaan zoals het hoort. Dat er veel worstelingen zijn. Zo, heftig. Ik heb, ja, het heeft mij, maakt mij emotioneel. Ja. Ik denk, oh, wat een werk is er nog te doen. Ja. Oh Heer, kom.
2: Albert, dat is van nu, van vandaag. Ja. Maar van jou is het verder geleden. En ja. het blijkt al nog steeds een wond te zijn, Albert.
3: Littekens. Ja. Littekens. Die af en toe aangeraakt worden. Waarmee ik heb leren omgaan. Maar je ziet, ja, en dat gun je anderen ook, hè, dat er oplossingen komen. Ook in de kerk, dat er ruimte komt om dingen aan te pakken. Hè, en goed aan te pakken. Ja, dat is een bijzondere. Daar ben ik zelf ook mee bezig. Met iemand uit mijn gemeente. Een stukje rouwverwerk doen naar overlijden. Niet alleen overlijden. We hebben een scheiding, baanverlies, zijn zoveel dingen die een rol spelen. Maar ik zie dan zoveel mensen en vorig jaar voor gebed. Dus er is heel veel aan de hand nog. Hè.
2: En er ligt ook een belangrijke taak voor kerken, voor kerkleiders, voor alle kerkgangers, voor ons allen. Ja. Wij moeten aan de slag en we moeten durven open en eerlijk te zijn.
3: Ik vind het zo bijzonder dat dit onderwerp naar boven komt. En dat erover gesproken kan worden. Hè, dat zij dit durven aan te pakken. Ja. En dan zie je dat mensen voor gebed gaan. Ja. En het ik weet dat mensen op de knieën gaan. Ja. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ja. Zelf de stap moeten maken. Ze komen niet naar jou. Hè.
2: Het heeft jou geraakt en heel veel mensen. Mag ik je bedanken voor je eerlijkheid? En ik wens je van harte in alle opzichten veel genezing toe, Albert. Dank voor je eerlijkheid. Dankjewel.
0: Ja, en dat gebed, daar willen we bij Groot Nieuws Radio natuurlijk bij aansluiten. En dat doen we door onze gebedsavonden op de radio. Iedere laatste woensdagavond van de maand. Je kunt je ook opgeven via grootnieuwsradio.nl/gebed om mee te bidden. En als je gebedspunten hebt, kun je die daar ook kwijt. Kan ook anoniem. En zo leven we met elkaar mee. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Want wat een daad wordt er gesteld als we met elkaar op de knieën gaan. Een prachtige, diepe boodschap van Esther Kozijns heb je gehoord. Daar zal nog lang over nagepraat worden, denk ik zo. Hier, op Opwekking en thuis, op je radio.

Groot Nieuws Radio. Het kan maar zo dat je ze al hebt zien rondlopen. Happy Few hebben hem al. Een prachtig t-shirt van Groot Nieuws Radio. Je kunt die vandaag in onze tent komen bekijken. 3 verschillende zijn er. Erg leuk, al zeg ik het zelf. Bij een gift van minimaal 35 euro krijg jij zo'n t-shirt thuis gestuurd. En ben je nog thuis of blijf je lekker thuis? Ook dan kun je ze bekijken. Ga je gewoon naar de website grootnieuwsradio.nl. Niet te missen daar. Weer voor een t-shirt is het zeker vandaag. Dus ga je op pad, trek iets luchtigs aan, genoeg water mee, zonnebrand. Moet ik nog meer praktische tips geven? Volgens mij loopt het op rolletjes vandaag. De stemming zit er goed in. Het terrein hier op Opwekking is lekker vol. En wij maken ons op voor een live optreden. Het allereerste live optreden van dit weekend. Sander en Angela staan op het podium hier in de studio op Opwekking. En als je het net zoals Jan meebeleeft vanuit de tuin... Dat is ook lekker, dat je gewoon in je eigen tuin onder je eigen parasol kan zitten. Nou, het mooie is, de hele Pinksterconferentie. Gewoon te volgen via je radio, blijf je helemaal op de hoogte. Wat ik al gezegd dat je moet smeren vandaag. Dat je tussen 12 en 3 in ieder geval uit de zon blijven.

0: Worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt. Hoe fundamenteel dit ook is, want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
5: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
6: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld-Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
5: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
7: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
5: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
8: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?

0: gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
6: ChristenCoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of lioer? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
10: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
11: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
13: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
14: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgen een slaapplek in Groningen. Die gemeente biedt tot na Pinksteren nachtopvang aan in een congrescentrum. De afgelopen dagen sliepen mensen in Stadskanaal en Gieten. Bij het aanmeldcentrum staan intussen weer tenten tegen de felle zon. Bij een ongeluk in Voorthuizen is vanmorgen een jongen van 13 zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland raakte een automobiliste van de weg, waarna ze via de berm het fietspad opschoot waar de jongen liep. Hij moest naar het ziekenhuis. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. In de ruïnes van een studentencomplex in Oekraïne zijn meer doden gevonden. De teller staat nu op 10, gisteren nog op 6. 11 studenten zouden worden vermist. Volgens Rusland heeft Oekraïne het gebouw aangevallen, maar Oekraïne zegt dat het nooit burgerdoelen aanvalt en dat het ging om een Russische drone-eenheid. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. Dat zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuis doe je er een kwartier langer over. En er staat zo'n 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda. Die is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam. Maar hou rekening met 20 minuten oponthoud.
20: Dankjewel. Laat je op het heetst van de dag meenemen door ons radioverslag vanuit Biddinghuizen, Pinksterconferentie Opwekking 2026. Beleef de samenkomsten lekker mee. Laat je inspireren door de sprekers. Geniet ook van de live optredens hier in de studio. En met onze verslaggevers vliegen we over het terrein voor leuke, gezellige, mooie en ontroerende verhalen en ontmoetingen. Neem ons dit weekend ook even mee naar jouw luisterlocatie. Waar luister je? Hoe ziet het eruit? En hoe beleef jij het Pinksterweekend? App het maar naar de studio.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
21: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
23: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
22: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
23: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
24: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
26: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
27: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft een machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
28: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
29: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
27: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattemerbroek en op kokverhuur.nl.
30: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
31: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
32: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
33: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Gek op lage prijs.

0: Ja, Groot Nieuws Radio gaat naar opwekking en neemt mee een mobiele radiostudio, koffers vol met platen. Bijvoorbeeld deze van Michael W. Smith. On Newsday.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf opwekking.
0: Ja, samen vieren we het Pinksterfeest. Samen met jou, waar je ook luistert, met duizenden gelovigen hier op Pinksterconferentie opwekking Biddinghuizen. We nemen je mee tijdens deze conferentie. Maar misschien kun je ons ook even meenemen naar jouw terrein. De plek waar jij nu luistert. Ben je zelf op opwekking? Loop dan ook even bij ons binnen. Het is hier ook heel erg druk al wel. Heel veel mensen. Welkom iedereen. Fijn dat je er bent. Ja. We zijn natuurlijk gewoon druk in gesprek met elkaar ook. Hè. Je kan je natuurlijk een hele mooie t-shirt halen. Dat gebeurt ook. Een Groot Nieuws Radio t-shirt. In de spiegel. Miranda. Ze is er ook. Ja, ze is er ook. Die kon hier net binnenlopen. Nou, wil je ook mensen ontmoeten? Wil je ons ontmoeten? Kom dan even langs. Ga ik eventjes naar Daan. Die is ergens op het terrein. Ik moet de knop hier nog een klein beetje vinden van zijn wandelzender die hij bij zich heeft. Ik zie hier vandaan heel veel parasollen. Ik zie picknickkleden, alle kleuren van de regenboog. Ik zie een zee van mensen over het gras. En Daan, ja? De stappentellers die gaan hier over de kop, hè, bij opwekking.
3: Ja, en ik verzet geen stap.
0: Nee, je hebt vanochtend heb jij al hard gelopen. 5 kilometer, begreep ik?
3: Ja, zeker. Ja. Maar ik heb mijn fiets ook bij me. En ik dacht, ja, waarom is er eigenlijk geen trappenteller?
0: Nee, inderdaad. Ja. Zou die niet bestaan?
3: Dus wel een stappenteller, maar geen trappenteller.
0: Nee, goed punt. Goed punt.
3: Nou ja, goed, het zij zo, maar die maakte overuren, absoluut. Ja. En ja, ik sta in het zonnetje. Ik heb weinig verstand van het weer. Maar blijft dat weer zo? Ja, je weet het niet, hè?
0: Jij kan dat toch wel navragen bij iemand?
3: Ja, maar er moet maar net een geschikte weerman zijn.
0: Die zijn hier op opwekking. Is het idee dat jij even op zoek gaat naar een weerman?
3: Ik ga op zoek naar een weerman.
0: Ja, want de zweetdruppels staan hier bij mij op het voorhoofd. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor de rest van het weekend is.
3: Oké, okay. Ik ga op zoek. Hey. Hoor je straks meer van mij.
0: We houden contact.
3: Ja, mooi. Toedeledokie.
0: Anne-Michel en Maaike van Putten schreven als ambassadeurs van Compassion Elite voor moeder en baby in armoede. En ze zijn hier ook Compassion. En het ging voor het eerst de eter op, dit mooie lied. Op de speciale actiedag die we hadden met Groot Nieuws Radio in samenwerking met Compassion voor moeder en kind dus. En dat was dus dit lied. Luister en een hele mooie boodschap voor vandaag. Anne-Michel en Maaike van Putten dus met Veilig in mijn armen.

0: Yes, Hillsong Chapel en Hosanna. Daan, is het weer op opwekking? Is het weer dit Pinksterweekend ook een beetje Hosanna?
1: Nou, daar lijkt het wel op, zeg. Ja, tenzij je niet van warm weer houdt, hè. Dat zou natuurlijk
0: nee,
1: wel kunnen.
0: Ik hou wel van warm weer, maar ik vind het wel heel erg warm.
1: Ja, we slaan een beetje door, hè. Ja. Ja. Maar weet je wie ik tegen het lijf loop?
0: Nou.
1: Ja, dat is de weerman, kan ik wel zeggen. William Huizinga, nee. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, ja. Daan.
1: Hallo. Tegen het lijf lopen. Je had kunnen lopen, hè? Je bent hardlopen, toch?
2: Ik ben hardlopen, ja. En ik heb ook de pas erin gezet, want ik ben net gearriveerd. Dus, en ik werd helemaal achter in het veld weggezet. Dus ik moest even een stukje deze kant op. Ja. Dus, maar we zijn er.
1: Ja, zo is het. Ja. Niet met de vrachtwagen.
2: Nee, niet met de vrachtwagen. Nee, niet met de vlam in de pijp.
1: Daar zit een verhaal achter. Ja, ja, doe even.
2: Ja, onlangs was Henk Wijngaard werd in het zonnetje gezet natuurlijk. Of natuurlijk. 80 geworden. En zijn vrachtwagen waar hij vroeger in de jaren 80 optredens mee deed. Die hebben ze weer teruggevonden een paar jaar geleden. Die hebben ze compleet gerestaureerd. Want die stond helemaal in erbarmelijke staat bij een autosloop in de hoek weggezet. En dat was eigenlijk zijn cadeau. En dat werd onlangs gevierd bij de lichtmis. Daar was ik bij. Want ja, als jongetje wilde ik eigenlijk vrachtwagenchauffeur worden. En ik hou van muziek. En ik was destijds ook helemaal fan van Henk
1: Wijngaard.
2: Met de vlam in de pijp. Ja. Onder andere, maar hij heeft nog meer nummers
1: gemaakt. Nee, zeker. Ja. Oh, wat leuk, man. Ja. Dat was die gele vrachtwagen.
2: Dat was die gele Scania, inderdaad. Klep open, speakers eruit en optreden. Ja. Maar, nou, dat was geweldig.
1: Vrachtwagenchauffeur worden is niet gelukt.
2: Nee, het staat nog wel op mijn lijstje trouwens. Ik wil nog wel een keer eigenlijk mijn rijbewijs halen. Oh, ja. Lijkt me nog steeds gaaf.
1: Ja. Je bent weerman geworden nu al, pak een beet. Jaartje of 15 voor RTL?
2: Voor RTL, nu 13 jaar om precies te zijn. En daarvoor ook al bij andere werkgevers. Ja. Begonnen bij de luchtmacht. Ook 12 jaar bij de meteorologische dienst gewerkt. Dus inmiddels alweer een paar jaar aan het werk.
1: Wat doet het weer met jou? Wat gebeurt er dan met jou?
2: Het is gewoon die fascinatie voor wat er allemaal in die prachtige atmosfeer van ons plaatsvindt. Al die processen. En ik begin altijd met de atmosfeer is eigenlijk de laag om onze aarde heen. Die eigenlijk de warmtehuishouding voor onze aarde regelt. En die is echt zo belangrijk voor ons leven op aarde. Het bevat alle zuurstof, et cetera, maar het reguleert ook de zonneschijn. En daardoor is eigenlijk dat al de basis waarom wij zo zuinig met die atmosfeer om moeten gaan. Met uitstoot. Kom ik eigenlijk al een beetje weer op een klimaatverhaal terecht natuurlijk. Maar het is zo belangrijk. Ja, wat gebeurt er nog meer? Natuurlijk die wolken die uiteindelijk regen produceren en het leven op aarde ook verzorgen. Nou, dat heeft onze lieve Heer toch prachtig gemaakt. Dat blijf ik elke dag weer fascinerend vinden. Ja.
1: Ja. Je bent hier niet als weerman.
2: Nee, ik ben hier.
1: Gewoon als William.
2: Ja, als William.
1: Wat doe je hier?
2: Wat doe ik hier? Ik was even voor de beeldvorm. Ik ben vorig jaar voor het eerst geweest hier op opwekking. En ik was echt met stomheid geslagen hoe hier de aanbidding voor God plaatsvindt. En vooral bij de jeugd. En daar was ik echt, nou, kreeg ik kippenvel van.
1: Oh,
2: ja. Ja. En ik kom hier ook om God te aanbidden. Maar met al onze broeders en zusters hier. Ja. En van te genieten. Ja, God te loven eigenlijk.
1: Zijn er nogal een paar, hè?
2: Ja, dat zijn er nogal een paar, ja. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Ik was vorig jaar volgens mij op de vrijdag, was het wat rustiger.
1: Ja, ja, ja.
2: En nu, maar dit is geweldig om te zien. Ja.
1: Je bent behoorlijk bekend, hè? Zeker bij de RTL-kijkers.
2: Bij de RTL-kijkers.
1: Word je een beetje herkend hier?
2: Tot nu toe nog niet. Oh. Nee, want ja, je merkt toch dat het lineaire tv-kijken het normaal wat afneemt. Ja. Maar ja, dan blijf je ook nog een beetje anoniem.
1: Heerlijk.
2: Dat vind ik ook niet erg, hoor.
1: Heerlijk. Ja. Volgens mij moeten we als... Ja, sorry. Ja, dat is toch de vraag. De vraag van iedereen. Wat wordt het weer?
2: Ja, wat wordt het weer? Nou, vandaag is het natuurlijk volop zonnig weer. Beetje sluierbewolking tijdelijk nog. Oh, ja. Maar over het algemeen is het gewoon volop zon. Temperaturen lopen hierop naar circa een graad of 28. Lekker briesje er nog bij op dit moment. Ik hoop dat ook blijft. Want ik vind het al snel te warm worden. Dat is mijn persoonlijke dingetje. Maar goed, heel veel mensen genieten hiervan. Het blijft de hele dag droog. En als we naar morgen kijken, ook zomerse temperaturen. Ook weer zonneschijn. Dus ja, het kan eigenlijk niet stuk, hè, dit weekend. Als je het vergelijkt met de afgelopen weken, hoe het erbij zat. En hoe dit weekend nu weer gezegend wordt met dit mooie weer. Wat wil je nog meer eigenlijk? Ik zou wel even het advies willen geven. Water drinken, goed smeren. Want zonkracht 6, kan snel gaan met verbranden.
1: Let een beetje op elkaar.
0: Ja.
1: Ja. William Huizinga, dankjewel. Ja. Een weerman die in vele opzichten naar boven kijkt. Nou, mooi wordt het niet.
0: Schudt hij zo uit zijn mouw, hè? En jij ook, dame.
1: Ja, zeker.
0: Zoeken we weer, man. Kom jij eventjes de man van RTL tegen?
1: Ja, mooi, hè?
3: Hoe doet hij dat toch?
0: Hey, een opwarmer had ik hier klaarstaan. Is eigenlijk niet nodig. Ik ga hem toch draaien. Voor iedereen die nog in de file staat... dan is de opwekking experience compleet zo, hè? Elevation Worship.

0: Latijn Bewalde. Hij staat hier natuurlijk morgen op het podium bij Grootnieuws Radio live te spelen. Dit was Esther op de radio. En op dit moment, Sander en Angela aan het soundchecken hier. Ze zijn er om 1 uur, dus mocht je nog boodschappen willen doen, dan moet je het of heel snel zijn of even ophouden. Ja, want ze gaan straks live voor je spelen.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf opwekking.
0: Ja, en dat samen betekent dus hier met heel veel duizenden mensen bij elkaar. En dat is dan gewoon echt ook letterlijk te zien. Maar dat samen, dat betekent ook met jou, waar je ook luistert. Misschien ben je aan het werk. Misschien zit je lekker in de tuin. Misschien ben je op vakantie. Misschien is het een pittige dag voor je. Misschien is het een hele mooie dag voor je. We hopen dat je geniet, dat je wordt opgebouwd door alles wat je hier hoort voorbij komen. Jacqueline die is erbij, maar die zegt ja, helaas geen opwekking voor mij dan fysiek dus. Hè. Door de vermoeidheid ga ik dat niet volhouden. En straks naar een rouwdienst van een te jong overleden vader op 44-jarige leeftijd. God gaat met jullie mee. Veel zegen. Nou, ook voor jou Jacqueline. En dat zijn dus de dingen van het leven die ook vandaag doorgaan. Goed om dat ook te beseffen. En ook ja, daarin met elkaar mee te gaan. Bij elkaar te zijn ook in gedachten en gebed. Boukje die zegt, ik luister in de trein op weg naar een vriendin. Marieke die luistert mee vanaf een camping. Dood te poppen. Dat klinkt goed. Gert-Jan die heb ik gezien. En Piet en Ineke die luisteren mee vanuit huis. En wij luisteren nu, maar we komen dus morgen langs. Dus mooi. Piet en Ineke, kom ook even langs hier bij de studio opwekking, want dan kunnen we elkaar ook even spreken. Marta, die is in Malaga, dat ga je niet menen. Joke die heeft meegeluisterd vanuit huis vanochtend naar de preek en wil er wat over delen. Die zegt, ik vond het een krachtige preek vanochtend met eerlijkheid, de spijker op zijn kop. Ik hoop dat heel veel mensen het heeft wakker geschud als het gaat om misbruik. En uiteraard heb ik zelf ook wat aan gehad. Ik heb zelf ook iets in de spiegel te kijken, daar begint het natuurlijk mee. Nou, we nemen het mee. De inhoud, de plezier, de muziek natuurlijk. En ik ga nog een mooie plaat voor je draaien. En kijken waar Daan uithangt. Want die raast hier over de velden. Lauren Daigle en het Wonder Project met Jullie.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Muziek Worship en Kees Kraaienoord. En terwijl Sander en Angela even stil moeten zijn. Terwijl de tent hier vol loopt met mensen. Fantastisch dat je komt kijken zo meteen voor Sander en Angela. En natuurlijk even kijken hoe het hier allemaal gaat. Thuis wordt er lekker meegeluisterd. Maar Maurice, die had willen komen, gaat niet lukken. Want zijn auto is stuk. Dus dan maar met een koptelefoon op, lekker erbij vanuit de moestuin. Shout-out naar Natasja en de Tienzoon. Allemaal een gezegende tijd daar. Groeten van Maurice. Dan zegt David nog, Tim, ik ben er dit jaar niet bij, broeder. Maar we zijn verbonden via de radio met elkaar en we prijzen samen. Allemaal op onze eigen plek, de allerhoogste. Heerlijk om zo mee te luisteren via de radio, zegt ook Jo Geke. En die zegt, wat hebben jullie prachtig weer ook. Nou, jullie niet, jij niet dan, Jo Geke. Je zegt, ik ben lekker alleen thuis, dus volop genieten, de radio hard aan. Doe dat, we zijn er voor jou. En even een besefmomentje, hè. Alle vrienden van Gronings Radio die dit gewoon weer mogelijk maken dit jaar. Opwekking 2026, gewoon weer via de radio te volgen. Zometeen naar Daan, die is weer ergens op het veld. En we luisteren ondertussen naar een artiest die hier binnenkort ook weer in de studio live komt optreden. Dien met Armen naar omhoog, hier nu op Gronings Radio.
1: God,

0: Een moeder van 6 kinderen. Priscilla Dokter, ze is niet alleen moeder, maar ook nog eens coach, schrijfster, geeft trainingen. Superman. Ja, dat staat op je site, Priscilla.
1: Ja, dat klopt. Nou, weet je waar dat vandaan komt? Nee. Niet dat ik mezelf nou zo superman vind. Oh. Maar ik heb een platform opgericht met allemaal moederkringen om moeders bij elkaar te krijgen. En we zijn echt niet volmaakt. Maar samen met God zorgen we ervoor dat we het aankunnen en een superman worden. Maar
0: en als ik aan je... Nou, ik weet niet alle 6, maar stel, ik vraag het aan 3 kinderen. Vinden ze je nou een beetje een superman?
1: Nee.
0: Oh!
1: Nee, het ligt wel aan welke 3. Ik denk de oudste 3, die zijn pubers, die zullen zeggen nee. De jongste 3, ja, misschien wel. Ik denk dat die dat verzorgende wel heel fijn vinden van mij. Ja. Maar een superman, dat ga je niet...
0: Lukt niet altijd. Baal je ervan als het niet lukt?
1: Tuurlijk, ja hoor.
0: Waarom?
1: Ja, nou, je baalt omdat je het heel graag goed wil doen. En nooit, je wil eigenlijk niet falen. Dat is dus een beetje, ook voor je kinderen niet.
0: Ja, ja. Je moet een supermoeder zijn.
1: Ja, nou, ik denk dat het mag, hoor. Dat je geen supermoeder bent, maar je wil het heel graag. Dat is zeker de menselijke natuur. Ja.
0: Daar heb je ook nog eens een boek over geschreven, onlangs.
1: Voor moeders. Ja, Moeder Mijmeringen. Ja. Die ligt ook hier in de lectuurtent. En die is dus echt een heel groot succes voor moeders.
0: Wat staat er in dat boek, Priscilla?
1: Nou, het zijn allemaal... het is echt wel een cadeauboek, als het ware, voor een moeder. Er zijn overdenkingen, gebeden... Er staan mooie gedichten in. Echt ook hele goede tips. Ja, ik vind het fantastisch. Ik ben hem opnieuw gaan lezen, want de tweede druk komt eraan. En toen dacht ik, wauw, wat een gaaf boek is dit.
0: Dat heb ik goed gedaan, zei Priscilla.
1: Ja, absoluut. Samen met God. Oh, ja. En we hebben een hele goede illustrator. En dat is Wilhelmine. Ze heet Mama Mine op Instagram. En zij heeft zo mooi getekend. En ik denk dat het daarom een groot succes is.
0: Wat leuk, ja. Zeg, het is een prachtige dag. We hebben allemaal lieve mensen om ons heen. Allemaal gezellig en warmte. Het zonnetje. En mag ik even met jou terug naar januari van dit jaar? Je schreef toen dit op jouw socials. Ik weet niet hoe 2005 voor jou was, maar ik kan in alle oprechtheid zeggen dat het voor mij het zwaarste jaar uit mijn leven is geweest.
1: Ja, ik denk dat je 2025 bedoelt.
0: Ja, sorry, 2005. Ja, nee, ja, zo nee, oud zijn we ook niet.
1: Nee, het was maar, een heel zwaar jaar.
0: Hoe sta je er nu bij?
1: Hoe is dat? Ja, ik denk, nou, je ziet mij natuurlijk lachen. Dus ik denk dat ik over het algemeen echt door de seizoenen heen heb kunnen lachen. Dankzij God, maar het was een heel zwaar jaar. Want mijn zoon, heb je iets over verteld in het gesprekje hiervoor. Hè, of in
0: VAP.
1: Hij heeft epilepsie. En hij kon eigenlijk niet langer thuis wonen. En ik denk, als je graag een moeder bent die het goed wil doen... en je zoon moet uit huis, dan is dat alles zwaarste wat je kan overkomen. Dus loslaten is een van de onderwerpen die ik heb geschreven... of thema's in moedermijmeringen. En dat was helemaal mijn thema voor dat jaar. Maar ook heel helend om daarover te schrijven. Want ik moest letterlijk loslaten wat ik zo lief had.
0: Gaat het al ietsje beter?
1: Het gaat echt zoveel beter. God heeft hem op een heerlijke plek gebracht waar hij het goed heeft. En waar hij echt groeit en bloeit. En dus ook minder epileptische aanvallen heeft. Oh, ja. En dat was mijn grootste gebed.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Van harte toegewenst. Heb het goed als moeder, als coach, als weet ik al wat. Maar gewoon als Priscilla ook. Geniet ervan.
1: Heel erg bedankt, Daan.
2: Ja, supermooi. De ontmoetingen op opwekking. De ontmoetingen ook met jou. Laat even weten hoe je het beleeft aan jouw kant van de radio. Zometeen Sander en Angela hier met live muziek.
3: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
7: Keuken Orders, HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
8: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
7: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
9: Social Deal Hotel.

0: Deals Take 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
8: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
11: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: Zo, waar is het warm?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
16: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
17: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
18: Grootnieuwsradio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgen een slaapplek in Groningen. Die gemeente biedt tot na Pinksteren nachtopvang aan in een congrescentrum. De afgelopen dagen sliepen mensen in Stadskanaal en Gieten. Bij het aanmeldcentrum staan intussen weer tenten tegen de felle zon. Bij een ongeluk in Voorthuizen is vanmorgen een jongen van 13 zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland raakte een automobiliste van de weg, waarna ze via de berm het fietspad opschoot waar de jongen liep. Hij moest naar het ziekenhuis. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. In de ruïnes van een studentencomplex in Oekraïne zijn meer doden gevonden. De teller staat nu op 10, gisteren nog op 6. 11 studenten zouden worden vermist. Volgens Rusland heeft Oekraïne het gebouw aangevallen, maar Oekraïne zegt dat het nooit burgerdoelen aanvalt en dat het ging om een Russische drone-eenheid. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven duurt ook een kwartier langer over. Veel recreatieverkeer zou ook onderweg. Een ongeluk op dezelfde A12 voor knooppunt Velperbroek richting Arnhem. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er staat daar 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam.
23: Yes, dankjewel. Zometeen live muziek met Sander en Angela op de speelplaats hier bij Grootnieuws Radio in Biddinghuizen. Je kunt ze kennen van het lied Heerlijke Dag. God van Hemelrijk, of het lied Hij Leeft. Te gek dat ze vandaag hier zijn op opwekking en je hoort ze zo.
24: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: Is dit allemaal van jou?
26: Alleen de belangrijke dingen.
27: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
28: Allsafe geeft ruimte.
29: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
30: Gewoon even op BelSimpel kijken.
31: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
32: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
33: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
34: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
35: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
36: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
37: Oh. Goedemorgen allemaal.
38: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
39: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
40: Social Deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
41: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
42: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
40: Ja, werkt wel.
42: Social Deal, deals die je niet mag missen.
43: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
44: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
45: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
46: Klopt, minstens 2 dagen per week.
45: En jij?
46: Ik meestal maar 1 keer per maand.
45: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
46: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
45: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
47: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
48: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
49: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
50: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tim Hendricks.
5: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: met Goodness of God. Deze song is eigenlijk van Battle Music. Hij gaat de hele wereld over. Het nummer is ontstaan toen zangeres Jen Johnson in de auto, rijdend over een lange landweg, spontaan een melodie opnam. Ze pakte haar telefoon, ze zong iets in en naar aanleiding van de adoptie van haar vierde kind deed ze dat. Vol van de trouw en goedheid van God. Ja, en toen ontstond dit. Dat is gaaf, toch?
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Ja, The Goodness of God bezongen. De zon schijnt uitbundig. De gezichten in Biddinghuizen die spreken boekdelen. En hoe is het met jou? Ja, met Emien gaat het goed. Die luistert mee vanuit Senegal. Al vele jaren mogen we genieten, maar dit jaar kunnen we niet bij zijn. Nee, snap ik. Senegal, best ver op zich. Veel zegen jullie allemaal. God is het waard aanbidden. Yes. Nou, Inge, wij zien jou morgen, want morgen dan kom je hier naartoe. Christine die laat even weten, Opwekking thuis meebeleven. Jarenlang meegeholpen. Mijn man bij de brandweer. En al een paar jaar niet meer. En toch gaat het weer kriebelen dan, hè? Maar voor dit weekend is het thuis meegenieten en beleven. Morgen dan op het werk. Ik werk in de zorgsector, zal ik de radio ook op Grootnieuws Radio zetten, zodat iedereen daarvan kan meegenieten. Yes, ja, we hebben verslaggevers, ik wilde zeggen door het land lopen, dat ook. Maar ook hier vandaag en deze dagen, speciaal in Biddinghuizen. We hebben een rooster gemaakt, hè, dus we hebben even een wissel gehad zojuist. Heb je niet gezien, maar Daan is Maria geworden. Hi, Maria.
3: Hi, ja. Wat een aankondiging.
0: Ja, toch?
3: Ik wou al zeggen, het lijkt wel een beetje alsof ik in Senegal ben. Zo warm is het, joh.
0: Ja, inderdaad.
3: Dus ik voel me wel een beetje in het buitenland, hoor.
0: Het plakt niet te geloven. Hè. Nou. Ik sta hier met de hoofdtelefoon, weet je wel. Dan heb je van die kussentjes bij mijn oren. Het zijn soort sponsjes geworden. Ik ga ze straks even uitbrengen.
3: Jakkes. Ja, ik zie mensen ook op verschillende manieren omgaan met de hitte. Iemand lag net een heerlijke middagdutje te doen. Ik denk, die ga ik vooral niet storen. En ook iemand die heel verstandig zijn pet helemaal nat maakte onder de kraan. Dus dat is ook nog een dikke tip. Heb je even een koude douche op je hoofd. En natuurlijk een druk bezochte plek op dit moment van de dag is het watertappunt. Even kijken of je het kan horen.
4: Van mijn kleinzoon
0: erin. Oh, zalig.
3: Heerlijk. Kijk, dat is belangrijk om te doen, hè? Goed blijven drinken.
5: Sorry, wat zeg je?
3: Ik zeg, belangrijk om te doen, toch? Goed blijven drinken, mevrouw.
5: Ja, ja.
3: Hoeveelste flesje is dit van vandaag?
5: Mij al de vijfde.
3: Kijk eens, lekker bezig.
0: Ja, dat moet
3: even blijven, hè? Ja, zet hem op, hè. Weet jij waar het Nou, dus hier, ik zou zeggen, blijf dat vooral doen. Hè. Lekker door blijven drinken en dan komt het wel goed.
0: Nemen we mee. Blijf en, jij, ja?
3: Ja, ik wou na elke plas een glas. Dat is de gouden tip die ik ooit heb gehad.
0: Na elke glas een plas. Mensen in de studio, heb je het ook gehoord?
3: Nee, andersom, hè. Na elke plas een glas.
0: Ja, dat zeg ik. Na elke plas een glas. Ja, nou weten we het wel. Hey, zometeen Sander en Angela hier live op het podium. Dus hier in de studio zijn we er klaar voor. Ik hoop jij thuis ook.

0: Shane en Shane op Grootnieuws Radio met Break Every Chain. En daarvoor draaide ik een nieuwe opwekkingnummer voor je, opwekking 919. Hoe sterk ook de storm, en die hebben ze gepikt bij opwekking van Lef.
1: Nee,
0: zo gaat dat. Mooie nummers die worden dan opgepikt, hè, dat is heel wat anders, door opwekking. Ja, even kijken. Hier, Ans. Ook. Maar Erna ook. Hier vanuit Oudorp, bij vrienden. Windje van Zee. Oh, heerlijk. En Ans die zegt, lieve mensen, wat fijn dat jullie uitzenden vanaf opwekking, zodat wij kunnen meegenieten op de boot in Katwijk. Dus wij gaan jullie gewoon live muziek brengen op de boot in Katwijk. Dat is geen probleem. Sander en Angela, ze zijn hier in de studio op de speelplaats. Live op opwekking. En er is veel publiek bij. Jongens, het is goed druk, hé. En warm. Laat even van je horen, mensen. Ja! Gezelligheid hier, de gezelligheid daar waar jij nu luistert. En Sander en Angela, ja, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, wij horen jullie, dat is mooi hè, radio, afstanden die overbruggen wij. Jullie staan daar op het podium. Ja, Sander en Angela, net geluncht. Hebben jullie al wat geproefd van opwekking ook?
2: We zijn vooral nog veel bij de camper geweest eigenlijk met onze meiden. We zijn samen met onze kerk hier gekomen. En ja, eigenlijk gewoon vooral even daar lekker bezig geweest met de camper inruimen. En,
0: Ja,
2: wennen aan de hitte.
3: Klinkt heerlijk. Heerlijk voorbereiden. In alle rust met kinderen die door je heen schreeuwen. Mama, ik heb bloed. Mama, ik moet plassen. Papa, ik ben gevallen.
0: Ja.
3: Maar we zijn denk ik voorbereid.
0: Dus dit is opwekking voor jullie? Of,
3: ja, heerlijk. Ja. Dat is opwekking.
0: Ja, ja, leuk. Hey, hoe is het met jullie? Klinkt goed als ik het zo hoor.
3: Nee, het gaat hartstikke goed.
0: Ja.
3: Lekker druk, ja. Maar heerlijk. Het gaat hartstikke goed.
0: Sander, jij werkte een paar jaar geleden fulltime in de seculiere muziekindustrie. Zoals dat mooi zeggen, als songwriter, producer, zanger. Jij bent toen helemaal eigenlijk geswitcht. Bent je echt tot de christelijke muziek gaan richten. Wat is er sindsdien gebeurd? Wat is er in die tussentijd tot nu gebeurd? Veel veranderd? Neem ik aan.
3: Ik wil nu één korte samenvatting geven over de laatste vier jaar.
0: Ja, doe maar even kort. Als het kan.
3: Nee, echt waanzinnig veel. Echt dingen die we zelf niet hadden verwacht. Liedjes die inderdaad een eigen reis gaan maken. Bijzondere dingen dat jullie onder andere liedjes ook vaak draaien. En dat we dan ontdekken dat we als we naar de andere kant van het land reizen. En dat we dan beginnen een liedje aan te leren. Dat iedereen het al meezingt. En dat we denken, dat was niet nodig. Maar hoe hebben jullie dit dan gehoord? Maar ja, dat is heel bijzonder om te merken. Dat de liedjes een reis gaan. En sommige ook in opwekking worden opgenomen. En het is. Het getuigenis is vooral. Ik ben overal mee gestopt.
0: Ja.
3: Maar het was blijkbaar de bedoeling. Want ik heb geen dag. Hoe zeg je dat? Verlegen hoeven zitten om nieuwe dingen die ik heb mogen doen. Zonder netwerk en zonder iets opgebouwd te hebben in die christelijke wereld.
0: Ja.
3: Zijn we ineens omarmd en opgenomen. En op een. Wij snappen nog steeds niet waarom we. Hoe dat kan dat we hier staan en dat we overal. Dat het zo bijzonder loopt.
0: Ontzettend gaaf. Ja, ik wilde net vragen, Angela, waar staan jullie nu? Maar hier dus.
2: We staan hier. Ja, hoe bijzonder, hoe leuk.
0: Ja.
2: Ja, we zijn nu ook gewoon nog steeds bezig met lekker nieuwe muziek maken. Ja, er komt bijna ook weer een nieuwe EP uit. Dus, en we blijven lekker schrijven. Dus,
0: Zeker.
2: Ja.
0: En die nieuwe EP, die hebben jullie niet toevallig al bij je hier ergens in een tas?
2: Nee,
3: hij moet echt nog afgerond worden. Ja.
0: Nou, dan wachten we gewoon
3: wel heel snel, ja.
0: Ja,
3: ja.
0: Hey, we kunnen niet wachten om nu lekker van jullie te gaan genieten. Jullie gaan lekker spelen, dus inspireer ons. We gaan er lekker voor zitten. Vertel even, welke nummers gaan jullie spelen?
3: We gaan beginnen met de eerste single die al uit is van de EP. Heet Heerlijke Dag. Jullie hebben hem vaak gedraaid al. Dat is echt geweldig.
0: Zeker,
3: blijkbaar
0: zeker.
3: Zat ook een stukje Heerlijke Dag van dat liedje. Zat dus blijkbaar in een soort leader of in een header.
0: Ja, ja.
3: Dat hij er ergens tussen zat. Ja. En dat je gewoon heel vaak tussendoor hoorde, wat een heerlijke dag. Dus wij konden niet normaal door de kerk lopen zonder dat mensen achter ons zeggen, wat een heerlijke dag.
0: Ja,
3: dus dat gaan we doen. Heerlijke dag en daar voorbij. Dus het is heerlijk heet. Gelukkig zijn er heel veel mensen bijgekomen om het nog wat warmer te maken hier zo. Maar we gaan ervoor voor een heerlijke dag. Dus doe gelijk heerlijk mee. Als je het kent, zing mee, klap mee. Laten we het nog iets warmer maken. En dan heerlijke dag en daar voorbij.
0: Let's go. Mag ik applaus voor Sander Angela.

0: Ja, heerlijk hoor, jongens. Oh, we worden hier heel erg blij van. Petra wordt hier ook blij van. Laat het even weten. Zegt, ik luister gezellig naar jullie. Nu Sander en Angela, ik geniet ervan. En ja, dus fijn, jongens. Oh, hey, zweet op het voorhoofd. Zo. Maakt niet uit. Jullie gaan gewoon 100%, 200%. Pianist zie ik helemaal losgaan. Misschien leuk als we even een voorstelrondje maken. Hobby's, alles.
1: Oh, een voorstelrondje. Maar je hebt geen microfoon, maar... Rick-Jan.
0: Dirk-Jan.
1: Rick-Jan.
0: Rick-Jan.
1: Op piano. Hobby's weet ik toevallig wel. Surfen.
0: Kijk, nou komen we.
1: Longboarden, alles met wielen of glijden over water. En op de cajon. Giordano. Hij zegt dat zijn hobby's familie is.
0: Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Kijk.
1: Hobby's samen zijn. Kijk, hartstikke goed.
0: Supermooi. En jullie gaan het iets rustiger aan doen, hè?
1: Ja.
0: Welke nummers gaan jullie voor ons spelen?
1: Oh, je bent nog even aan het drinken. Nee,
0: kijk
1: goed.
0: Even naar Angela, maar die neemt even een slokje water. Is begrijpelijk.
1: Ik snap het. Rijkhalsend gaan we doen. En de laatste, die ook bij de EP hoort, die nog uit gaat komen. God van het Hemelrijk.
0: Mooi.
1: Dus, ja.
0: Ga je gang.
1: Kijk, oh, ik dacht, jij gaat nog iets zeggen.
0: Nee, ja, ik zou heel veel willen zeggen.
1: Wat een vrijheid.
0: Ik mag mijn mond houden. Ga lekker naar jullie luisteren.
1: Yes. En het lied zegt, Koning Jezus, hoogste naam, u verdient de ereplaats. En dat is ons gebed door alles heen wat we doen. Dat Jezus verhoogd wordt, dat hij op alles wat we doen de hoogste plaats zal nemen. En in alle gezelligheid en lol die we met elkaar hebben. Misschien ook mooi om gewoon tijdens het zingen ervan die bewustwording te hebben. Als wij zingen, dan troont hij op onze lofzang. Dus laten we hem bewust uitnodigen.

0: Mooi moment, jongens. Met jullie hier live in de studio. Op opwekking. Dank jullie wel, Sander, Angela. Ik krijg nog een leuk berichtje wat ik even met jullie wil delen. Joas, Jelina, Jarno, Jenoa, Juda, die zijn onderweg naar Ermelo aan het genieten van opwekking. Maar dus ook heel erg van jullie, Sander en Angela, bedankt. En ik wil even namens GroNieuws Radio ook bedankt zeggen voor jullie muziek die lekker op GroNieuws Radio klinkt. We genieten ervan, draaien hem elke dag. En nu kunt u even persoonlijk zeggen, dankjewel.
1: Nou, jullie bedankt voor de gastvrijheid. Het was geweldig om hier te zijn.
0: Supermooi. Ja, nou, geniet lekker van je weekend. Pinkse weekend. En wat wilde ik nog zeggen? Ik wilde van alles zeggen eigenlijk. Ja, en bedankt. Mensen, genoten? Ja, toch? Sander, Angela, dankjewel. Yes,
1: dankjewel.
0: Iedereen, ja, blijf lekker hangen als je wilt. Hier in de tent van GroNieuws Radio. Je kunt een slokje water nemen. Je kunt eventjes met iemand kletsen. Je kunt mooie t-shirts kun je hier ophalen. GroNieuws Radio heeft hele mooie t-shirts. Die zijn gaaf, denk ik, om mee te nemen. En ja, even een slokje water dus. En Maria opsporen, want die is ergens op het terrein. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met haar is. En ik ga deze mooie plaat draaien. Homesick for Heaven. Hier is Will Wickham.

0: Wickham op Groot Nieuws Radio vandaag. Met Homesick for Heaven. En volop nagenieten van Sander en Angela. Vanmiddag ook nog de Lees, jongens.
1: Dit hele weekend Groot Nieuws Radio live vanaf Opwekking.
0: En we hebben Maria gevonden. Maria.
2: Hey Tim.
0: Yo.
2: Hey, daar is ze weer. Ja, in een ruimte waar je handen een beetje vies mogen worden. En waar dat helemaal niet erg is. Dus ik dacht misschien heb jij nog wat te zeggen.
0: Nee,
2: ook, Tim, maar, nee
0: een ruimte is, waar je vies... Gewoon, ik zat te visualiseren. Ja, een ruimte waar je vies kan worden. Ja,
2: maar vies op een goede manier. Want naast mij staat Boas Veen. Zoon van iemand die ons wel bekend is voor veel luisteraars. Wilma Veen. Ja, dan raad je misschien al een beetje wat jouw beroep inmiddels is. Boas, vertel het maar.
3: Yes, ik ben kunstenaar.
2: En dat is niet zomaar, want dat is op een hele bijzondere manier eigenlijk ontstaan. Waar begon dat moment dat jij dacht, ik ga hier meer mee doen?
3: Toen ik 16 was, droomde ik er al van om kunstenaar te worden. Maar ja, hè, wat iedereen zegt, het is een heel moeilijk beroep. Dus werd het ook mij een beetje afgeraden. Tot 2022, mijn moeder in het ziekenhuis kwam met een open hartoperatie. En haar hart ging helemaal slecht. En ik zat zo vol met emotie, ik zat zo vol in... Ik weet niet wat ik moet doen. Ik woonde net in een nieuw studentenhuis. Ik moet iets hebben om gewoon mijn geloof vast te houden. En om mezelf bij elkaar te houden. En het was de 30 december 2022. En ik ben toen mijn moeders atelier ingekropen. Ik ben daar gewoon wat doeken gaan pakken van haar zonder dat ze het wist. En ben ik gaan schilderen. En ik ben mijn volledige emotie, ik voel gaan uiten op een doek. En dat is het doek geworden waar we naast staan.
2: Ja, want inderdaad, we staan gewoon naast het eerste kunstwerk wat jij hebt gemaakt. Jij werkt met echt heel veel verschillende soorten, hoe zeg je het, structuren, texturen en dergelijke. Ja, jij kan het zelf veel beter uitleggen, sorry, je hoort het al. Ik hakkel er maar wat op los. Maar kun je even kort ons meenemen wat voor schilderij hier wij nu naast staan? Wat is het, waar kijken we naar?
3: Ja, hij heet Anchor of My Life. En het is een abstract werk met een groot anker. En dit doek symboliseert eigenlijk het stukje dat ik weet van elke dag als ik er naar kijk, als ik wakker word. Mijn anker is in God. God is mijn hoop, mijn rustplaats, mijn veilige haven. En ik heb mezelf klein gepositioneerd onder het anker, kijkend naar het anker boven mij. En het doel van dit doek was dat ik juist als ik er naar kijk, dat ik gewoon mag weten van hey, God is met me. Waar ik ook doorheen ga, ook door deze hele moeilijke tijd waar ik doorheen ga. Dat stel mijn moeder komt te overlijden, wat realiteit was. Dan blijf ik vaststaan in mijn identiteit in God. Dan blijf ik vaststaan in zijn liefde. En dan blijf ik geankerd. En wat voor storm omheen komt, ik zal niet van mijn plek afgaan.
2: Nou, wauw. We gaan zo zeker even een fotootje plaatsen. Want dan kun je ook gewoon zien wat voor schilderij het is. Even nog heel gauw. Hier heb je dus een workshop gegeven. Paint your prayer. Schilder je gebed. Tieners hebben hier allemaal hard gewerkt. Er liggen echt de meest uiteenlopende kunstwerken. Wat hoop je dat je ze nu mee hebt gegeven tijdens deze workshop?
3: Het doel van deze workshop was eigenlijk het stukje... hoe mooi is het om jezelf dagelijks visueel te herinneren aan waar je voor wilt bidden. Dus ik heb ze de opdracht gegeven. Schilder je gebed uit. Maak een werk met mixed media, met allemaal bijbels die ze uit elkaar hebben gescheurd. Ja, bijbels uit elkaar gescheurd. En ja, plak het op en maak er een werk van. Dat als je naar kijkt van, hey, ik wil meer van mezelf houden of ik wil meer gezien worden. Dat je dat gewoon ziet van, hey, hier wilt u mij zien? Wilt u vrienden geven? Christelijke vrienden, wat heel actueel is voor deze leeftijd. Of allemaal dat soort dingen. Dat is super mooi en waardevol om te doen. En ik hoop dat ze elke dag gemotiveerd om gewoon naar onze lieve vader te gaan. En gewoon een tijd met hem te besteden en gewoon te vragen aan hem wat ze nodig hebben.
2: Nou, en volgens mij is dat gelukt. Ik heb mooie woorden gezien.

0: en Joy. Dus ik geloof dat ze met hele mooie dingen weer mee terug naar huis gaan. Dankjewel, Boas.
1: Graag gedaan.
2: Supermooi. Al die indrukwekkende verhalen. Mensen die we mogen ontmoeten. Ja, geweldig. Wat gebeurt er dan veel in een uur, hè? Volgende uur weer heel veel mooie dingen. En we onder hoogbezoek uit Den Haag.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor. Voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
4: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
5: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van. Want

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
0: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
3: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
6: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met Hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
8: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op Utrecht Centraal actievoerders van Extinction Rebellion van het spoor gehaald. Na een sit-in in de stationshal waren ze de rails opgegaan. Gemeente, politie en justitie hadden gezegd voortvarend te zullen optreden, en na een half uur was het spoor weer vrij. Door de actie rijden er geen treinen van en naar Utrecht. In Kampen is een man overleden nadat de auto waar hij in zat de Stadsgracht was ingereden. Omstanders sprongen erachteraan en haalden de man en een vrouw op het droge. Voor de man kwam de hulp te laat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt uit wat er is misgegaan. De oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Onder haar leiding won Urgenda een klimaatzaak van de overheid over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Premier Jette noemt haar een onophoudelijk voorvechter voor het klimaat. Minnesma had borstkanker en was 59. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Er is veel verkeer nog altijd onderweg. Er staat ruim 80 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken. Voor de grens, bij de grenscontroles, daar een kwartier vertraging.
19: Hartstikke fijn, dankjewel. ANWB. Even een ideetje. Wat als we nou even vriend zullen worden? Dat je zegt van nou, ik zit lekker te luisteren, ik geniet ervan, ook dit weekend. Ik vind het mooi, ik vind het belangrijk. Ik vind het een hoopvol geluid. Ik kan erachter staan. Stuur gewoon even vriend worden. Wil je dit steunen? Wil je dit mee mogelijk maken? Grootnieuws Radio kan dat alleen doen met vrienden. Dus ik zeg grootnieuwsradio.nl/steun. En wat je ook kan doen, we hebben hier hele gave t-shirts. Ga even naar de site, bekijk zo'n t-shirt. En daarmee kun je, door een donatie kun je ook zo'n t-shirt ontvangen. Dus dat is ook nog een optie. Ik zeg naar de site, grootnieuwsradio.nl. Ik zeg naar de site en ik druk op de knop. Nee, wel?
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000 poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Nieuw

0: Pizza.
1: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
2: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
3: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
4: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
5: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Tim Hendricks.
8: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Brooke Lidget Wood en 1000 Hallelujahs.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Ja, het is en blijft een wonderlijk idee. Je begint met een lege vlakte. Het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. En dan komen er campers, dan komen er caravans het terrein op rijden. Dan komen er vrachtwagens met materialen. En dan schieten de eerste tenten als paddenstoelen de lucht in. En moet je nou zien, velden vol kampeerders. Het is echt mooi om te zien. Hè? Als je over de velden loopt, hier een pompje. Daar nog een verdwaalde haring. Ja, en dan enorme samenkomsttenten. Andere bouwwerken, een compleet dorp. Waar op dit moment duizenden bezoekers aan het genieten zijn van de ontmoeting met God en met elkaar. En dat delen we met jou, waar je op dit moment ook aan het luisteren bent. Ja, dat is mooi. Zometeen bij ons aan tafel, hoogbezoek uit Den Haag, Mirjam Bikker. Fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Heel benieuwd hoe Mirjam zich laat inspireren voor haar werk en persoonlijk leven. Hoe laat zij op? Hoe raakt ze geïnspireerd? En ze is in Loosdrecht geweest. Is afgelopen tijd in het landelijke nieuws geweest natuurlijk, vanwege hevige protesten rondom de komst van een noodopvang voor asielzoekers in het voormalige gemeentehuis. Benieuwd wat zij daar ook gezien en gehoord heeft. Nou, over zien en horen gesproken, we hebben natuurlijk ook onze eigen journalisten. Maria. Maria?
3: Ja, Tim. Ja, nou ja, dit is wel weer heel toevallig dat jij over Mirjam Bikker begint. Want ja, ik tref hier zowaar een fan van haar. En een luisteraar van GroenLinks Radio. En dan denk jij misschien van, nou ja, dan heb je een beetje een middelbare leeftijd iemand in voor je neus. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. Oh. Dit zijn gewoon twee jongens van, één van 16, bijna 17. Lucas, zeg maar even.
4: Hi, ik ben Lucas Bikker.
3: En ja, zelfde achternaam dus ook nog. Daar komen we zo nog even over te spreken. En Janno hier.
5: Ja, Janno de Pater, 17 jaar.
3: Jij bent de luisteraar, Janno.
5: Ja, klopt.
3: Hele Opwekking Top 100 geluisterd, hè?
5: Ja, zo ongeveer wel.
3: Ja. Had je ook gestemd?
5: Nou, dat helaas niet. Nee.
3: Nou, gemiste kans. Gaan we volgend jaar van je horen. Dat gaan we in de gaten houden. Janno, 18 jaar. Welk nummer sprong er voor jou uit?
5: Ja, ik vond Jezus Overwinnaar wel mooi, hè? Ja, het is altijd wel een mooi lied om te luisteren. Ja, dat kan altijd mee, zeg maar.
3: Ja. Nou, top. Ja, en hier dus Lucas. Ja, daar moet ik toch even op terugkomen. Je deelt de achternaam met iemand waar je gewoon ook fan van bent. Een soort van familie van elkaar?
4: Niet dat ik weet. Maar ja, Bikker. Ja, de achternaam Bikker. Ja, ik weet niet hoe ik moet uitleggen. Nee, geen familie volgens mij.
3: Oké, maar wel dat je denkt, ik waardeer die vrouw.
4: Ja, zeker. Ik heb haar een keer in het echt zien debatteren en ook vooral op tv vaak zien debatteren. Ik vind het gewoon een krachtige vrouw. Ze weet altijd wel wat ze wil. Ze heeft altijd goede argumentatie en ik vind het gewoon leuk om daarnaar te kijken. Ja, ik vind het ook gewoon leuk om met politiek bezig te houden. Dat vind ik heel interessant.
3: Nou, dus je zou zomaar nog even binnen kunnen struinen zo bij ons, als je het leuk vindt om haar in het echt te zien. Hey, en als we het hebben over weten wat je wil, hebben jullie al een beetje een beeld van wat het volgende bestemming gaat zijn? Lucas?
4: Bestemming, hoe bedoel
3: je? Nou, waar je nu heen gaat. Opwekking.
4: Oh, Opwekking. Ja, wij gaan nu richting de U-tent. Daar is Luke Greenwood, was het. We weten eigenlijk niet wie dat is, maar waren we gewoon benieuwd wie dat is. Gewoon, misschien daar heeft hij wel gewoon hele leuke nummers. Of misschien een dienst. Dan kun je gewoon lekker luisteren.
3: Ja. Nou, Janno, waar ben jij een beetje naar op zoek dit weekend?
5: Ja, een beetje leren en een beetje aanbidden. Dat vind ik prachtig om te doen, samen met heel veel mensen natuurlijk. En de zingen in, dat is natuurlijk een absoluut hoogtepunt ieder jaar. Dus ja, daar heb ik heel veel zin in.
3: Gaan we nog naartoe leven. Dank jullie wel. En veel plezier nog.
4: Ja. Succes.
0: Ah, mooi Maria. Politiek zo moeilijk. Politiek geëngageerd. 16, 17 jaar. Respect. En ja, een betere aankondiging kan Mirjam natuurlijk niet krijgen. Hè?
3: Zo is het inderdaad.
0: We gaan luisteren naar muziek. Laudate met Arjen Vink. Geef mijzelf aan uw volkomen.

0: Matt Redman, You're Never Let Go. Ik zit net een speculatie naar binnen te werken. Dat is niet handig. En even een slokje water. Zo, en goed drinken ook, hè, want het is warm, man. Hè. Het plakt echt overal. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Laat het even weten als het plakt. Ook als het niet plakt natuurlijk. We willen het alles weten. Peter, laat even weten. Ik geniet van jullie programmering. En ondanks dat ik al vanaf donderdag ziek op de bank lig... ook mijn complimenten aan alle medewerkers en iedereen die opwekking dit jaar weer mogelijk maakt. En Family 7 ook lekker bezig met het uitzenden. Ja, we doen het samen, jongens. Dus mooi. Laat even van je horen als je zegt, ik luister ook. Dit is mijn plek. Dit is hoe ik het beleef. Dan kunnen we dat weer met elkaar delen. We hebben gelukkig Maria, die loopt voor ons rond. En, ja, Maria, jij bent ergens en jij gaat ons vertellen waar.
1: Ja, in een, ja, hi Tim. Hi. Ja, sorry, maar ik was nog druk in gesprek. Want,
0: oh ja, de kles zit er even door.
1: Je rolt hier echt van de ene bijzondere ontmoeting in de andere. Dat ken jij natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Maar ik had natuurlijk een missie van jou gekregen. Om weet je, iets te gaan kijken of ik iets kan doen met die supermarkt. Want ja. Jongens, ja, er is een supermarkt dit jaar.
0: Precies. En wat voor een, er zitten klaphekjes zo. Is er ook zelfscan of niet?
1: Nou, ik ben dus nog niet in de supermarkt geweest. Ik dacht, ik ga eerst even rondvragen van kan ik voor iemand een boodschapje doen.
0: Heel goed.
1: En zo kwam ik dus bij jou uit. Je mag jezelf even voorstellen.
2: Nou, ik ben Lianne van de Veen. En ik sta met mijn gezin hier. Met mijn man en 3 kindjes. En onze vriendin Judith. En we staan hier heerlijk te genieten.
1: Jullie waren net even lekker aan het uitpuffen volgens mij van de hit. Het zag hier allemaal lekker heel gezapig uit zo.
2: Ja, dat klopt. Het is heel warm, maar hier in de schaduw van de camper is het prima te doen.
1: Ja, jullie hebben hier een mooie lijf opgespannen. Dus dan heb je net een mooie rechthoek waar je even lekker in kan, in de schaduw kan zijn. Maar jij bent dus al in die supermarkt geweest, begreep ik.
2: Ja, ik had een hoge nood en dat was scheermesjes. Maar helaas, dat hadden ze niet. Maar wel een groot scala aan allemaal andere dingen. We hebben onze ogen wel uitgekeken aan een groot schap met ijsjes. Maar ook een mega broodafdeling van donuts en croissants en borek. En het was heftig.
1: Waar heb je wat gescoord? Waar ben je mee naar huis gegaan?
2: Met ijsjes. Want het was nog heel rustig. Dus we dachten, we gaan nu onze slagje slaan. En daar kon ze mooi uit het boven het diepvriesschap zoeken naar wat ze wilden. Dat was heerlijk, ja.
1: Nou,
2: heerlijk.
1: Mooi. En denk je dan van de supermarkt, ja, aanwinst voor opwekking? Of nou, wat dacht je toen je hem voor het eerst zag?
2: Nou, mijn schoonmoeder volgens mij, die stuurde een berichtje met een foto van ze hebben een supermarkt. Waarvan wij dachten, wow, oké, dat is dus ook nodig hier. Maar dat was natuurlijk al een bezoekje nodig, dat was wel waard. Maar super tof. Je kan echt slaapzakken kopen en je contactlenzen vloeistof. Je kan echt hoog nodig halen, maar zelfs hummus salades en tomaatjes en bananen. Snoepjes, chips. Ik denk dat er echt ook tapas hapjes had ik gezien. Dus ik denk dat menig mensen hier gewoon kan genieten voor de tent met allemaal lekkers. Dus top.
1: Nou, bijna alles dus, behalve dan die ellendige scheermesjes.
2: Ja, dat is wel een beetje jammer.
1: En wie moet er nu met ongeschoren benen door het weekend?
2: Ik. Op een korte broek aan. Maar goed, doe maar. Het is niet het ergste.
1: We willen gewoon lekker veel omhoog blijven kijken naar je mooie gezicht.
2: Ja, als je mij ziet lopen, ga ik niet naar beneden. Ik zal mijn arm ook omlaag laten.
1: Ja. En het is goed te herkennen, want ze heeft hele mooie oorbellen in. Een soort schelpen zijn dat, denk ik? Of,
2: ja, bedankt. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, hey, het gaat niet om uiterlijk, hè, alleen. Het gaat ook om de binnenkant, hè. Niet vergeten.
2: Zo is het.
0: Nou, dan zit je ook goed bij opwekking natuurlijk. Hey, leuk, supermarkt, super tof. En ik heb ook een boodschap voor jou, voor jullie, voor wie je ook bent, waar je ook luistert. En daarvoor hebben we de hulp van Trinity ingeschakeld. Ze gaan het je nu toezingen, het liedje Ik Wens Jou, maar dan wel...

0: Op momenten dat je het even niet meer weet.
1: Het zijn echte woorden die we dan nodig hebben.
0: Dan is er via Groot Nieuws Radio altijd een sprankje hoop te horen. Maar dat kan alleen dankzij onze vrienden.
2: Zoals Bram, zo redden we het allemaal samen. Dat is hartstikke mooi.
0: Samen komen we verder. En klinkt er een hoopvol geluid. Juist wanneer iemand het nodig heeft.
1: Ja, echt waar.
0: Maak jij dat sprankje hoop mogelijk? Word vriend en steun ons voor €8,50 per maand via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Maarten Smit. Die horen we graag. Die horen we vorig jaar was het toch gedaan met het afsluitingsconcert?
1: Bij het eindconcert, ja. Dat ging toen echt helemaal los, weet ik nog wel. Ja. Dat was, toen was het ook net zo warm ongeveer. Dus die tent die stond helemaal nat van het zweet ongeveer.
0: Hey, Daan, je ziet goed uit. Moet ik toch even zeggen ook.
1: Ah, dankjewel, jij ook.
0: Even voor de mensen. Het is Daan, die is regisseur van dienst. We werken in shifts. Maria die mag eventjes een slokje water drinken nu, hè, want die is onze verslaggever. Samen zijn we een team met nog veel meer mensen achter de schermen. Maar Daan, je ziet goed uit, want je hebt een heel mooi shirt aan.
1: Nou, dat kun je wel zeggen. Sowieso omdat er natuurlijk een tekst op de voorkant staat die jou
0: mij wel zegt natuurlijk.
1: Ja, blessings. Ja.
0: Blessings,
1: daar heb je iets mee volgens mij. Daar
0: heb ik wel iets mee.
1: Ja.
0: Kan je eens omdraaien?
1: Ja, ik
0: dat de achterkant.
1: Ik weet eigenlijk helemaal niet wat er op de achterkant staat.
0: Dat ga ik jou nu vertellen. Hey, lekker handig, dan trek je een shirt aan, weet je niet wat op de achterkant staat. Every good and perfect gift is from above. En dat is James 1 vers 17. Dus dan weet je dat.
1: Ik let vooral niet op die zweetvlek die aan de achterkant zit.
0: Het is zweten, man. Hey, maar je ziet goed uit. Wij zien er allebei goed uit. Ik heb toevallig dezelfde aan.
1: Kijk,
0: dus we matchen gigantisch. Wil jij ook matchen met ons? Dat kan, hè. Dan kun je gewoon eventjes naar de kledingwinkel gaan. GrotingsRadio.nl/t-shirt. En dan kun je kiezen uit 3 prachtige t-shirts. 3 schitterende designs. En vanaf €35 is hij van jou. En daarmee steun je Gronings Radio. Het is eigenlijk een donatie, zo mag je het wel zien, hè?
1: En zeg je nou van, ik wil hem liever even passen. Dan kun je natuurlijk ook bij ons langskomen. We hebben ze hier allemaal hangen. Kun je ze even zien, kun je ze even voelen, kun je ze even aantrekken.
0: Zo is het.
1: En dan kijken we welke beste bij je
0: past. Ja, we zullen niet kijken dan. Nee, we maken even pashokje. Dat komt allemaal helemaal in orde. Ja, straks dus hoogbezoek uit Den Haag. Mirjam Bikker. En we gaan alvast naar Franny Cash luisteren. Jesus All Along. En dan kom ik zo bij je terug.

0: Of we even de groeten willen doorgeven. D, die vraagt dat. Lieve groeten aan iedereen op de camping van de EGHW Oud-Beierland. Jozua Dordrecht en Commissie Rotterdam. Dus er zijn een aantal kerken verenigd. Mooi. Ja, hier te gast in de studio. Die krijgt nu een hele ferme handdruk. Want ja, Mirjam. Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ik zoek even je goede microfoon. Ja, die heb ik. Ah, ik heb hem. Je wordt hier nogal aangesproken, hè, als je op opmerkingen rondloopt.
1: Ja, dat klopt. Ik ga niet zo snel hier, maar dat geeft niet. Want het zijn allemaal vrolijke, hartverwarmende boodschappen die je dan krijgt.
0: Ja? Wat zeggen mensen dan? Ook komen mensen met hele lastige vraagstukken als ze jou aanspreken hier?
1: De meeste mensen zeggen, ga zo door, we bidden voor jullie. En dat is natuurlijk geweldig en goud om te horen. Want het zijn woelige tijden in ons land, in de wereld. En als christen zoeken we allemaal op onze plek. Hoe kan je daar het goede doen? Maar politiek is niet altijd de makkelijkste plek. En als mensen dan hier zeggen, joh, we bidden voor je, ga door. Dan is dat natuurlijk geweldig om te horen. En ook ben ik ook dankbaar voor.
0: Ja, gaaf, gaaf. Ja, voor veel bezoekers is de Pinksterconferentie Opwekking natuurlijk een plek om geestelijk op te laden. Even uit de drukte van alle dag. Samen zingen, samen bidden. Opnieuw gevoed worden. Maar je bent hier, toch ook als politicus, maar ook als mens. Maar hoe werkt dat voor jou, het opladen, het geïnspireerd worden? Is dit ook zo'n plek waar jij geïnspireerd wordt?
1: Zeker. Kijk, ik ben hier allereerst ook gewoon als christen. En we zijn allemaal broers en zussen in de Heer. En iedereen heeft zijn eigen plek in het koninkrijk waar je aan de slag bent.
0: Ja.
1: Dus ja, het is natuurlijk wel intensief. Aan het eind heb ik wel zoveel gesprekjes gehad dat ik een beetje moe ben. Dat kan je misschien voorstellen.
0: Snap ik.
1: Maar wat is het gaaf ook hier, waar ik ook loop, om te zien dat mensen ergens Jezus zoeken en dat willen laten zien ook weer in ons land. En dat geeft mij ook weer nieuwe energie als ik daar in die kamer zit en af en toe denk, zijn er nou nog meer of zijn we alleen? Dat is niet zo, er zijn er heel veel.
0: Zo voelt het soms wel een beetje.
1: Soms kan je dat wel hebben, ja. Of dat we hadden de afgelopen week een debat over de embryowet. En dan zijn ChristenUnie en SGP hebben we gelukkig elkaar. Maar dan voel je wel dat je op een heel aantal van die thema's bijna geen landing vindt bij een heel aantal andere partijen. En dan ben je ook telkens aan het zoeken hoe kan je wel daarin over het leven wat door God gegeven is iets zeggen wat ook verder draagt dan alleen de papieren van de verslagen van de Tweede Kamer.
0: Ja, ja. Hoe doe je dat in het dagelijks leven? Opladen, tot rust komen? Want het is nogal hectisch werk wat je hebt, lijkt mij.
1: Ja, maar we hebben zo'n goede God. Die heeft het echt heel goed bedacht.
0: Hoe dan?
1: Ja, allereerst door hem 's ochtends te zoeken en de dag aan hem voor te leggen. En daarna starten wij met het gezin altijd met een ontbijtje. En tot nu toe, applaus voor de tieners. Ik weet niet of ze luisteren en of ze dit tof vinden dat ik dit zeg. Maar ze zitten erbij, dus ze zitten met elkaar.
0: Ja.
1: Dat helpt mij ook. En vervolgens, iedere zondag ben ik weer echt helemaal old-fashioned. Geen werk. God heeft het goed bedacht. Een dag van rust naar de kerk met de kids. Met ons gezin. En dat helpt ook echt. Dat je echt weer even in het perspectief komt van wat is nou het allerbelangrijkste in het leven. En dan zijn al die dingen op de andere dagen, kan je dan ook weer makkelijker aan. Dus het is een combinatie van dag in, dag uit.
0: Ja.
1: Je ritme en daarin ook God zoeken. En natuurlijk, het ene moment gaat dat veel beter dan het andere moment. Dat zal je vast herkennen.
0: Zeker.
1: Maar die ritmes die God geschapen heeft, die hebben wel een doel.
0: Ja. En zijn er dingen als muziek of lezen of juist wandelen? Dat soort
1: dingen? Het is allemaal raak.
0: Het is allemaal raak, oké.
1: Kijk, ik heb bijvoorbeeld in muziek in de trein vind ik heerlijk. Juist ook om eventjes je gedachten te veranderen ook wel. Ook wat te bidden of te aanbidden. Lezen helpt mij altijd om ook weer met nieuwe gedachten te komen. Of bijvoorbeeld deze tijd, deze week werd gedacht dat Groen van Prinsterer, een groot christelijk staatsman ooit, 150 jaar geleden is overleden. En dan gebruik ik ook zo'n aanleiding ook alweer om eens wat gedachten van toen te lezen. En dat helpt je meteen weer in het kijken naar het nu. En af en toe is gewoon verstillen en naar buiten gaan en genieten van Gods goede schepping. Dat is natuurlijk een cadeautje wat te krijgen.
0: Ah, supermooi. En hier op Opwekking, je wilt dat natuurlijk graag vasthouden straks. Als we thuiskomen, heb je daar nog tips voor?
1: Ja, dat is altijd een beetje een landing, hè? Want dan heb je het hier zo goed gehad met elkaar. En dan heb je nog even de stress van het opbreken en in de file staan.
0: Ja.
1: En dan moet je weer het gewone leven in.
0: En dan?
1: En dan is het zo belangrijk dat je eigenlijk hier al dingen hebt bedacht. Maar dat ga ik echt meenemen. En dat je dat, nu klink ik net als Ben Tichelaar en die weet dat veel beter dan ik. Maar dat je dat heel concreet meeneemt. En bijvoorbeeld een van de dingen die ik een vorige keer heb meegenomen is dat ik elke avond bedenk, waar ben ik nou dankbaar voor? En als je bedenkt waar je dankbaar voor bent, dan plaatst het je allereerst uit jezelf. Want het zijn bijna altijd andere mensen die iets doen in je leven of iets wat je meemaakt. En het plaatst je in verhouding tot God. En dus soms, je zal hier vast ook weer hele goede gedachten meekrijgen in de speeches of in het zingen of in de ontmoeting met anderen. Ja, probeer hem concreet te maken. Dat is mijn tip. Maar niet dat ik daar een heilig in ben, hè, want ook niet alles lukt met mij.
0: Gelukkig, dat ben jij ook niet altijd lukt.
1: Nee.
0: Ja, dan eventjes. Ja, je staat met de voeten in de klei. Je bent afgelopen woensdag naar Loosdrecht geweest. Ja. Nou, dat heeft ons veel in ieder geval van ons bezig gehouden de afgelopen tijd. Landelijk het nieuws. Veel ophef rond asielzoekers die daar verbleven. Lastig voor Loosdrecht, voor de inwoners. Maakt heel veel los. Wat heb je gezien, wat heb je gehoord daar?
1: Ja, ik vond het heel belangrijk om de mensen zelf in de ogen te kijken. En niet alleen de bestuurders, al zijn er ook gemeenteraadsleden van de ChristenUnie die ook gewoon echt in een heftige tijd leven en ook veel meemaken. Dus bemoedig je raadsleden in je gemeente als zoiets speelt, zou ik willen zeggen. Want ze staan echt vol in de wind. Ik heb de mensen gezien die daar opgevangen worden. Soms oorlogsvluchtelingen, mensen die al lange tijd op reis zijn. Soms al 2 jaar in de noodopvang in Nederland zitten. En bedenk ook hoe het voor hen is. Zij kunnen dat gebouw niet uit vanwege de veiligheidsredenen. Ze zitten daar een soort opgesloten. En ik heb daar een enorme stapel kaarten gezien. Eigenlijk als je deze tafel hebt waar we nu staan, die zal 3 meter zijn of zo.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Denk ik. Nou, groter dan dit, vol met kaarten. En ook met allerlei kerken die daarin zeggen, die daarin ook lieten merken. Mensen, gelovigen, die zeiden, God zegen u en hou vol.
0: Okay.
1: En ik vond dat wel mooi, want we hebben natuurlijk de spanning echt wel in wat kan onze samenleving aan. En hoe zorgen we ervoor dat je geen grootschalige AZC's hebt die niet meer passen bij de dorpsgrootte. En ik vind dat we die vragen terecht mogen stellen. Ik heb ook de andere kant, dat ieder mens een schepsel van God is en door hem geliefd en gemaakt. En dat je dat door dat alles heen ook blijft bedenken. En in alle taal en alle gekkigheid die we nu meemaken, zou je dat soms vergeten. En dan is zo'n enorme tafel vol met kaarten. Laat opeens ook weer zien mensen die van hart tot elkaar spreken en er voor een ander willen zijn. Nou ja, dat is toch kostbaar.
0: Er waren deze week ook berichten dat de ChristenUnie is opgeschoven in het asielbeleid. Zijn jullie wat strenger geworden?
1: We hebben een heel klein stapje vooruit gezet, omdat ik vind dat iedere wet die we voor hebben liggen moeten kijken, helpt het aan de oplossing? Het gaat niet goed in Nederland. De asielzoekerscentra zitten heel vol. Waardoor? Omdat heel veel mensen geen huis kunnen vinden. En dat geldt voor heel veel Nederlanders trouwens. Dat de woningmarkt eigenlijk, dat het een groot probleem is. Dat ligt niet aan de asielzoekers. Het ligt eraan dat we jarenlang veel te weinig hebben gebouwd. Dus daarmee moet je aan de slag. Maar hetzelfde geldt voor de asielprocedures. Daar zien we dat mensen heel lang wachten. Nou, neem die jongen in Loosdrecht die 2 jaar nog alleen maar in de noodopvang zit. Dus wij hebben als ChristenUnie-fractie gezegd, als wij mensen recht willen doen, dan moeten we ook kijken hoe we de procedures beter kunnen maken. En dan zeggen we, daar waar mensen echt crimineel overlastgevend gedrag vertonen, waar je 2 jaar cel op staat, ja, als jij hier in Nederland wil wonen, moet je ook houden aan onze regels. En als je zoiets doet, dan wil je je niet aan die regels houden. Dus dan gaan we wel zeggen, we verklaren je ongewenst. En het tweede wat we hebben gezegd is dat we zagen dat de procedures toenemen en toenemen. En dat de IND steeds drukker is. De IND is voor de regering aangesteld om die procedures te doen. Met het betalen van geld, omdat de procedure te lang duurt. En dat neemt enorm toe, dat bedrag. Nou, daarvan hebben we gezegd, dat werkt niet meer. Dat geeft de IND ook zelf aan. Dat geld steken we dan liever in mensen die ervoor kunnen zorgen dat de procedure sneller gaat. Zodat die vluchteling die nu nergens niet weet waar die aan toe is, eerder te horen krijgt wat zijn status is. En als hij hier dan kan blijven, kan hij sneller integreren.
0: Ja.
1: En als hij niet kan blijven, kan zijn leven ook elders een vervolg krijgen. Maar 2 jaar in de wachtstand op een kamertje van 8 personen met een paar stapelbedden, dat gun je niemand.
0: Nee. Ja, het zijn ook de onderwerpen die ons bezighouden, terwijl we hier dus op opwerking zijn. Het voelt een beetje gek om het dan erover te hebben, maar ik denk wel heel erg goed. Want ook thuis gebeurt er ook van alles op dit moment. Het is niet alleen maar...
1: Nou, en dat is ook christelijke politiek. Dat is aan de ene kant voluit God zoeken en je weggaan met hem, maar ook in de harde werkelijkheid telkens proberen antwoorden te vinden. Zijn die perfect? Vast niet. Maar geen antwoord geven of er niet over buigen, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dus nee. Ik vind het ook belangrijk om dat juist wel te doen. En ook mooi om hier gesprekken over te voeren. Ja. Maar altijd weer in het perspectief dat er een groter koninkrijk is van vrede en recht dan dat wij kunnen brengen.
0: Ja, ja. Hey Mirjam, je bent een beetje de radiokant mee te opschuiven. Hè? Ik zou podcasten die aan het maken.
1: Ja, dat is zo leuk. Ik ben eigenlijk gewoon jaloers bij jou weer.
0: Ja, dat is een nieuwe ervaring, kan ik me voorstellen.
1: Ja, het is ontzettend leuk. Ik nodig allemaal mensen uit die echt van betekenis zijn in Nederland op allerlei fronten. Dus ik heb nu Paul van Geest gehad, die heel veel weet juist van Augustinus. En dat vrolijk uit kan leggen op een manier, nou, dat is weergaloos. Er komt weer een uitzending aan, juist met Rina Molenaar van Woord en Daad. Die heel erg goed laat zien hoe je anderen kan helpen, de naaste die in nood is. Er komt nog veel meer aan.
0: Leuk.
1: Maar ondertussen ook gewoon allemaal grootnieuwsradio blijven luisteren. Zal ik dat erbij zeggen?
0: Dat mag je erbij zeggen. Ja, dat kan heel goed naast elkaar bestaan.
1: Denk ik ook.
0: Mirjam, ja, je werd al volop aangesproken hier en daar. Mensen die dan een vraag hebben of even tegen je willen zeggen, hey, lekker bezig. En we bidden voor jullie. Wat mogen we voor jullie bidden? Als we voor jou of voor andere politici willen bidden. Wat zouden we kunnen bidden?
1: Nou, ik denk dan eigenlijk altijd aan het gebed van die kleine Salomo. Die vroeg, Heer, geef mij wijsheid, geef mij inzicht. En dat bid ik ook voor mijn collega's. Ook als we hele ingewikkelde vraagstukken soms hebben. En dat je ook weet dat mensen er echt verschillend over denken. Als we samen hier om bidden, dan geloof ik ook van harte dat we van betekenis kunnen zijn en blijven. En belangrijker is niet alleen om voor ons te bidden, maar ook Heer, laat uw koninkrijk komen. Want dat kijken we daarnaar uit. En dat is veel groter dan dat ik een poosje in de politiek zou doen. Of ieder op zijn plek. En dit koninkrijk van God, daar verlangen we. Ja, als je hier zo op opwekking bent, voel je dat toch extra. Dus laten we daar vooral om bidden.
0: Mooi, dat doen we. Laat uw koninkrijk komen en wijsheid voor
1: Dankjewel.
0: Jou. Voor alle andere politici van Nederland. En een hele mooie opwekking nog.
1: Dankjewel, ga ervan genieten en jullie ook.
0: Yes, doen we. Fijn dat je er was. En dit is de Opwekking Band. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Opwekking. En ze zingen samen met Rebecca Sertian het lied In Eeuwigheid. Het is Opwekking 799.

0: In eeuwigheid. Ja, ik ga even lekker douchen, jongens. Ik ga het zweet er even afspoelen. Ik draag het over aan Hans van Vuren. En die heeft straks gewoon Elisa Kruisman te gast.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld-Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
7: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel

0: kozijnshop.nl. Kozijnshop. Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbed en matras.nl.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
2: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
5: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
8: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatie cadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft een einde gemaakt aan een demonstratie van Extinction Rebellion. De activisten waren het spoor opgelopen bij Utrecht Centraal en werden één voor één weggehaald. De activisten hadden Palestijnse vlaggen bij zich en eisten sancties tegen Israël. Het treinverkeer lag stil, maar komt nu weer op gang. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marum is vogelgriep vastgesteld, meldt de regionale omroep. Meer dan 80.000 kuikens worden gedood en in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De besmetting is geen reden voor het ministerie om een landelijk ophokplicht in te voeren. Verdrietige reacties op het overlijden van Marjan Minnesma van Urgenda. De eerste die een grote klimaatzaak won tegen de overheid. Ze wordt geprezen door premier Jette en het condoleanceregister stroomt ook al aardig vol. Er zijn al veel berichtjes achtergelaten. Minnesma had kanker, ze was 59 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er staan voornamelijk korte files veroorzaakt door recreatieverkeer en door wegwerkzaamheden. Ook een paar langere files, zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda op de Van Brienenoordbrug. Daar heb je nu 25 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux. Ook 25 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen is de vertraging een half uur door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Beek en Donk is de weg helemaal dicht door een ongeluk.
19: Er staat ons een mooie uitzending te wachten. We zijn lekker opgewarmd in deze ochtend. Maar de immer koele Elise Krijgsmans schuift zo dadelijk aan om met ons iets meer over de nieuwe opwekkingsliederen te bespreken. Eerst muziek van Chris Tomlin.
20: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
21: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
20: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
22: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
20: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
24: Gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
26: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
27: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
28: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
29: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
30: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
31: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar Opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
32: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
33: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
34: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
35: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
36: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
35: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
37: Hans van Vuren.
38: Live vanaf het Christelijke Radiostation.

0: Goeie Fall Down worden Chris Tomlin.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Ja, mogelijk zit je natuurlijk al dagen te luisteren. Eerste Opwekking 100, top 100. Eigenlijk de top 200, maar zo hebben we het niet genoemd. Heel veel opwekkingsliederen hebben we gehoord en er zijn er ook een heleboel nieuwe bij. Daarover ga ik straks in gesprek met Elise Krijgsman, de bandleider van de Opwekking Band. Mijn naam is Hans van Vuren, onze live verslaggever in de komende uren is Maria. Ook haar hebben we al even gehoord. De regie wordt vandaag gedaan door Luc. Nou, laat je verrassen, we genieten mee van alles wat gaat gebeuren. Na de klok van 4 uur live muziek van zangeres Delize bijvoorbeeld. Ik kreeg zojuist de vraag of ik Gerrit uit Harderwijk de groeten wilde doen. Daar gaan we natuurlijk niet aan beginnen, maar bij deze. Dit is Hub Worship.

0: How deep the father's love for us. We hoorden Stuart Townend en daarvoor muziek van Hub Worship. Het is altijd een spannend moment. Een nieuwe cd van de Opwekking Band. Dit jaar de 50ste cd. In ieder geval, zo heb ik het altijd ervaren. Zo vrijdag, die nieuwe presentatie van de nieuwe cd. Alleen, dit jaar gaat dat tegenwoordig wat anders. Iemand die daar veel meer over kan vertellen is Elisa Krijgsman, de bandleider van de Opwekking Band. Elisa, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Heb jij dat ook altijd zo ervaren? Dan begint zo'n Pinksterconferentie, komen ook al die nummers weer uit en dan gezamenlijk het leren ontdekken van al die nieuwe liederen.
1: Ja.
0: En nu is het anders. Mis je dat moment op de vrijdag van oké, nu is hier en nu mogen we het weten wat erop staat, het ontdekken?
1: Ja, je bedoelt dat gewoon gedurende het seizoen... Dat
0: is nieuw, ja. Van de laatste jaren.
1: Ja, dat is zeker van nieuw van de laatste jaren.
0: Maar jij bent er duidelijk al helemaal aan gewend.
1: Ja, ik zit aan de andere kant van de
0: radio.
1: Ja, precies. Ja,
0: nee, maar dat is ook mooi. Dus jij hebt dit helemaal niet meer van vrijdag gaat het gebeuren. Nieuwe liedjes, ja. Herkenning.
1: Nee, dat was de vibe inderdaad van zoveel jaar geleden, nog voor corona nog ongeveer, zeg maar.
0: Mis je het? Want het zorgt natuurlijk wel voor een extra dimensie aan zo'n weekend.
1: En nou, een eerlijk antwoord is nee, ik mis dat niet zelfs zozeer. Maar ik snap wel gewoon van dat sentiment er is, zeg maar. Ja. Het gaat bij mij natuurlijk al een vertaling gewoon van oké, insinueert dat gewoon voor ons als dat we daarmee aan het werk gaan en de diensten en dat soort dingen. Zit daar meer in dan het sentiment gewoon van ja, vroeger was het nog een groot geheim, zeg maar.
0: Groot geheim.
1: Groot geheim. Weet je wel. Hier en daar verklapt iemand wel eens eventjes wat bij jou.
0: Nou, niet bij mij. Nee, bij mij. Nee, bij jou.
1: Je weet altijd wel goede vragen te stellen.
0: Ja, dat komt wel eens voor. Ja, hier en daar krijgen we wel eens wat voorkennis toegeschoven. Maar,
1: niet van mij, overigens. Maar...
0: Nee, zeker niet. Nee, maar zo gaan die dingen.
1: Ja.
0: Maar doorgaans zijn we heel strikt. Ja. In ieder geval hebben we de nummers zijn er nu allemaal. Ja. Ze zijn nu ook op cd verschenen.
1: Ja.
0: Met dat het nu een ronddraaiend systeem is met elke 4 maanden een bepaalde badge aan nieuwe liederen. Betekent dat jullie nu ook alweer bezig zijn met een nieuwe badge voor 2027?
1: Nee, want die selectievergaderingen beginnen pas in, geloof ik, juli of zo.
0: Oh, okay.
1: Eind augustus weet ik ongeveer wel welke 4 nieuwe liedjes er voor de badge nummer 1 van 51 gaat zijn.
0: Ja. Oké, laten we dan even naar de 12 liederen van deze editie bekijken. Ja. Zit daar ook een rode lijn in die terug te vinden is in bijvoorbeeld het thema van de conferentie? Of zeg je, dat zijn toch ook een beetje dingen die langs elkaar heen lopen?
1: Ja, dat loopt wel in de praktijk wel langs elkaar heen. Kijk, inhoudelijk gezien valt er altijd wel ergens een lijn, zeg maar, aan te haken aan een thema of zo, of aan het thema van dit jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is niet echt gekozen op van dit is het thema en daar gaan we een lied erbij kiezen of zo. En daarvoor hadden we ook altijd wel themaliedjes, hè? Dus dan heb je helemaal gewoon het thema gecoverd, om dat zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Dat was dit jaar niet zo.
0: Was dat omdat er niks was? Of was dat een keuze?
1: Ja, nee, er was niks. Er diende zich niks aan. Waarschijnlijk weinig inspiratie tot het uitwerken ervan. Dus, voor de rest loopt een beetje gewoon een soort van parallel met elkaar mee.
0: Ja, jij bent natuurlijk zelf zijdelings ook betrokken bij die selectie. Betekent dat jij eigenlijk altijd op elk moment van het jaar je oren gespitst hebt van hey, is dit iets wat te vertalen is of een vertaling gemaakt kan worden richting de Opwekking Band?
1: Ja, en dan probeer ik ook een beetje bij mee te krijgen van nieuwe liederen, zeg maar, vanuit de Nederlandse ook, maar ook gewoon zeker wat er vanuit het buitenland ook aangegeven wordt.
0: Mm.
1: Je gaat kijken naar de vertaalslag van is het inderdaad iets voor opwekking, voor de conferentie kan gebruiken worden, wat de breedte van de kerk kan helpen en dienen, zeg maar, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, ja, soms dan stuur ik ze ook inderdaad wel in.
0: Ja.
1: En overigens, mensen kunnen altijd muziek insturen, zeg maar, als ze denken van hey, maar dat is wel een goeie om dat voor Opwekking de bundel, zeg maar, in te brengen.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment dan laat je dat los aan de commissie. Die gaat erover naar kijken en dan rollen er op een gegeven moment een zestal liederen en daar gaan we even over praten. En uiteindelijk worden dat er gewoon 4, zeg maar.
0: Ja. Ja. Mensen die uiteindelijk die selectie hebben, die hebben altijd iets van favorieten. 2, 3 nummers, die springen er altijd voor je bovenuit. Is dat bij jou ook zo?
1: Ja, dat kan soms wel eens bij een editie zijn. Dat je echt een aantal liederen hebt waarbij je zoiets hebt van... Nou, even niet zozeer van favoriet lied, maar wel ook een heel gaaf, mooi momentum, zeg maar. Zeker als je kijkt naar het origineel van een lied. Bijvoorbeeld, Jezus wees de naam, hè, Jesus be the name. Mm. Als het begint, dan denk ik van oké, dat is een zoveelste, zeg maar, van wat we gewend zijn aan qua sound.
0: Ja.
1: Maar vervolgens, dan bouwt het zich gewoon uit, waarbij je echt wel een heel mooi, ja, potentie in ziet van wauw, dat is wel... Komt de oergeluiden komen naar boven, weet je wel, gewoon van binnen naar buiten toe. Dat vind ik allemaal gewoon heel mooie dingen die dan uitkomen. En ook bij God regeert, Our God Reigns, weet je wel, als je daar gewoon het origineel van ziet, zeg maar. En die mooie bijbeltekst tijdens dat instrumentale stuk, weet je wel, waarbij mensen dan daar betrokken raken, zeg maar. Wat daar gebeurt, wat ze lezen en zo, weet je wel. Ja, daar krijg ik kippenvel van.
0: Ja, dus, en laat zich dat dan... Krijg je dat gevoel terug op het moment dat je daarna weer speelt?
1: Nee, want ik heb altijd zoiets, en dat zeg ik ook vaak in het team, gewoon van, als je het zelf doet, dan heb je gewoon een totaal nieuwe situatie. Je moet niet willen gewoon dat je iets zou willen laten gebeuren als dat het in origineel dan is. Want ook wat ik nu beschrijf, is super subjectief gewoon.
0: Ja.
1: Dus laat maar gewoon gebeuren. We kijken wat er gebeurt als wij het gaan doen. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan even naar gisteravond. Want de liederen zijn natuurlijk eerder tijdens de opwekking concerten al opgenomen. Gisteravond hebben jullie een serie videobeelden daarbij opgenomen.
1: Ja.
0: Geeft dat extra druk als alles gefilmd wordt?
1: Ja. Enigszins wel. Maar de druk is vooral ook een beetje van dat je die 12 liedjes in één totale set moet gaan maken en daar een verhaal van krijgen, zeg maar. En dan ook nog dat het niet alleen maar uitziet, maar dat je daarin ook gewoon de momentum van aanbidding wilt laten plaatsvinden.
0: Dat het ook echt is en niet alleen een opname.
1: Nee, precies. En dat is al een behoorlijke uitdaging die je soms weet te bereiken naar jouw gevoel en soms ook niet, zeg maar. Het waren momenten geweest dat je dacht van oh, we moeten even wat langer op dit moment even doorgaan. Maar ja, de tijd ging door. En om 11:45 moest het toch echt gaan stoppen, weet je wel zo. Mm. Dus, en je moet wel die 12 liedjes klaar hebben, zeg maar. Want ze komen dan uiteindelijk op het YouTube-kanaal van Opwekking.
0: Ja, dus hard werken opeens op vrijdagavond.
1: Ja, je moet echt heel goed gaan kijken van hoe je het momentum, zeg maar, aansnijdt. En vervolgens staat het volgende liedje al te wachten.
0: Ja.
1: Dus het voelt ergens ook al een beetje een soort van liedjes afdraaien. Maar je wilt daar zo ver mogelijk bij vandaan gaan, zeg maar, die praktijk.
0: Oké, over liedjes afdraaien gesproken. De afgelopen 2 dagen stond Groningen Radio in het teken van een opwekking type top 100... die in de praktijk een opwekking top 200 werd.
1: Ja, ik zag het, ja.
0: Ik heb heel veel Elise Krijgsman gehoord. Heb jij het zelf nog meegekregen?
1: Nee, ik zag dat ik... Ik zag één nummer aardig rondom de 190 of zo staan. En toen ben ik afgehaakt.
0: Toen dacht je, nu moet ik weer meedoen. Dit is een voorbode op de meer.
1: Nee, juist niet.
0: Maar jij luistert dan niet. Heel Nederland doet mee met die opwekking top 200. En jij, leider van de opwekking, bent jullie dag.
1: Is dat erg? Dat ik niet luister?
0: Nou, hoor je tussen de regels door?
1: Ja, dus ik ga heel erg twijfelen nu.
0: Ja, jij was druk met de caravan opzetten.
1: Ja. Ja, precies. En er zijn nog een hele hoop andere dingen. Ik ben bijvoorbeeld ook muziekproducer, zeg maar. Dus dan heb je heel veel muziek om naar te luisteren. Dus,
0: Oké. Ik vind het een slap verhaal. Maar het is in ieder geval helder hoe dat dan even werkt. De komende dagen staat er van alles te gebeuren. Heel veel staat in het teken van de opwekking. Dat is logisch, want de opwekkingband is er natuurlijk ook. Ja. Daarna gaat, tussen aanleidingstekens, jouw rol als muziekproducer weer door. En jouw muzikale avontuur met Reni.
1: Ja.
0: Want jullie zijn met het jubileumjaar bezig.
1: Ja. Ja.
0: Die is nou nog niet helemaal halverwege, maar jullie hebben een aantal van die jubileumconcerten al gehad. Hoe loopt het tot nu toe?
1: Ja, het loopt heel gaaf. In die zin, de avonden zijn echt fantastisch gaaf. En dat is niet alleen maar vanuit onze kant dat we het heel erg bijzonder beleven, zeg maar. Maar ook wat we terugkrijgen van de bezoekers die zijn gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En dus we gaan nog even lekker door, zeg maar. Er is nog genoeg plek voor de mensen om te komen. Dus de avonden zijn niet echt heel chock-chock-vol of wat dan ook. Maar...
0: Nog niet?
1: Nee. Nog niet.
0: Nee, maar goed. 30 mei is de eerste in Eindhoven. Dat is volgend weekend al. En de maanden daarna in Dronten, Winschoten, Vriezenveen, Zwijndrecht, Roosendaal en Emmen. Nou, overal wel ergens in de buurt. Meer informatie daarover op eventsforchrist.nl. Maar volgende week Eindhoven. Ik ken mensen die zeggen, joh, nou zo'n druk Pinksterweekend vind ik wel lekker als het weekend daarna een beetje rustiger is. Bij jullie dus niet.
1: Bij ons is dat de dinsdag en de woensdag. En daarna gaan we weer de boel weer oppakken.
0: Maar goed, dinsdag woensdag moet natuurlijk de caravan weer gepoetst worden.
1: Wow, ja.
0: Laat je Reni trekken doen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Oh, zeg ja?
0: Ja, nee, dat ook helder. Hey, je hebt een druk programma. De opwekking band moet de hele tijd spelen. Ik waardeer het enorm dat je hier even langs bent ja. gekomen. Ben je nu even een paar uur vrij?
1: Nee, want over een half uur heb ik weer een andere meeting.
0: Dus, het is netwerk.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk dat je hier was, Elise Krijsman. Dank je wel. Wij gaan luisteren naar één van de nieuwe opwekkingsbandliederen. En dat is lied 916. Het is zo goed.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

Oh, happy day. We worden Gospel Boulevard en die hebben een heel erg leuk feestjaar. Want op 19 juni aanstaande hebben zij een bijzonder jubileumconcert. Ze zijn al 25 jaar met elkaar onderweg. Er komen ook weer heel veel oud-koorleden mee zingen. Allerlei mensen die daar jaren bij waren, maar vaak ook solo zijn gegaan. En mogelijk zit dit in het repertoire. Binnenkort in Backstage hoor je daar meer over, maar dat voor een later moment. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Vanaf de Pinkse Conferentie Biddinghuizen, de conferentie van opwekking. Straks ook live muziek, want de Lies is nu aan het opbouwen. Samen met haar band zal ze straks een aantal liederen voor ons zingen. Met haar gaan we natuurlijk ook in gesprek, want er schijnt een nieuw album aan te komen. Nou, dat straks. We leggen ook contact natuurlijk met onze verslaggever Maria. Zij loopt ergens over de velden op zoek naar interessante mensen. En daar zijn er heel veel van, dus dat gaat helemaal goed komen. We gaan luisteren naar Matthew West. This is good.

0: Utrouw is een lied van het Ademproject. Je luistert naar Grootnieuws Radio, live vanuit Biddinghuizen, de Pinkse Conferentie van Opwekking. Ja, wij zitten hier in een lekker warme studio, maar buiten is het fris en guur en koud. En loopt onze collega Maria over de velden op zoek naar interessante gesprekken. Maria, gaat het goed? Hou je het vol?
1: Ja, het is wel frisjes in de schaduw inderdaad.
0: Dat dacht ik, hè?
1: Jongen zeg, ik had zo bijna weer een trui aan doen.
0: Ja, lekker. Jij ontmoet heel veel interessante mensen, maar daarin maak je een keuze. Waar ben je en wie heb je ontmoet?
1: Nou, tegenover mij staat inmiddels Thomas. Wij hadden elkaar al even getroffen en toen ontdekte ik, hij doet eigenlijk iets heel bijzonders hier op Opwekking. Want Thomas, ja, leg maar eens uit, wat doe jij hier?
2: Ik ben dit weekend gebarentolk voor een dove groep aan mensen aan het tolken. En er zijn nog meer tolken, er zijn er 10 hier op het terrein ongeveer en wat invaltolken. En die voorzien de dove mensen van vertaling.
1: En hoe druk ben jij daarmee tijdens zo'n weekend?
2: Ik moet zeggen dat het best wel intensief is. Gisteravond hadden we een dienst en 's morgens moest ik natuurlijk weer vroeg opstaan. Gisteren niet heel veel gedronken in de middag, wat ik wel had moeten doen. Maar het is uiteindelijk wel goed gekomen. Ik werd met hoofdpijn wakker en er waren gelukkig een paar collega's van mij die me een paracetamol hebben gekregen. Ik heb van 1 collega een paracetamol gekregen. Die had er maar eentje. En van een dove kreeg ik de andere. Dus heb ik toch nog 2 paracetamol gekregen.
1: Nou, dat is Opwekking, toch? Hoe dat dan weer bij elkaar komt.
2: Ja, zorgen voor elkaar.
1: Hé, hey, en dat jij een gebarentolk bent, daar zit eigenlijk best een bijzonder verhaal achter, begrijp ik. Vertel.
2: Ja, eigenlijk begon mijn interesse voor gebarentaal toen ik jong was. Toen mijn moeder een gebarencursus had gedaan. En thuis kwam met een tasje, een canvas tasje met het handalfabet erop. A, B, C, D, E. Enzovoort, tot Z. En ik vond het fascinerend dat er gewoon handvormen waren voor letters. En later in de bibliotheek kwam ik eens een gebarenwoordenboekje tegen. Met gebaren, plaatjes, met pijlen en zo. En toen heb ik gewoon ook al een beetje wat gebaren geleerd. Maar toen ik op een kruispunt stond in mijn leven en de heer vroeg van, wat mag ik gaan doen? Wilt u iets op mijn pad brengen? Mag ik iets tegen het lijf lopen, heb ik letterlijk gezegd. En dat was op Rotterdam Centraal. En de volgende dag was ik weer op diezelfde plek. En toen kwam er een dove jongen naar mij toe. En toen dacht ik, nou, gisteren heb ik gebeden of ik iets tegen het lijf mag lopen. En nu kom ik iets tegen een dove persoon die mij even om hulp vraagt. En met handen en voeten hebben we geprobeerd te communiceren. En heeft hij mij, dacht ik van, hey, die interesse heb ik eigenlijk altijd in mijn heel mijn leven gehad. En nu heb ik ervoor gebeden en nu komt het op mijn pad. Dus ik vond dat een heel bijzonder teken eigenlijk van boven. En ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik de opleiding toen ben gaan volgen voor tolkgebarentaal.
1: Ja, nog steeds met veel plezier dus. En nu ook al vele jaren op Opwekking. Wat is hier nou zo speciaal aan het gebarentolken? Wat vind jij er het meest bijzondere aan tijdens zo'n weekend?
2: Het meest bijzondere vind ik denk ik dat je als groep samen bent. Het is best wel een kleinere gemeenschap. Dus je kent vaak ook de mensen die hier al jaren komen. En dat contact groeit steeds meer. Het contact met collega's vind ik heel bijzonder. En het wijgevoel wat je ervan krijgt. Dat wij ook onderdeel uitmaken. Niet alleen tolken, doof en tolken, maar gewoon dat het gewoon wat samenkomt. Ik zie in mijn dagelijks leven niet zo vaak collega's van mij, omdat het best wel een individueel beroep is. Maar dan op zo'n conferentie als deze en dat je moet samenwerken, dat is wel heel erg leuk.
1: Tof. Hey, en voor de luisteraars, die kunnen dat niet zien, maar wat is het gebaar voor Opwekking?
2: Het gebaar voor Opwekking is met je handpalm omhoog, met 2 handen. En je maakt een soort van vuist naar boven die open gaat met 2 handen.
1: Kijk, alsof je wat omhoog gooit.
2: Ja. Ja, precies.
1: Nou, dat gaan we doen. Lekker wat omhoog gooien hier.
0: Kijk, zij gaan even omhoog gooien. Het handgebaar voor Opwekking zojuist geleerd door Maria. We gaan straks even checken wat ze nou precies heeft proberen over te brengen. Maar voor ons was het redelijk duidelijk. Straks in het volgende uur live muziek van Delize. Wij gaan luisteren naar Paul Beloche. Kan zij lekker soundchecken?

0: In de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
11: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
13: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
14: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft een

0: geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
5: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis zet voor de zekerheid 175 bedden neer in Groningen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen voor zeker 3 nachten naar een congrescentrum in Groningen. Hoeveel er echt komen is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie in Ter Apel. Schiphol is al een paar uur moeilijk te bereiken met de trein en dat komt door een seinstoring. Daardoor rijden er minder treinen. De problemen worden de komende uren misschien alleen maar erger, want er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de storing. En dat gebeurt in een groter gebied. Het is nog maar de vraag of Congo mee kan doen aan het WK voetbal in Amerika. De regering eist dat alle spelers de komende 3 weken in quarantaine gaan, omdat de dodelijke ziekte Ebola is uitgebroken in Congo. De voetballers vinden het grote onzin, omdat ze allemaal in een ander land spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, droog en 26 tot lokaal 30 graden. Door wind van zee koelt het vanuit het westen af naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is er opnieuw veel zon. Dan wordt het maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16. Daar staat ook file op de A16 zelf. Van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam ook problemen aan de westkant van de stad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Komt er een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud ook 10 minuten. En door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht.
15: Nou, het is niet alleen druk op de snelweg, hoor. Nee, ook in de studio van Gronings Radio wordt het voller en voller. En daar is een hele goede reden voor, want er gaat live muziek plaatsvinden. Delize gaat samen met Bent een aantal liederen voor ons zingen. Uiteraard gaan we ook met haar in gesprek. Hebben we een aantal belangrijke mededelingen en is er muziek van Sela.
16: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
17: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
16: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
18: Is dit allemaal van jou?
19: Alleen de belangrijke dingen.
18: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
23: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
24: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
26: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
2: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
27: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
28: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
29: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
30: Nieuw! Nu

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
4: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
5: Hans van Vuren.
6: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: En mijn schuilplaats hier, de uitvoering van Sela.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: En als je denkt, ja, er zou toch live muziek zijn van Delize. Nou, dat gaat zeker gebeuren, maar we geven haar nog even een paar minuten de tijd om een frisse neus te halen. En dat kan zomaar hier op een gloedje heet Pinkster Conferentie. Maar daar mopperen wij niet over. Wij zijn enorm dankbaar en vinden het mooi dat de zon schijnt. En dat wij hier samen mogen zijn. Zoals een van onze luisteraars zegt, John, was het toch een zegen. Zoveel christenen bij elkaar, bij jullie, maar ook hier thuis in Goest. Wij kijken live met de stream mee naar de diensten. Dat is de livestream van Opwekking zelf. Wat een mooie, krachtige preek ook vanochtend van Mark Stone. Vogel. Nou, dankjewel John, tof dat je luistert. Blijf erbij, want over een aantal minuten gaat ze er echt zijn met band Delize. En nu Blessing Offer. Sometime.

Lift Me Up voor de Blessing Offer. Het is gezellig druk geworden hier in de studio van Groot Nieuws Radio tijdens de Pinksterconferentie. Laat even van je horen. Ja, alle 16 mensen hebben even geapplaudisseerd. Nee hoor, we zijn wel met 200, hè? Ja, gezellig druk hier en het is hartstikke goed. Staan er 3 daarvan staan op podium. Straks ga ik met 1 daarvan in gesprek. Dat is zangeres Delise. Daar zitten we natuurlijk al met smart op te wachten. Zij gaat een aantal liederen voor ons zingen. En de eerste daarvan heet Vrede.

Dankjewel. Wat leuk om hier samen met jullie te zijn. We gaan nog een liedje spelen. Gebed voor jou.

0: Dik applaus voor Delize. Ja, voor mensen thuis. Delize speelt gitaar. Maar we horen nog meer instrumenten. Delize, super tof dat je er bent.
1: Ja.
0: Applaus, hartstikke terecht. Maar stel je bent even voor.
1: Nou, ik heb twee toppers bij me. Arend Jansen op gitaar, die je net die solo hoorde doen. Ja, waanzinnig, hè? En Denise Brand op toetsen.
0: En jij bent niet vandaag nu even voor het eerst hier. Je hebt al een optreden gehad vandaag.
1: Klopt, ja.
0: Hoe was dat? Op het buitenpodium toch een nieuw initiatief hier tijdens de Pinksterconferentie?
1: Ja, was superleuk. Echt heel leuk, hè? We hebben echt wel genoten van dat kleine uurtje dat we hebben gespeeld. Mm-hmm. En het was druk en de sfeer zat er goed in. Ja, ik vond het echt leuk.
0: Ja, maar ja. Kun jij druk omschrijven? Want druk bij Pinksteren, dat zijn meerdere dingen. Ik vind het hier druk, maar er zijn op het hele terrein natuurlijk tienduizenden mensen. Jij speelde direct na de samenkomst.
1: Ja.
0: Gaan ze dan ook allemaal daar bij jou voor het podium zitten?
1: Nou, wij hadden natuurlijk... Het was een beetje rond lunchtijd. Dus ik zag heel wat mensen hun boterhammetjes uit hun tas halen. En die lekker hun boterhammetjes onder het genot van live muziek gingen eten.
0: Ja.
1: En wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we hadden best wel wat mensen die meekwamen zingen, meekwamen luisteren. Dus, en daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, was in ieder geval, je werd niet vergeten.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, dat is hartstikke goed. Hey, is opwekking, los van dat je heel regelmatig ergens op een podium moet spelen door het weekend heen, is dat iets wat normaal in je systeem zou zitten?
1: Ja, de laatste, ik moet zeggen dat het de afgelopen 15 jaar zo'n beetje is. Daarvoor moet ik heel eerlijk bekennen dat ik niet zo heel vaak op opwekking ben geweest. En 15 jaar geleden zo'n beetje, toen ging ik met mijn man mee. Want die was echt, dus echt zo'n opwekkingganger. Ja, die ook overal vrijwilligersposten heeft, heeft bezet. Dus die zei, je moet echt mee. En sindsdien ben ik ook verslingerd aan op. Ik vind het heel bijzonder. En ja, dat is toch waanzinnig dat je met zoveel christenen bij elkaar bent. Dus ik vind het iets heel bijzonders.
0: Ja.
1: Ja.
0: En betekent dat je hier ook ergens in een caravanetje staat?
1: Nee, ik ben vandaag daggast.
0: Kijk, ja. Die zijn ook waardevol. Hè? Laten,
1: ja,
0: we
1: toch?
0: Die ook even, laten we die even benoemen. Want je kunt niet allemaal het hele weekend hier zijn. Hey, even over de orde van de dag. Dit voorjaar heb jij een crowdfunding gehad.
1: Ja.
0: Dat is een vast onderdeel geraakt in het muzikantenleven. Je vraagt mensen... Je stelt mensen de vraag, zouden jullie het leuk vinden als ik nieuwe muziek zou maken?
1: Ja.
0: Mensen kunnen daarop reageren met het overmaken van geld. Nou, dat is in jouw geval is dat gebeurd.
1: Ja.
0: Die crowdfunding is gelukt. Betekent dat je nieuwe muziek gaat maken? Hoe staat het ermee?
1: Nou ja, vorige maand is natuurlijk die crowdfunding afgerond. En toen dat klaar was, ja, dat was echt zo'n nieuw hoofdstuk. Want toen dacht ik, en nu kan ik echt met die nieuwe liedjes die ik heb geschreven de studio in.
0: Mm-hmm.
1: Want mensen staan er vaak niet zo bij stil dat muziek maken best wel kostbaar is. En dat er veel mee gemoeid gaat. En ik zat gisteren toevallig in de studio voor een nieuw liedje. Dus ja, ik ben er nu echt heel hard mee bezig. En de eerste single die komt er echt heel binnenkort aan.
0: Oké, en is dat de single die je eigenlijk nu al bij je hebt?
1: Dit is eigenlijk, en jullie krijgen wel, nou ja, ik zeg... Net op het buitenpodium hadden ze echt de primeur. Jullie hebben de tweede primeur. Maar dat is ook wat waar, toch?
0: Die eerste was om te oefenen, toch?
1: Dit was gewoon, inderdaad, was gewoon repetitie.
0: Ja, oké. Okay. En deze dan voor het Echi.
1: Ja.
0: Het
1: Echi komt natuurlijk uit nog.
0: Ja, ja, dus... maar ik vind voor nu, voor vandaag, wordt dit het Echi.
1: Ja, zullen we het gewoon zo noemen?
0: Zullen we het daarmee houden? Maar ik vind het ook mooi om even toch nog even te benoemen. Terwijl gisteren iedereen dankbaar niet in de file stond. Jij dus gewoon keihard aan het werk was in de studio.
1: Ja.
0: Om ook voor de toekomst nieuwe muziek op te nemen.
1: Ja, en ik vind dat zo leuk. Ik vind het creatieve proces, het schrijven van zo'n liedje in de studio. Dan met de producer zo aan die knoppen draaien. En kijken welk geluidje past waar. En hoe gaan we het dan opbouwen. Ja, ik hou daar gewoon van. Dat hele technische proces.
0: Wil jij in een paar zinnen iets over dit nieuwe liedje zeggen? Of?
1: Ja. Ja hoor.
0: Ja? Oké.
1: Want het gaat eigenlijk over iets waar ik best wel mee heb geworsteld. Toen ik begon met muziek maken, toen voelde ik heel erg sterk van, nou ja, God roept mij echt om muziek voor hem te maken. Maar onderweg gingen er steeds vaker stemmetjes mee doen die dan, bijvoorbeeld verwachting of een interne criticus die zich er dan mee ging bemoeien. En ik merkte op een gegeven moment dat ik een beetje losraakte van waarom die roeping, hè, waarom ik dit was begonnen. En op een dag keek ik dus naar mijn dochtertje van 4. En die houdt van dansen. En zij trekt letterlijk, ik overdrijf het niet, 14 jurken over elkaar aan. Zet de muziek aan. Gaat dan dansen voor een lege woonkamer. Voor een paar knuffels. En ik dacht, ja, zo wil ik ook weer worden. Gewoon alleen met God zingen. Terug naar die basis. Niet zo ver naar buiten kijken. Maar echt naar binnen, naar die roeping. En naar de liefde voor muziek. Dus ik schreef het liedje met Ellie Zuiderveld. Het gaat over Prima Ballerina. Zo heet het ook.
0: Wij gaan luisteren. Je mag nog wel een keer hard applaudisseren voor Delize en Ben.
1: Dankjewel.

Dankjewel. Ja, we hebben nog een liedje voor jullie meegenomen. Dit liedje heet Kleine Dingen.

0: Dankjewel. Dank je.
1: Ja, applaus terecht voor Denise. Dankjewel, dankjewel Denise. Dankjewel Denise. En natuurlijk ook Arend, bedankt voor jullie komst. Ja, en voor iedereen hier in de tent, blijf nog lekker hangen. Het is hier gezellig, het is hier lekker warm. En warm je elkaar ook aan elkaar. Want daar is de Pinkster-conferentie voor. Nou, ik hou op met praten, want er komt niks meer uit. Wij gaan naar Brian Dorksen.

0: to save my life. Worden Jordan sincere naar voor Brian Dorksen, die mij van de week een berichtje stuurde dat de tour die gepland stond voor komende maand, dat die is uitgesteld omdat hij geopereerd moet worden. Nou, de details die ontbreken, maar dat doet er voor dit moment ook even niet toe. Maar Brian Dorksen af en toe in gedachten houden is een goede gedachte.
1: Luister dit hele weekend naar Grootnieuws Radio. Live vanaf Opwekking.
0: Ja, en Brian Dorksen is niet de enige die iets medisch heeft. Want Maria, begrijp ik, zit ook bij de EBO, onze verslaggever.
2: Ja, ik kan nog staan hoor, dat scheelt.
0: Ja, gaat het wel de goede kant op?
2: Ik sta nog overeind, maar ik was net zo aan het inkanken. Ik denk, ik moet even twee dames van de EBO even aanschieten. Kijken of zij mij nog een beetje boven water kunnen helpen. Nee, maar ik heb inderdaad... Ik zag ze lopen. Ik denk, ja, ik moet jullie gewoon eventjes hebben, dames. Allebei voor het eerst dit jaar. Nicolien en Alize.
3: Ja, klopt.
2: En Nicolien nu aan het woord.
3: Ja, klopt. Inderdaad, voor het eerst nu bij de medische dienst aan het helpen. Ja.
2: Hoe bevalt dat tot dusver?
3: Ja, ik vind het heel leuk. Is misschien een beetje gek om te zeggen, maar... Maar ik vind het echt tof om zoiets hier te doen op zo'n groot terrein.
2: En jij hebt ook medische achtergrond, begrijp ik?
3: Ik ben verpleegkundige, inderdaad. Ik werk zelf in de psychiatrie. Dus iets anders dan de lichamelijke dingen die hier komen. Maar ik ben heel algemeen opgeleid. En ook in Zetmaar nu.
2: Wat is een beetje het gekste wat er tot nu toe op jullie pad is gekomen qua ongeval of iets?
3: Het gekste? Het is meestal toch nog wel pleisters. En waar kan ik water halen? Maar ook wel mensen die onwel worden of zijn gevallen. Ja, waar we dan toch even naartoe moeten gaan.
2: En Alize, voor jou ook het eerste jaar?
4: Ja, ook het eerste jaar dat ik inderdaad meewerk in het medische of mobiele medische team. Dus wel heel erg leuk inderdaad. Net wat zij zegt en niet echt per se... eigenlijk ook wel leuk. Gewoon mensen helpen en mensen komen ook wel op je af. En gewoon wat kunnen betekenen voor de mensen die hier rondlopen. En inderdaad, heel veel pleisters, hè. En zonnebrand en dat. Mensen zijn nog niet gewend omdat het zo mooi weer is. Heb je zelf ook een beetje, weet je. Je moet eigenlijk eerst even wennen aan de warmte. Ja, die tijd hebben we niet gehad. We zitten gelijk precies in het weekend met heel mooi weer.
2: Ja, en waar moet je dan op letten als het zo warm is? Zoals vandaag en morgen natuurlijk ook nog. En maandag, laten we dat niet vergeten. Waar kun je op letten?
4: Nou ja, inderdaad, gewoon opletten dat je voldoende drinkt. En geen gekke dingen. Geen gekke dingen. Maar ik denk inderdaad toch wel een beetje proberen rustig te blijven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En ook af en toe de schaduw opzoeken.
2: En wat zijn een beetje signalen waaraan je kunt merken van... hey, ik moet even in actie komen qua uitdroging of oververhitting?
4: Nou ja, oververhitting inderdaad. Dat mensen duizelig worden inderdaad. En ga gauw zitten inderdaad. Dat je niet omvalt en daar ook nog schade van hebt, bij wijze van spreken. En voor de rest, ja, weet je, inderdaad drinken. En als je het echt heel raar voelt, ja, we hebben een EHBO-post, hè. Ga er naartoe als je ons niet ziet lopen. Of dat is wel belangrijk.
2: Ja. Hey Nicolien, nog even terug naar jou. Waar haal jij nou een beetje qua voldoening? Zeg je van, daarom vind ik dit werk gewoon echt tof om te doen. Om hier te zijn als EHBO'er. Waar haal jij voldoening uit?
3: Ik denk toch wel een beetje wisseling in de vragen. Ja, en het moet niet allemaal heel ernstig zijn. Want dan is het gewoon heel moeilijk. Dan wordt het een hele zware dienst. Maar alleen maar pleisters plakken, dat is ook weer een beetje saai. Dus gewoon van alles. Ja, vind ik wel heel leuk. Diversiteit.
2: Ja. En Alize, hoe is dat voor jou? Is het een beetje wat je ervan had verwacht?
4: Best ook wel een beetje spannend vanwege mijn achtergrond. Dan denk je, wat kan er allemaal gebeuren? En wat zijn mijn verantwoordingen op zo'n terrein?
2: Even jouw achtergrond, jij bent?
4: Intensive care verpleegkundige. En dan zie je natuurlijk heel veel... Normaal heb je heel veel apparatuur tot je beschikking. En dat is hier niet zo. Maar dat hoeft gelukkig ook niet. En we hebben een ambulancepost ook. Hè, dus mocht er iets heel raars gebeuren waar we echt niet op hopen natuurlijk... dan hebben we hun in ieder geval als standby. Dus dat hoeven wij ook niet... De eerste zorg natuurlijk wel, maar daar hoeven wij niet in geschoten zijn.
2: Nou, en jullie zorgen heel veel voor anderen, maar even, dan check ik nu bij jullie. Gaat het met jou nog goed, Nicolien?
3: Ja, gaat goed. Ja, iemand zei net ook tegen mij van je wordt een beetje rood. Nou is dat ook gewoon een beetje van de warmte, dat ik een beetje rood word. Maar ik denk dat ik al wel 4 liter water ondertussen heb gedronken. Dus daar moeten we inderdaad ook goed op letten.
2: Ja. Alize, jij gaat ook nog oké?
4: Prima. We houden het vol.
2: Dank jullie wel en heel veel succes nog.
3: Ja.
0: De bijzondere avonturen van de EBO Post. Niet alleen pleisters plakken, AUB. Dus ook als je wat ernstig hebt, kom even langs. Maar niet met te veel, want alleen ernstige dingen, dat maakt het ook weer ingewikkeld. Nou, mooi om dat even te volgen. En goed om te weten dat mocht er iets aan de hand zijn, er mensen, kundige mensen zijn die je dan daarbij kunnen helpen. Je luistert naar Grootnieuwsradio live vanuit Biddinghuizen, de Pinksterconferentie van Opwekking. En dit is muziek van Mozik Worship.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke, heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
1: Wat een heerlijke dag!

0: You are worthy to be praised. Ja, dat is een geluid dat we vaker horen tijdens de Pinksterconferentie. En die is nog lang niet voorbij, dus die komt nog wat vaker voorbij. Veel mensen zitten thuis te genieten van de Pinksterconferentie. Laten dat via app ook weten. En dat is ontzettend leuk, maar we zitten ook gewoon even met een praktische vraag. Veel mensen hier togen nu naar een van de snacktents. Je hebt hier een keuze uit van alles. Maar stel je zit thuis. Wat ga jij dan nu eten? Want wij zorgen dan voor de muziek. Jij hoort lekker in een pannetje of je denkt, ja, houd toch op, het is koud. Ik heb een koude salade. Laat even van je horen, we zijn gewoon nieuwsgierige mensen.
1: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
9: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
8: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft een machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
13: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
14: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden,

0: Hattermerbroek en op kokverhuur.nl.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Gek op lage prijzen.

0: Albert Heijn. Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
1: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis zet voor de zekerheid 175 bedden neer in Groningen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen voor zeker 3 nachten naar een congrescentrum in Groningen. Hoeveel er echt komen is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie in Ter Apel. Schiphol is al een paar uur moeilijk te bereiken met de trein en dat komt door een seinstoring. Daardoor rijden er minder treinen. De problemen worden de komende uren misschien alleen maar erger, want er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de storing. En dat gebeurt in een groter gebied. Het is nog maar de vraag of Congo mee kan doen aan het WK voetbal in Amerika. De regering eist dat alle spelers de komende 3 weken in quarantaine gaan, omdat de dodelijke ziekte ebola is uitgebroken in Congo. De voetballers vinden het grote onzin, omdat ze allemaal in een ander land spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, droog en 26 tot lokaal 30 graden. Door wind van zee koelt het vanuit het westen af naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is er opnieuw veel zon. Dan wordt het maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. Het oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat er file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute, de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging.
6: Nou, de appjes komen binnen hoor. En dat is goed, want de vraag was eigenlijk, joh, wat ga jij thuis eten? Beetje inspiratie kan geen kwaad, want iedereen die nu luistert zit natuurlijk grotendeels thuis. Of hier bij de Pinkster Conventie op de camping. Ja, en het is toch een beetje de vraag van de dag. Wat eten wij vandaag? Je kunt hier de snacktent induiken, maar daar is het misschien een beetje druk. Wellicht zijn er andere goede ideeën. Nou, ik zet straks even een en ander voor je op een rijtje. Eerst een klassieker. Eentje die je lekker mee kan zingen. Van Elevation Worship, Jaira.
7: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
8: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Pak je Grootnieuws Radiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
13: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
14: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
15: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
14: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
16: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft de machine voor iedere klus en bespaart je de drie R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattermerbroek en op kokverhuur.nl.
18: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
19: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
20: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
19: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
21: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
22: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
23: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
24: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
25: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
26: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
27: Hans van Vuren.
28: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Even een amazing moment met Elevation Worship. We hoorden Jaira.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Ja, de nadruk ligt even op samen. We hebben natuurlijk even de vraag gesteld. Hoe doen we dat met het avondeten? Want zoveel mensen, zoveel keuzes. Ja, en thuis heb je alle gelegenheid om even te reageren. Misschien heb je wel een echt thuisgerecht. Elsbeth laat weten, wij gaan voor witlofsalade. Nou, dat klinkt ook gewoon lekker fris. Marjanneke, die zit ook te luisteren. Tijdens het klussen, makkelijke maaltijd vanavond. Macaroni uit de vriezer. Nou, dat is een tof idee. Wij zijn warm aangekleed, zegt Henriette. We gaan zo met koor zingend naar de zondag in de nieuwe kerk van Ermelo. Wij luisteren onderweg. Wij gaan onderweg naar Giethoorn. Naar een dag van de BNMO Gelderland. En we hebben lekker barbecue gehad. Nou, hoe cool is dat? Wij luisteren van de Breze. We gaan het zwembad openmaken. Een mooie foto erbij. De verkoeling gaat naar ons toe via het scherm. Heerlijk luisteren naar Opwekking. Goedemiddag, ik luister Opwekking. Terwijl ik wat gordijnen voor mijn dochter aan het naaien ben en mijn kleinkinderen logeren bij mij. We luisteren eten heel graag pasta pesto. Nou, dat komt vast helemaal goed. Zelfgemaakte tonijnsalade bij Eva. Wij rijden vanuit Friesland naar het zendingsschip De Logos Hoop in Scheveningen. Aldus Jeannette. Nou, goede reis gewenst. Klaas is aan de stroopwafels. En Annemieke, die eet thuis hamburgerbroodjes met salade. En Ronaldo, die reageert vanuit Bulgarije en die zegt, wij eten gewoon zuurkool. Nou, hoe vet is dat? Nou weet ik niet hoe warm het in Bulgarije is, maar zuurkool is natuurlijk altijd een goed idee. Een goed idee is om straks weer contact te leggen met collega Maria. Zij loopt over de velden om alles in de gaten te houden. Wij gaan luisteren naar Elise Manna.

0: zullen wij van deze dingen zeggen. De mussen vallen van de daken, er vliegt hier een libelle rond... en ondertussen zingt Michael Dewey Smith een lied over de regen. Ja, zo gaan die dingen. Ja, ondertussen wordt er nog hard gereageerd over wat te eten. Ik noem er gewoon nog even een paar door voor als je denkt, hey, ik heb nog wat ideeën nodig. Mirjam die gaat voor wraps met bonen. Hendrik Berend Bert gaat voor een barbecue. En hij laat weten, ik luister al de hele dag. Koen en Gordien hebben een goed gevulde wrap gemaakt door zoon Joris. Die heeft gisteren een en ander voorbereid voordat hij naar de Pinksterconferentie vertrok. En heeft dat voor zijn ouders achtergelaten. Nou, hoe cool is dat? Kees reageert vanaf de camping van de Pinksterconferentie. En die zegt, ik sta in een pan spaghetti voor 15 man te roeren. Noemi gaat voor AVG, aardappels, vlees en groenten. Net als Jochem. En die kiest daarvoor broccoli. Sari gaat voor de Bami. En Marco stuurt een foto van achter aan de rij van de friet. Tent. Hij heeft zin in een frietje, maar er zijn ongeveer 100 meter mensen voor hem. Nou ja, het kan verkeren. Ondertussen leggen wij weer even contact met collega Maria. Hallo, Maria. Maria. Ja, oké. Ik heb even contact met jou, want jij liet ons weten dat jij twee leuke mensen hebt ontmoet. Nou, dat deed vermoeden dat was verwonderlijk.
1: Dat klopt. Ja, nee, dat klopt inderdaad. We hadden het zelfs zo gezellig dat ik jou helemaal niet hoorde.
0: Als... Nee, het was echt superleuk. Mooi.
1: Ja, je weet wel, je gaat zo. Ik ben om 6 uur klaar met als live verslaggever. Dus dan ga je op een gegeven moment een beetje zo rondkijken van oké, wat ziet eruit als een plek waar ik eigenlijk zo wel neer zou willen ploffen. Ja, en toen wandelde ik langs jullie stekje. Moeder met twee dochters. Uit Lexmond heb ik inmiddels begrepen. En jij houdt wel van een beetje gezelligheid, moeder.
2: Ja, dat klopt. Wij komen graag tot rust in een plek die ons ook rust brengt. Dus wij nemen dat lekker mee in de opwekking ook.
1: Nou, dan moet je even voor je zien. Kleedje, kussentjes, etagère, nepplantjes of echte plantjes misschien ook wel?
2: Ook een echte, ja.
1: Echt van alles, gewoon heel gezellig, zeg maar, ziet het eruit. Zelfs een hangmat staat er. Eventjes voor jou, want dit is een rustplek voor jou. Heb je hier ergens anders ook tijdens opwekking al iets van? Wat was voor jou nog meer een rustplek?
2: Nou, ik ben vanmiddag bij het optreden van Delise geweest. Die prachtige liedjes maakt waar je rustig van wordt. En waar je heerlijk naar kan luisteren. Dus ja, dat was voor mij ook even een rustmoment. Even, de meiden wilden even hier blijven bij de caravan. En ik ben er even alleen heen geweest. Ik was daar natuurlijk niet alleen. Maar heb daar wel mooi kunnen luisteren. Ja.
1: Nou, en de oudste dochter. Mag je even zeggen hoe je heet en hoe oud je bent?
3: Nou, ik ben Neeltje en ik ben 11 jaar.
1: En wat is tot nu toe het leukst voor jou?
3: Nou, ik zing in de Judatent. En dat heb ik vandaag gedaan, dat doe ik morgen weer. En ik vond dat echt hartstikke leuk.
1: Top. En jij bent?
4: Ik ben Marten, 9 jaar.
1: En wat vind jij tot nu toe het allerleukst?
4: Nou, ik vind het leuk om gewoon een beetje rond te lopen en een beetje kijken in de winkeltjes. En ik vind het ook altijd wel leuk om met mama en Neeltje gewoon er naar bijvoorbeeld... naar een kerk of zo hier te gaan.
5: Naar een dienst, hè?
4: Naar een dienst, ja.
1: Nou, en we hadden net ook al een hele lijst van luisteraarspunt... wat er op het menu staat vanavond. En of het een beetje warm is of koud. Waar zijn jullie aan toe?
2: Wij eten een lekkere pastasalade vanavond. Wij gaan vroeg eten, want wij gaan vanavond ook naar het kinderplein met z'n drieën. Omdat ze daar ook een mooi programma hebben voor ouders met kinderen. Dus dat staat er voor vanavond op het programma.
1: Wens ik jullie ontzettend veel plezier met elkaar. Geniet ervan, dames.
0: Och, jongens, al die ziet eten, doet eten. En ondertussen zie ik er een flesje water. Maar goed, dat is van later zorg. Wij gaan luisteren naar de Opwekking Band. En daarna ga ik in gesprek met een gast. Zijn naam is Ruben Koudstaal. Hij leidt de Youth Opwekking. En komt net uit een seminar. Nou, hoe dat is gegaan, dat horen we straks. Dit is de Opwekking Band.

0: Jezus, uw naam behoorde de opwekking bent met daarin de aanbieding gedaan door Erik de Mooi. Tijd om even onze aandacht te verschuiven vanaf het hoofdterrein naar het jongerenterrein. Want Ruben Koudstijl is hier. Hij is geeft leiding aan de youth opwekking en komt net uit een seminar met de titel Jezus volgen alleen samen. Ruben, hele goedemiddag.
1: Dankjewel, mooi om hier te mogen zijn.
0: Was het gezellig druk bij de seminar?
1: Nou, het zat ramvol, zoals we dat bij de jongeren wel eens zeggen.
0: Ah, wat mooi. Zonder dat je nou die hele seminar opnieuw hoeft te geven, wat was de kern? Wat heb je geprobeerd over te dragen?
1: Het mooie is dat we het seminarprogramma dit jaar samen met de volwassenen ook doen. Dus we hebben een seminartent waar jongeren en volwassenen samen zitten over het thema discipelschap. Dus het belang ook van de verbinding tussen de generaties, waarin een jongere en een volwassene samen optrekken om Jezus te volgen en meer op hem te gaan lijken.
0: Oké, en hoe is dat vormgegeven in die seminar? Want jij bent zelf natuurlijk nog een beetje een jonge generatie. Doe je dat dan samen met iemand van, laten we zeggen, het volwassen terrein?
1: Ik heb het samen met iemand gedaan. Ja. Met Johan Terlouw. Dat is de persoon waar ik al 14 jaar binnen deze relatie als discipel en of jongere en volwassenen, jonge volwassenen, mee op mag trekken. Dus Johan is eind 50 en ik ben op dit moment 33 en dat doen we al 14 jaar op die manier.
0: Oké, en zit je al bijna op het punt dat jij ook langzaam het mentoring over gaat nemen, dat jij iemand onder je hoede gaat nemen?
1: Het mooie is dat ik samen met mijn vrouw dat al een aantal jaar doe. Elke twee weken op maandagavond nodigen we een groep van 8 jongvolwassenen bij ons thuis uit. Eten we met elkaar en delen we ons leven.
0: Ja, en wat is het doel daarvan?
1: Ik merk gewoon heel erg dat er onder jongeren eigenlijk behoefte is aan volwassenen waar ze zich aan op kunnen trekken. Een plek creëren waar ze met hun vragen kunnen komen, hun twijfels, de keuzes die ze moeten maken en dat soms heel ingewikkeld vinden, maar ook gewoon alles wat er in hun leven gebeurt.
0: Ja.
1: En wij willen die veilige plek creëren waarin we met ze in gesprek willen gaan, waarin ze ook zichzelf ontwikkelen en meer op Jezus gaan lijken.
0: Het is natuurlijk hartstikke waardevol als je dit onder de aandacht brengt. Ergens 14 jaar geleden heb jij zelf gedacht of heeft iemand anders gedacht, die Ruben die heeft een mentor nodig. Hoe is dat toen bij jou gegaan?
1: Ja, dat is wel een heel bijzonder verhaal en ook wel pijnlijk. Ik was op dat moment verantwoordelijk voor het jongerenwerk in mijn kerk. En daar ging het niet helemaal goed. De voorgangers kregen een conflict met elkaar.
0: Mm.
1: En mijn kerk, alles wat ik had opgebouwd, zag ik een beetje uit elkaar vallen. En op dat moment besefte ik heb iemand nodig waar ik over kan praten. Waar ik gewoon kan delen wat ik nu allemaal voel en hoe het met me gaat. En toen heb ik Johan gebeld, die ik toevallig kende van een gemeente waar ik op 16-jarige leeftijd tot geloof kwam.
0: Ja.
1: En hij en zijn gezin hebben toen op maandagavond ruimte gemaakt, 1 keer in de 2 weken, om bij hun aan tafel te komen eten.
0: Ja, en dan moeten we vooral even voorkomen dat we dit soort mentorschaprelaties ook zien alleen maar als problemenoplossing. Want ik kan me voorstellen dat je de afgelopen 14 jaar ook een moment hebt gehad dat je dacht, ach, gewoon heerlijk om even met iemand te sparren zonder dat we echt een probleem hebben.
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: Hey, even over de conferentie zelf. Jij bent verantwoordelijk voor het jongerenterrein. Ik hoor heel veel energie en dynamiek uit die hoek komen. Ik zie mensen hier stuiterend ook om 3 uur 's nachts nog vanuit het jongerengebied komen. Hoe is het daar?
1: Ja, het is indrukwekkend. Ik mag dit jaar voor het eerst verantwoordelijk zijn voor het jongerenterrein van Opwekking. En ik ben onwijs onder de indruk van het verlangen dat er onder de jongeren is om God te aanbidden, hem te ontmoeten en dat ook met elkaar te doen. Dus het jongerentrein stroopt voor elke dienst. Is het een beetje alsof het volk, zeg maar, het beloofde land binnenkomt lopen.
0: Ja.
1: Gaan we met elkaar, met duizenden op dit moment. Vanmorgen stonden er ongeveer 15.000 jongeren die met elkaar een dienst beleven over Het zijn met God.
0: Mm.
1: En ook beschikbaar zijn voor God. En om dan te zien wat daar in aanbidding, maar ook door middel van een preek gebeurt.
0: Ja.
1: Dat is echt heel indrukwekkend.
0: Dat wat je net zegt over de seminar, is dit iets wat je ook op het podium daar bij het jongerenterrein noemt? Van jongens, oké, jullie hebben nu een mooie tijd met elkaar, maar als je echt ook verder wil groeien, niet dat het een regel is, maar het helpt je enorm als je volwassenen uit je omgeving zoekt?
1: Absoluut. Vanavond is het thema van onze dienst Wij Zijn. Wat betekent dat we de jongeren ook echt willen aanmoedigen om deel te gaan worden van een lokale kerk. een plek waar generaties met elkaar het leven delen, hoop ik. Mm-hmm. En om daar onderdeel van te zijn, maar ook ja, de conferentie duurt 4 dagen. En door het jaar heen moeten ze het eigenlijk zelf hopelijk met elkaar doen.
0: Ja.
1: Dus daar willen we ze zeker in aanmoedigen.
0: Is dat iets waarvan jij weet dat ze dat in de hoofdsamenkomst ook gaan doen? Van jongens, op het jongerenterrein wordt nu genoemd. Heb oog voor volwassenen die je eventueel verder kunnen helpen. Gaat daar ook gepreekt worden? Jongens, kijk naar de jonge generaties en help ze een handje.
1: Ik hoop het. Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Nee.
1: Laurens, als je dit luistert...
0: Dat is een goed idee.
1: Ja. Een ontzettend goed idee.
0: Nou, dat is sowieso in ieder geval ook voor iedereen die nu luistert. Hou oog voor elkaar. Leer van de generaties om je heen. Niet alleen van de ouderen boven je, maar ook van de jongeren onder je. Want je kunt heel veel van elkaar leren. Wat is jouw persoonlijk verlangen voor dit weekend? Als je denkt aan dit weekend en met name ook de afgelopen maanden... wat is dan dat wat je hoopt dat die jongeren maandag mee naar huis nemen?
1: Dat er een God is die hun in welke situatie ze ook zitten... hoe ze zich ook voelen, altijd hun opzoekt, met hun is. God als ik ben, hij die er altijd was, die er is en er altijd zal zijn.
0: Ja.
1: Dat ze dat echt mogen hebben ervaren dit weekend, dat hij er is... en mogen weten dat hij er altijd zal zijn als ze weer naar huis gaan.
0: Heb jij daarin, in zo'n weekend, ook een persoonlijk verlangen? Dat je denkt, oké, ik geef heel veel. We hebben veel voorbereid. En we willen jonge mensen dit meegeven. Heb je ook een verlangen voor jezelf? Dat je denkt, als ik maandag naar huis ga, wil ik niet helemaal leeg zijn. Maar ook gevuld zijn met iets?
1: Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo over nagedacht. Ik merk dat ik in mijn rol vooral heel erg bezig ben met wat verlang ik... wat er onder de jongeren en onder de generaties hier bij Opwekking gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu ik er zo over nadenk, dan verlang ik er eigenlijk zelf ook gewoon heel erg naar... om die God die er altijd is en zal zijn te ontmoeten.
0: Ja. Dan wens ik je dat toe, dat je ook een paar van dat soort momenten voor jezelf hebt dit weekend. En zeker ook daarna. Ik wil je bedanken voor de toelichting. Een hele fijne avond toegewenst vanavond. En nog één vraag tot slot. Ik zei het al, de jongeren die hebben denk ik geen luchtbed mee. Want die stuiteren dag en nacht over de terreinen. Lukt het jou nog een beetje om slaap te vinden? Of is er altijd iets te doen bij de jongeren?
1: Er is gelukkig niet altijd iets te doen. Het lukt mij wel oké om te slapen.
0: Ja. Bedankt Ruben Koudstaal. Hij is de coördinator en hij organiseert een en ander, eigenlijk alles, bij Youth Opwekking. Wij gaan luisteren naar Katie Nicole.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: En dat betekent dus dat we als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Holland zag, hoorden we van Christian Verwoerd en Erika de Wit. Wij gaan nog schakelen met Maria, die net lekker bij mensen was neergeploft, maar uiteindelijk weer uitgeploft is. Waar ben je, Maria?
1: Ja, ik dacht, ik ga toch maar even naar een plek waar het juist wat minder druk is rond etenstijd. En dat is de lectuurtent geworden. Daar is helemaal niet zo gek druk op het moment. Dus als je nog even iets uit wil zoeken, lekker rond wil neuzen, dit is je moment. Ja, en dan vind ik het altijd wel grappig om een beetje rond te kijken. Dan zie ik allemaal kinderen met een hoopvol gezicht, met zo'n blik van ik wil dit eigenlijk heel graag hebben. Lopen ze naar hun ouders, maar ik denk dat ik al weet wat je gaat zeggen. Nee, als de deur mag niet. Maar goed, wie weet worden er een paar kinderen toch krijgen die geluk vandaag. En er is ook een hele grote tafel vol met boeken van sprekers. Nou, dan zie je gelijk even hoeveel sprekers er zijn op opwekking, want die sprekers zijn het namelijk. En hier wordt echt even heel serieus nagedacht over de aankoop van een boek.
2: Zeker.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Wat voor boek heb jij in handen?
2: Het boek Wij volgen Jezus.
1: Ben je er al uit of je hem wil hebben?
2: Nee, zeker niet. Maar het klinkt heel interessant. Juist gewoon al die invalshoeken en hoe hij schrijft. Denk ik van, nou, dat is een reden om hem te gaan kopen.
1: En bijna dun genoeg om hem gewoon hier ter plaatse uit te lezen, volgens mij.
2: Nog een keer?
1: Bijna dun genoeg om hem gewoon hier uit te lezen.
2: Was een overweging. Maar zoveel tijd heb ik ook weer niet.
1: Maar jij houdt wel van lezen, geloof ik, want ik zie hier nog twee andere boeken liggen.
2: Nee, ik hou eigenlijk helemaal niet van lezen. Maar sinds ik tot geloof ben gekomen, lees ik steeds meer boeken om ook kennis te verkrijgen. Omdat ik dat wel de kennis juist achter de Bijbel interessant vind. Dus ik kies vooral boeken waar ik meer kennis door krijg van, joh, hoe was het, waarom is het boek geschreven, hoe is het boek geschreven. Dus sinds dat ik geloof ben, lees ik wat meer dan voorheen.
1: Nou, wat tof om te horen. En dan is dit wel de uitgelezen plek om dat natuurlijk te gaan doen, te onderzoeken.
2: Precies, precies.
1: Wens ik jou veel succes met het nadenken over wel of niet.
2: Yes, dank u.
0: Dankjewel, Maria, onze live verslaggever in de afgelopen uren. Zij heeft het allemaal op de velden voor ons gevolgd. Dankjewel, zeg ik ook tegen Luc. Hij was de regisseur van de afgelopen uren. Mijn naam is Hans van Vuren en ik ga het stokje overdragen aan Lucas. Hij gaat jullie de avond mee innemen en alles uitleggen wat daarin gaat gebeuren. Live verslaggever daar is Martin, regisseur Nando. Nou, kortom, het wordt een topavond. Reageer gerust nog steeds via WhatsApp. Ik heb een prachtig lied voor je. Het is van Natalie. Het heet The Long Way. Tot snel!

0: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
6: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
7: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
6: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
7: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
14: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
18: Nieuw!

0: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
1: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
2: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met Hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis zet voor de zekerheid 175 bedden neer in Groningen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen voor zeker 3 nachten naar een congrescentrum in Groningen. Hoeveel er echt komen is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie in Ter Apel. Schiphol is al een paar uur moeilijk te bereiken met de trein, en dat komt door een seinstoring. Daardoor rijden er minder treinen. De problemen worden de komende uren misschien alleen maar erger, want er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de storing. En dat gebeurt in een groter gebied. Het is nog maar de vraag of Congo mee kan doen aan het WK voetbal in Amerika. De regering eist dat alle spelers de komende 3 weken in quarantaine gaan, omdat de dodelijke ziekte Ebola is uitgebroken in Congo. De voetballers vinden het grote onzin, omdat ze allemaal in een ander land spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, droog en 26 tot lokaal 30 graden. Door wind van zee koelt het vanuit het westen af naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is er opnieuw veel zon. Dan wordt het maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten.
4: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio live vanaf de Pinksterconferentie Opwekking. Ja, we gaan zometeen de zaterdagavond in. En dat doen we met muziek van Cissy Winans.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
10: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
14: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
13: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
15: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
19: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
20: Forza.nl. Oh, op die fiets! Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
21: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
20: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
22: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
23: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
24: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
25: christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
26: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super

Ja, en mocht je je afvragen wie we dit weekend hier aanbidden op de Pinksterconferentie, ja, dat is natuurlijk Jezus. Waardig is zijn naam. Vanaf opwekking. Ja, daar gaan allerlei muziekjes door elkaar heen. Zometeen ga je Sander en Angela in zo'n beetje horen. Eerst zeg ik een hele goede avond en van harte welkom hier bij GroNieuws Radio. Het is zaterdagavond, het is het weekend van Pinksteren. En we vieren de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest die ook werkt in deze tijd. Ja, dat heb ik wel ervaren deze week. Want ja, maandag ben ik flink door mijn rug gegaan. Nou, als je dat eens hebt meegemaakt, dan weet je hoe pijnlijk dat is. En allerlei scenario's die schoten door mijn hoofd. Ja, moet ik wellicht opwekking gaan missen? Kan ik nog wel lopen dit weekend? Gaat de pijn dan nog wel weg? Nou, toen zat ik woensdag in de kerk en toen zongen we een prachtig lied. En dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij ons geeft. Nou, dat zwakke, dat resoneerde heel erg bij mij. Ja, dat gaat dus over mij. En ook ik mag leren om te leven vanuit de kracht die God geeft door zijn Heilige Geest. Ja, en dat feest en die afhankelijkheid van de Heilige Geest, ja, dat staat centraal dit weekend hier bij GroNieuws Radio en ook op de Pinksterconferentie van Opwekking. Ja, we gaan de zaterdagavond dus in. Om 19:30 is er een dienst die we gaan uitzenden hier bij GroNieuws Radio. En daarnaast zijn onze verslaggevers ook op het veld. Martin Edens die is ergens aan het rondlopen. Nou, gisteren rondom deze tijd hing ik met mijn neus boven een schotelbrei met heerlijk eten. Nou, ik ben benieuwd wat er vanavond op het menu staat op de campings hier in Biddinghuizen. Ja, en de doorgeefbijbel die is ook hier op het conferentieterrein. En wie die bijbel heeft, daar gaan we ook dit uur achterkomen. En heel veel muziek natuurlijk. Zometeen hoor je Paul Wilbur en Praise Adonai. En dit zijn InStalvation en Sander en Angela. Dit is Hij Leeft.

0: hier bij GrootNieuws Radio. En daarvoor in Salvation met Sander en Angela. Ja, die waren deze middag nog bij GrootNieuws Radio hier in de tent live aan het optreden. En hij leeft.
1: GrootNieuws Radio live vanaf Opwekking.
0: Ja, het is de zaterdagavond in het Pinksterweekend. Ja, op Opwekking gebeurt er echt van alles. In seminar tent 1 gaat het over Israël en Gaza. Anne-Michel Liest speelt op het buitenpodium. Bij de jongeren wordt er gepreest en gevolleybald. En straks hier bij de buren van Compassion wordt er een zangworkshop gegeven door Giel Naber van Charis Music. Ja, en dat allemaal op deze bloedhete zaterdag. Ja, ik zit in de studio van GrootNieuws Radio. Het is echt heel erg warm hier. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan naar Martin Edens ergens op camping A, volgens mij, toch?
2: Dat klopt, ja. En heet is het zeker, want ik zit hier naast een meisje met een heel bezweet koppie die volgens mij moet gaan slapen. Maar de vraag is, gaat het lukken, Mathilde, om haar bed te leggen, denk je?
3: Ja, ik denk als ze dadelijk eenmaal ligt, dat ze ook wel gelijk vertrokken is. Even nog schoonmaken, wassen en dan gaat ze lekker slapen.
2: Ja, die plopkap ziet er natuurlijk wel heel leuk uit, hè, dat oranje ding, Vera. Ja, jullie hebben net de boel, jullie zijn wat aan het opruimen. Ik zie nog wat paprika staan, nog wat wraps staan. Was het een beetje te doen, het koken op opwekking?
3: Ja hoor, dit was lekker makkelijk. Even wat bonen opwarmen, wat vlees opwarmen en dan op een wrap en opeten.
2: Ja. Zijn jullie vaker al op opwekking geweest? Is dit een traditie voor jullie?
3: Ja, tegenwoordig wel. Voor mij sinds een jaar of 14 dat ik nu wel kom. Niet altijd een weekend, maar wel een dagje. En nu weer een weekend kamperen.
2: Hey, en dit vraag ik nu toch even als mede-ouder. Mijn kinderen zijn thuis dit weekend. Maar jullie zitten op een plekje met heel veel langslopende mensen. Stuiterende kinderen. Is dit als moeder en als vader nog wel een beetje vol te houden met die hitte?
3: Ja, het is nog te doen. Het is te doen. Het is wel warm, maar het is te doen.
2: Ja, oké, dus we gewoon vooral goed blijven drinken en dergelijke natuurlijk. Waar kijk jij dit weekend? Ja, we zijn op deze zaterdag. Waar kijk je vooral het meest naar uit eigenlijk in datgene wat nog gaat komen?
3: Ik werk mee in de Jozua-tent en daar heb ik heel veel plezier in. En de kinderen die hebben het heel erg naar de zin in de eigen tent. En ze worden goed opgevangen, ook door de mensen hier om ons heen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ook leuk om te zien dat de kleinste, die is best eenkennig, maar die wordt nu opgepakt door vreemde mensen. En dat is, vindt ze prima.
2: Ja, ja. Toch een soort familiesfeer met zoveel duizenden mensen.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Mooi, dankjewel. Nou, Lucas, de boel wordt hier verder nog wat opgeruimd. De afwas staat op het punt om te beginnen. En misschien ga ik nog even iets. Ja. Misschien kan ik hem wel even helpen met de afwas. Misschien dat ik dat ga doen.
0: Vind ik heel erg dienstbaar. Ja. Hey, ja. Martin, nog even checken bij jou. Hoe gaat het met jou en de warmte?
2: Nou, ik moet wel blijven drinken, ja. Want de zon brandt nog steeds behoorlijk fel, ja.
0: Oké, nou, Steven, we komen zo meteen weer even bij je terug. Martin Edens dus vanaf Camping A op de Pinksterconferentie van Opwekking. Zometeen gaan we Joke Buijs horen. En wat de toekomst brengen mogen. En dit is Hope Dars en zij zingt over the mighty name of Jesus.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een

Het is 2 jaar geleden al dat Joke Buijs ook hier op Opwekking een heel swingend concert gaf. Je hoort daar nu met wat de toekomst brengen mogen. Ja, en over concerten en optredens gesproken. Hier in de tent van Groningen Radio zijn ook hele toffe optredens. Nou, vanmiddag zag ik De Lize. Ik heb Sander en Angela op de radio gehoord. Ja, en morgen ook twee artiesten hier op het podium in de tent op het hoofdterrein. Zondag om 1:10. Nou, dan gaan zeker de handjes naar omhoog. En morgenmiddag om 4:00 Martijn Buwalda. Nou, als je dat niet wil missen en live wil meemaken, van harte welkom om langs te komen. En anders, je kan het altijd natuurlijk volgen via de radio. Nou, zometeen gaan we de doorgeefbijbel openen. Eerst muziek van de band die vorige week nog in Nederland was. Dit is Rant.

0: En ons Rens Collective dan zingt Set Your Church on Fire. Ik denk dat we dat na het Pinksterweekend in het hele land overal gaan merken. Je hoorde Build Your Kingdom Here.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, het hele jaar door hoor je in het programma De Dag van Vandaag. Ja, mensen die hun favoriete bijbeltekst delen. Soms een hele bekende tekst, soms een wat onbekendere tekst. Maar altijd een gesprek over waar het woord van God het dagelijks leven van mensen raakt. Nou, de Doorgeefbijbel is ook dit weekend gearriveerd op het terrein van de Pinksterconferentie. En die wordt daar ook doorgegeven. En vandaag is hij in handen van Matthäus. En hij is aangeschoven hier in de studio op het hoofdterrein. Goedenavond, Matthäus.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik maakte net al even de grap. Alle evangelisten zijn present vanavond bijna.
2: Ja, zeg dat wel.
0: We zoeken nog een Marcus en een Johannes.
2: Ik heb ze wel gezien op het terrein.
0: Oké, nou, heet je zo, kom zeker even langs. Hey, Matthäus, wie ben je? Hoe oud ben je? Wat doe je hier op opwekking?
2: Ja, dank. Mijn naam is Matthäus. Ik ben 38 en ik heb afgelopen 13 jaar gedreven door Gods liefde het goede gezocht voor jongeren in het land. Dat heb ik gedaan bij Youth of Christ Nederland. En ik ben nog steeds gedreven door Gods liefde en zoek nog steeds het goede voor jongeren. Alleen dan nu op eigen titel.
0: Ja, wat is dat goede voor jongeren dan?
2: Ik geloof dat ten diepste jongeren kunnen gaan groeien van het levend woord van God. Hm. En tegelijkertijd, ja, het beste wat ik te bieden heb is Jezus. Maar dat is echt niet het enige. Hm. Dus ik ga veel de straat op en dan ga ik een balletje trappen met jongeren. Leg ik relaties, ik geef een panna en daarna een box. Ja. En op die manier ontstaat er iets van respect, vertrouwen. Ja, vaak wel de basis om jongeren bijvoorbeeld te helpen richting een nuttige vrije tijdsbesteding. Of misschien wel een keuze richting een vervolgopleiding. Dus ik geloof dat elke groei die jongeren maken in hun levens een groei is richting God.
0: Ja, gaaf zeg. Tof. Mooi werk mag je doen. Je bent hier ook op opwekking. Je bent er wel elke dag te vinden hier op het terrein. Hoeveel sterren zou je de Pinksterconferentie 2026 geven?
2: Van de?
0: Nou, zeg maar 5 sterren. Hoeveel geef je?
2: Dikke 5, man.
0: Een dikke 5?
2: Ja, ik heb veel van mijn tijd afgelopen uren besteed op het jongerenterrein. En ik vind het zo vet om te zien dat de veelkleurigheid van Gods kerk, die herken je ook terug. Zowel in het programma als in gewoon de bezoekers. Ik vind het heel vet om te zien dat er zoveel jongeren, gisteren zag ik het terrein helemaal vol bij de avonddienst. Jongeren die met hun handen omhoog God prijzen, daar word ik wel warm van. Ja. Ik vind het heel vet om te zien wat God aan het doen is in deze generatie.
0: Ja, heel mooi. Hey, en dan heb je de Doorgeefbijbel ook nog ontvangen dit weekend op opwekking. Het principe is heel simpel. Je mag een tekst met ons delen. Wat heb je uitgekozen voor ons, Matthäus?
2: Ja, dank. De tekst die ik heb uitgekozen komt uit Psalm 150, vers 10 tot en met 6. Zal ik hem voorlezen?
0: Ja, graag. Ja.
2: Dan staat er: loven met horengeschal, loven met harp en lier, loven met dans en tamboerijn, loven met snaren en fluit, loven met klinkende bekkens, loven met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja.
0: Ja, mooi hè, Psalm 150. Ja, het is een soort climax van het hele psalmenboek, hè?
2: Ja, zeg dat wel. En voor mij, wat ik veel terugzie, en ik heb deze vers veel ook hardop gelezen voor mezelf, omdat ik ben al 18 jaar bezig met het maken van christelijke hiphopmuziek. Dat doe ik vanuit 7 Zegels Music. En in die periode was het nog best wel ingewikkeld. Ik heb veel gesprekken en ook wat discussies gehad met jeugdleiders, soms ook kerkleiders, van: mag je God prijzen met hiphopmuziek?
0: Ja.
2: En ik lees hier toch heel duidelijk een hiphopbeat terug. Weet je wel, klinkende bekken, slaande cymbalen, een harp en lier. Dat zijn de ingrediënten voor een dikke hiphopbeat.
0: Dus okay.
2: Ja, ik vond daarin ook wel de ruimte om, kerktradities die moeten we respecteren, beschermen. En tegelijkertijd zoek ik altijd wel een manier om, alles wat adem heeft, loof de Heer. Waarom zou je hiphop maken met de intentie om entertainment voor de wereld, en niet hiphop maken met de intentie om God te prijzen? Nou, ik geloof dat dat kan.
0: Ja.
2: En ik lees het ook terug. Dus dat is de tekst die ik heb uitgekozen.
0: Eigenlijk, Psalm 150 inspireert jou om hiphop muziek te maken. Nou, niet iedereen waardeert misschien alle stromingen aan muziek. Hoe kunnen we toch elkaar wat beter leren begrijpen om wat voor muziek we maken?
2: Nou, over smaak valt niet te twisten. Hè? Dus ook daarin moeten we gewoon ruimte geven aan elkaar. En voor mij is het ook als jongerenwerker, zie ik dat 1/3 van alle playlists, ik las ergens een artikel daarover, van alle Spotify playlists zit vol met urban muziek. En dat zijn jongeren die zowel in de kerk zitten als jongeren die niet in de kerk zitten. En vanuit 7 Zegels geloven wij erin om een tegengeluid te bieden op die seculiere hiphop. Kunnen we muziek maken dat zo goed klinkt dat zelfs de wereld zoiets heeft van: weet je, dat Jezus en zo, ik heb er niks mee, maar het klinkt lekker. Laten we de Heer prijzen en daarin ook iets van zout der aarde en licht van de wereld kunnen zijn.
0: Ja, Wordt er nog wat hip-hop geprogrammeerd op opwekking trouwens, vraag ik me af, weet je dat?
2: Nou, ik zou bijna zeggen meer dan ooit. En ik vind het heel vet om dat te zien ook. Dus morgenmiddag bijvoorbeeld op het jongerenterrein, in de Kate, organiseren we een hip-hop jam. En iedereen die zelf ook zoiets heeft van, nee, ik vind het ook vet, ik wil misschien ook wel mijn skills laten horen, is er ook ruimte voor. We organiseren ook een open mic aan het einde van dat programma. Dus dat is heel tof. Pin me er niet op vast, ik geloof om 12 uur, tussen 12 en 1:15... Check het even na in de app.
0: Ja, de app van opwekking, daar staat alles beschreven.
2: Precies.
0: Ja, gaaf. Nou, Psalm 150 die jou inspireert dus om hip-hop te maken. Ja, mooi om zo ook die interpretatie te geven aan deze psalm. Ja, een vast onderdeel is ook om de Bijbel weer door te geven. Nou ja, ik weet niet of je nog iemand tegenkomt op het terrein vandaag.
2: Vele vissen in de zee. Ik ga wel iemand eruit pikken.
0: Nou, we gaan morgen ontdekken aan wie jij de Bijbel hebt doorgegeven. Matthäus, dankjewel.
2: Yes,
0: een gezegend Pinksterweekend nog toegewenst voor jou.
2: Yes. Yes.
0: Zometeen gaan we even naar Martin toe. Even kijken waar hij uit hangt. En wat er te beleven is op de campings hier van de Pinksterconferentie. Shiloh Walls gaan we horen, Mighty to Save. En dit is de band Lef. Even een rustmomentje. Stil maar, mijn ziel.
3: Stil maar, mijn ziel. De Heer is heel dicht bij je.

0: Our Walls.
1: Dit hele weekend, Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: En Mighty to Save hier bij Grootnieuws Radio. Ja, de avond is begonnen op de Pinksterconferentie. De pannen en de bordjes die worden afgewassen. Nog heel even jezelf een beetje opfrissen. Na zo'n bloedhete dag. En hup, naar een avondprogramma naar keuze. Er is genoeg te kiezen vanavond ook hier op de Pinksterconferentie. En hier bij Grootnieuws Radio gaan we straks vanaf 19:30 luisteren naar de dienst bij de volwassenen met spreker Bobby Schuller. Ja, dan gaan we naar Martin toe. Want Martin, jij hebt ineens camouflage kleuren aangetrokken.
2: Ja joh, daar word, ja. Word ik door omringd. Peter, met deze temperaturen. Ik zie mensen workouts doen en zo. Hoe voorkom je nou dat je om gaat vallen? Jij hebt jarenlange ervaring, waarschijnlijk ook met dit soort temperaturen. Hoe blijf je staande?
3: Hydrateren kan je leren.
2: Dat is een belangrijk advies.
3: Ja, ja, ja. Nee, het is van belang om goed in de schouder te blijven, goed te drinken, goed op elkaar te letten, je buddy in de gaten te houden. Als jij drinkt, dan heeft je maatje naast je waarschijnlijk ook dorst, maar die doet dezelfde dingen als hij.
2: Ja, want je hebt 18 jaar bij Defensie gezeten, nu werk je bij de MDT, de maatschappelijke diensttijd. Wat zijn jullie hier aan het doen?
3: MDT is eigenlijk een samenwerking tussen Tijd voor Actie en het ministerie van Defensie. En Tijd voor Actie is een christelijke organisatie, maatschappelijke organisatie die eigenlijk niks anders wil en doet dan impact maken. En Defensie heeft zich daarbij aangesloten en een heel mooi programma neergezet voor jongeren tussen de 17 en de 30 jaar.
2: Gaat dat goed samen, Defensie en geloof?
3: Ja, 100%. Ja, net zoals pakken zijn en geloof, zeg maar. Ja.
2: Ja, dat, voor jou is dat nooit een probleem geweest? Of heb je daar wel eens moeite mee ervaren in een best wel stoere cultuur?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, ja. Nee.
2: Helder antwoord, toch? Ja, mooi. Vooral aanmoediging dus. En ik sta ook bij jou, Frank, want jij hebt eraan meegedaan. Ja. Wat is de belangrijkste les die je daaruit geleerd hebt, uit het traject wat je gedaan hebt?
4: Nou ja, ik denk zelf persoonlijk dat ik heel wat veerkracht uit mezelf heb kunnen halen. Ja. Het begon natuurlijk met, van tevoren geef ik een soort vragenlijst in met wat zijn je doelen. En uit die doelen kwam eigenlijk vooral uit dat ik eigenlijk best wel onzeker was over mijn warhoofd, om het zo te zeggen. Ik heb overal ideeën zitten en het werd altijd behoorlijk chaotisch. Maar in die missie kwam je er ook eigenlijk uit dat die chaos ook heel veel vindingrijkheid kan bieden. En daarmee ook andere soorten inzicht snel kan doorgeven.
2: Ja. Mooi, mooi. Dus het is heel waardevol voor je geweest in die zin.
4: Ja, zeker. En het is ook op een gegeven moment na die militaire bivak heb je ook je sociale missie. En daar kun je dat ook heel mooi in toepassen. En ook gewoon later in je leven natuurlijk erbij.
2: Nou, mijn bivak vanavond ziet er waarschijnlijk iets minder militair uit. Maar ik heb mijn tentje alvast wel opgezet. Lucas, dus zometeen mag ik proberen de hitte te gaan overleven. Maar voor nu in ieder geval al wat mooie lessen getrokken hier zo.
0: Dankjewel, Martin Edens bij de Defensie. Dus de maatschappelijke diensttijd. Ja, dat kunnen we natuurlijk ook gaan doen. Hey, voor alle luisteraars, alle fans van het programma Het Heerlijk Loflied. Dat gaan we zometeen niet uitzenden hier op Grootnieuws Radio. Maar je kan het wel allemaal volgen via Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Dus ben je fan van koor en kerkmuziek? Je kan terecht op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Daar presenteert Hand van Vuren zometeen dus Het Heerlijk Loflied. Hier bij Grootnieuws Radio gaan we zometeen richting de dienst van 19:30. Hier op de Pinksterconferentie van Opwekking. En dit is de Opwekking Band met een nieuw lied. Wij houden van die God.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
5: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
8: Wauw! Wat een uitzicht vanaf deze berg, zeg!
9: Ook jij kan in 2026 gaan voor een topervaring. Kom dan naar de NEM Reveilweken, conferenties waar de hemel de aarde raakt. Ontdek dit jaarlijkse hoogtepunt snel op de-nem.nl.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
10: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
14: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
17: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
18: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen.

0: Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
2: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk en Italië zijn nog altijd woedend op een Israëlische minister die gruwelijke beelden verspreidde van vastgebonden activisten van de hulpvloot voor Gaza. Hij liet zien hoe ze gekleineerd en gedwongen werden om naar het volkslied te luisteren. Hij is niet meer welkom in Frankrijk en mogelijk volgen nog meer sancties. In het Groningse Winschoten heeft de politie in een schuur 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen en een kalf, meldt RTV Noord. Tussen de kadavers vonden ze ook 160 levende dieren, maar die kregen te weinig eten en drinken en zagen amper daglicht. De politie ging erop af na een tip. Een 21-jarige man is aangehouden. De brand bij een afvalverwerker in Amsterdam is uit. De brand was bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied en de rook was tot in Almere en Beverwijk te zien. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Ja, dankjewel Daphne. Ja, het is lekker druk hier op het terrein, op het hoofdterrein van de Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Zometeen gaan we toeleven naar de dienst en muziek komt eraan van Jesus Culture en Kim Walker-Smit. You are God.
7: Meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
8: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
9: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
10: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
9: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
11: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
9: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
12: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
13: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
14: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
15: Kozijnshop.
16: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
19: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
9: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
15: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
21: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
20: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
23: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
24: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
25: Lucas Kramer.
26: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Jesus Culture en Kim Walker-Smith. Je hoorde Alive in You.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Ja, een hele goede avond. Het is 12 minuten over 7. Het is het weekend dat op heel veel plekken ter wereld het Pinksterfeest wordt gevierd. De uitstorting van de Heilige Geest. Ja, en dat is echt te mooi, te bijzonder om zomaar aan je voorbij te laten gaan. Op heel veel plekken worden kerkdiensten extra feestelijk gevierd. Er zijn conferenties, veel meer conferenties dan alleen Opwekking. Ja, en je hebt natuurlijk Opwekking, ja, dat grote dorp in de Flevopolder, dat voor een paar dagen is opgetuigd. Ja, hier in Biddinghuizen, waar we dit weekend uitzenden, vieren enkele tienduizenden christenen samen het Pinksterfeest met diensten, seminars en heel veel muziek. Ja, nog een kwartiertje, iets langer trouwens. Ja, dan gaan we naar de grote samenkomsttent toe, waar de dienst gaat beginnen met veel aanbidding samen met de Opwekking Band en ook met een spreker. Bobby Schuller zal vanavond spreken. Je kan hem kennen van televisie, van het tv-programma Hour of Power. Wordt elke zondag uitgezonden op RTL 5. Ja, en mocht je denken, Opwekking, ja, ik schakel in voor het programma Het Heerlijk Loflied. Nou, dat programma kun je dit uur horen op het themakanaal Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Ja, zoals gezegd, de dienst die gaat over een kwartiertje beginnen. Laten we even naar Martin toe gaan, want hij zit lekker in het gras voor de grote samenkomsttent.
3: Ja, heerlijk. Ja, er begint eindelijk een klein beetje een briesje te komen, Lucas. En dat werkt wel verkoelend, dat is lekker. En hier in het gras, op een kleedje. Marleon, jij hebt een mooi plekje uitgekozen. Zo vlak voor de... Dus, je kan er wel iets van zien trouwens.
4: Ik zie vanaf hier niet heel veel. Heel veel mensen vooral. Veel mensenhoofden.
3: Het is een drukke bedoeling. Heb je de warmte een klein beetje overleefd vandaag?
4: Ja, voor Opwekking overleef je alles natuurlijk. Maar het was wel echt heel erg warm. Ja,
3: het was afzien. We hadden het net even over Bobby Schuller. Gaf je eerlijk toe, ik ben zelf niet per se de grootste kenner van Bobby Schuller. Maar het werd volgens mij thuis wel bij jou gekeken, of niet?
4: Ja, zeker. Mijn moeder keek echt elke zondag Hour of Power. Dus dan kwam ik naar beneden, 's ochtends toen ik een klein kind was. Toen zag ik altijd Hour of Power. Dus eigenlijk toen ik zag dat Bobby Schuller dit jaar kwam, dacht ik, het voelt eigenlijk nostalgisch. Dus eigenlijk ook een beetje voor mijn moeder. Helaas, ze waren hier niet bij, maar... Ik ben heel benieuwd.
3: Ja, ja. Hey, en het thema is de aanwezigheid van God, the presence of God. Is er een moment geweest, als jij dat hoort, waar je gelijk aan moet denken in jouw leven, dat je dacht, hey, God was toen echt bij mij aanwezig?
4: Ja, een moment. Ik denk gewoon, als ik terugkijk op mijn leven, zie ik God heel vaak vooral in misschien de kleine dingen. Want vaak kijk ik naar hele grote dingen, maar God is eigenlijk overal bij. Hè? In de grote dingen, maar ook in de kleine dingen.
3: Ja. Dus ook in die momenten dat je naar beneden komt, één moeder Hour of Power zit te kijken. Dat zijn ook momenten waarin God erbij is.
4: Jazeker. En op Opwekking natuurlijk voel je heel erg de presence. Want je zit echt hier met allemaal christenen. Maar ook in het dagelijks leven, op je werk, in de supermarkt, is God er ook bij.
3: Zo is het ook. Amen daarop. Nou, we gaan zo meteen genieten van de dienst. Dus ik zou zeggen, nou, plof weer lekker neer op je kleedje en geniet van deze dienst. Lucas, we zijn een beetje aan het afkoelen en dat is maar goed ook.
0: Ja, Hour of Power, het woord is gevallen. Heb je nog een beetje de krachten voor vanavond? Martin, met deze
3: ik heb er de kracht nog voor, ja hoor. Ja.
0: Gelukkig, dankjewel Martin.
1: Grootnieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.

0: hoort dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Dit hele weekend is Grootnieuws Radio live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Met inspirerende gesprekken, live muziek in de studio en straks om 19:30 de samenkomst met Bobby Schuller.
2: Zojuist een zachte landing gemaakt op Opwekking, een bijzondere internationale gast. Bobby Schuller uit Californië. Wereldwijd kennen velen hem als voorganger en spreker van het televisieprogramma Hour of Power, dat al jarenlang miljoenen mensen bereikt met een boodschap van hoop en geloof. Tijdens de Pinksterconferentie zal hij spreken vanuit Exodus 33... waarin Mozes een opmerkelijk gesprek heeft met God. In dit Bijbelgedeelte wordt duidelijk hoe belangrijk Gods aanwezigheid is voor het leven van zijn volk. Mozes verlangde boven alles naar de aanwezigheid van God. Hij wilde niet verder gaan zonder dat God met hem meeging. Ook wij kunnen niet op eigen kracht verder. We hebben Gods aanwezigheid nodig. Wat betekent het om God te zoeken en met hem te leven? Bobby Schuller gaat dieper in op die vraag.
3: Nou, nog 10 minuutjes en je gaat het allemaal meemaken hier bij Grootnieuws Radio. Zometeen naar Cela, naar Lauren Daigle en Rescue. You are

0: Ja, en daar zien we naar uit, naar die allermooiste dag. De dag waarop verdriet vreugde zal worden. Ja, het is 8:02. De dienst die gaat bijna beginnen hier op Opwekking. Je volgt het live bij Groot Nieuws Radio. En we gaan naar Martin Edens toe in de grote samenkomsttent.
1: Ja, ja, en de stemming zit er al goed in. Het grote aftellen is inderdaad begonnen. De zaal zit helemaal vol, de tribunes zitten vol. En het, ja, het belooft een hele mooie dienst te worden, Sharon. Waar kijk jij tijdens deze dienst vooral het meest naar uit?
2: Het meest kijk ik uit naar de aanbidding. Het zingen met elkaar, met z'n allen, met zoveel mensen. Dat ja, vind ik eigenlijk altijd het mooist. Ja.
1: Wat doet dat met je als je zo met luidkeels met iedereen aan het zingen bent?
2: Ik vind het gewoon heel bijzonder om dan te ervaren dat je met zoveel christenen bij elkaar bent. En dat, ja, dat is gewoon heel bijzonder.
1: Trouwens, Bobby Schuller, liefhebber, wel Hour of Power gekeken en dergelijke.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nooit helemaal gekeken. Ik heb het wel eens voorbij zien komen, dus ik weet wie het is. Maar ik ben heel benieuwd wat hij gaat vertellen.
1: Dus je laat je verrassen?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Wat tof. Nou, goed om te horen. Het is nog een minuut en ongeveer een seconde of 10. Ja, en het begint inderdaad... ja, er lopen trouwens nog steeds wel mensen binnen. De gitaren worden een beetje gestemd. En ja, kijk, Bobby Schuller staat op het programma om te spreken. Hij gaat het hebben over de aanwezigheid die een verschil maakt. The presence that makes a difference. En daarbij gaat hij uit van het verhaal van Mozes, die een hele bijzondere ontmoeting met God had, waarin hij ook tegen God uitsprak: als u niet met mij meegaat, Heer, ja, dan laat mij dan niet verder trekken van hier. Ik heb uw zegen heel hard nodig. Dat is de centrale boodschap die hier nu in deze dienst centraal gaat staan, waar Bobby Schuller over gaat spreken en waar de opwekkingsband zometeen ook luidkeels inderdaad over gaat zingen. Zoals Sharon al zegt, luidkeels aanbidden met al deze duizenden mensen. Het belooft een ongelooflijk groot feest te worden. We kijken er heel erg naar uit. Nog een seconde of 20. En dan beginnen ze met ja, de eerste lofliederen. Ik zie al wat vlaggen die erbij gepakt worden. Het belooft ontzettend mooi te worden. En ja, nu is echt het grote aftellen begonnen. Nog 8 seconden. Mensen gaan staan. 7, 6. We beginnen met luidkeels zingen. Daar gaan we. Het start van de eerste dienst.

En amen. En God is lofwaardig. Amen. Hij is groot en machtig. Kan iemand zeggen halleluja? Heer, wij loven en prijzen die wonderbare naam. Zullen wij even een juichoffer brengen voor de Heer? Eer tot zijn wonderbare naam. Onze God is een grote en machtige God. Je mag heel even zitten. Lieve mensen, wat heerlijk om zo te genieten van opwekking. Wij zijn opwekking. Ik moet vanavond zeggen, en ik ben Zuid-Afrikaan, dus ik heb niet zo'n probleem met het woordje moet. Maar ik ben zo dankbaar voor al onze medewerkers, alle vrijwilligers die zoveel van hun tijd geven. Ja, laten we dat doen. En ik wil dat een QR-code verschijnen, maar het is niet een QR-code van onze collecte, maar een QR-code voor een ander soort offergave. En dat is om van je tijd en van je talent en van jezelf te geven. Dit is een QR-code voor Kom Help Mee. We hebben namelijk een behoefte aan nog medewerkers, vooral bij dagbezoek ontvangst en bij ons verkeersteam. Dus ik wil je aanmoedigen om van je tijd en van je energie te geven om mee te bouwen en mee te werken aan opwekking. En ja, wij doen het samen. Dan hebben we vanavond hier in de tent een bijzondere gast. En ik hoop jullie vinden dit niet erg als ik het een beetje nu in het Amerikaans ga doen. Mag dat maar? Mag het maar? Ja? We have in our tent, in our presence tonight, a pastor who has been a blessing to so many of us. Let's give a hand for Pastor Bobby Schuller. Welcome, Pastor Bobby. He is visiting us with his wife Hannah. Hij is vanavond hier samen met zijn vrouw Hannah. Bekend van The Hour of Power televisieprogramma. Die voor velen van ons zo bekend is. En daar predikt hij over geloof en hoop en liefde. En hij is ook voorganger van Shepherd's Grove gemeente in Californië. Dus Pastor Bobby, you've been a blessing to so many people, and thank you for visiting us tonight. And we are anxious to hear what the Lord has laid on your heart to share with us this evening. Yeah. Amen. Lieve mensen, dan mag ik met groot dankbaarheid zeggen dat wat betreft ons collecte doel, wij nu al 256.000 van ons doel van 750 binnen hebben. En we zijn God erg dankbaar daarvoor. Dit betekent dat we de Heer nog vertrouwen voor 494.000. En lieve mensen, wij dragen het samen. We bouwen samen elk jaar door ons energie en door de financiële ondersteuning hier in de stad, waardoor de levens van mensen veranderen. En ik wil je aanmoedigen om mee te dragen, want we vertrouwen de Heer om dit te kunnen blijven doen, want ik vind dat opwekking prachtig is. En we kunnen hiermee blijven doorgaan. Dus, wat ik je nu wil vragen, kunnen wij de QR-codes op de schermen krijgen. Je ziet daar een QR-code. Als je kijkt op de achterkanten, de rugkanten van de stoelen voor jou, zul je zien dat daar ook QR-codes zijn. Behalve voor jullie hier heel in voorste rij. Sorry, jullie hebben het niet. En als je buiten bent, dan hebben we daar mensen die lopen met borden. Borden met QR-codes op voor degenen die buiten de tent heerlijk aan het picknicken zijn terwijl jullie de dienst bijwonen. En dus gaan we nu onze financiële offergaven brengen
tot eer van de Heer en laten wij het opdragen aan Hem. Hemelse Vader, wat we vanavond geven, willen we aan U opdragen. Heer, dat U het zal zegenen, dat U ons collecte, onze financiële offers, zal zegenen tot uitbreiding van Uw Koninkrijk. Tot opbouw, tot redding van mensen, is ons gebed in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Nou, wat we nu mogen doen, is om ons mobieltjes te pakken en te scannen. Ik mag eigenlijk mijn mobieltje niet op het podium hebben, maar ze zeiden, Laurens, hiervoor mag je het doen. Dus pak je mobieltje, ga maar de QR-code scannen. En geef volgens dit wat je in je hart voorgenomen hebt om te geven, tot eer van de naam van de Heer. En dan gaan we vanavond heerlijk samen zingen, horen, groeien en genieten van Gods woord in tegenwoordigheid. Amen.

Ja, Heer, niets is zo goed als leven dicht bij U. Heer, dank U wel voor dat enorme voorrecht dat wij dicht bij U kunnen en mogen komen. Dank U wel, Heer, voor het volmaakte werk, het volbrachte offer aan het kruis, waardoor wij dicht bij de Vader kunnen komen. Heer, de relatie herstelt. En vanavond willen we van dat voorrecht gebruik maken, Heer. Heel bewust instappen in als het ware die troonzaal. Heer, en willen we U aanbidden. Zingen van hoe heilig U bent. Zingen van hoe groot U bent. En smelten onze stemmen samen met het engelenkoor dat zingt: heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig, die was, die is en die komen zal. Samen met al die generaties die ons voor zijn gegaan en iedereen die nog komen zal, zingen we het lied dat voor eeuwig klinken zal. Zullen we met elkaar zingen?

0: lekker zitten.
1: Halleluja. Halleluja, praise the Lord. Jesus is alive, amen. I just wanted to bring my wife up. She's not speaking today, but she's my partner in ministry, and this is Hannah. Let's give Hannah.
2: Hannah, this is my vrouw, Hannah.
1: I love you. Welcome to Opwekking. What a special thing it is to be here with you all. Wow.
2: Welkom bij Opwekking. En wat is het speciaal om hier te zijn?
1: Amen. I want to begin by... telling a story about how I got here. It's really interesting. Oh, all right. Thank you, brother. Is this better? Thank you. All right. It's all good. It's an interesting story how I got here. For those of you who don't know me, I'm Bobby Schuller. Hi.
2: Het is interessant hoe ik hier ben gekomen. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Bobby Schuller.
1: I'm from Los Angeles, really Orange County, which is like a beach town south of LA.
2: Ik kom uit Orange County, ten zuiden van Los Angeles.
1: And about, I think it was October, I was flying to Hong Kong to do ministry in China.
2: En in oktober vloog ik naar Hong Kong om te bedienen in China.
1: And then when I landed, I turned my cell phone on. And you know how you kind of get all those text messages that come in?
2: Like, en toen ik landde, zette ik mijn mobiel weer aan. En weet je dan hoe je al die berichten opeens binnenkrijgt?
1: And the first message I got was from our executive pastor.
2: En het eerste bericht wat ik kreeg was van onze uitvoerend voorganger, pastor.
1: He said, Bobby, I had this super heavy dream that you were preaching to thousands of people, like tens of thousands of people in the Netherlands.
2: Hij zei, Bobby, ik had een hele mooie, bijzondere droom dat je voor tienduizenden mensen stond in Nederland.
1: And he said, it was so heavy on me, I had to send this to you so you'd get it when you land. I don't know what it means, but you needed to hear it.
2: En hij zei, het ligt zo zwaar op mij, maar ik weet niet wat ik ermee moet doen, maar ik moest het naar je toe sturen, want je hebt het blijkbaar nodig.
1: And then the next text I got was a text from Chris Timms, our director, who said, there's this thing called Opwekking and they've invited you to come preach.
2: En het volgende berichtje was van Chris Timms, onze directeur, die zei, Opwekking heeft je uitgenodigd om te komen spreken.
1: Somebody say hallelujah.
2: Dus iemand moet zeggen hallelujah.
1: The reason I think it's important to mention that is I think God is up to something tonight.
2: De reden waarom dat belangrijk is om te noemen is dat ik denk dat God iets van plan is vanavond.
1: This was God's plan back in October, amen?
2: Dit was Gods plan al vorige oktober.
1: So I want to encourage you tonight. There's a lot of distraction.
2: Dus ik wil je bemoedigen vanavond. Er is veel ook afleiding.
1: There's a lot of reasons why you may not hear what I say tonight.
2: En veel redenen waarom je misschien niet alles hoort wat ik zeg vanavond.
1: But I need you to know that your heart posture will affect what happens to you tonight.
2: Maar ik wil dat je weet dat de houding van je hart beïnvloedt wat en hoe je het hoort vanavond.
1: I want you to make an effort to hear the word of God preached tonight.
2: Ik wil dat je moeite doet om het woord van God gepreekt te horen vanavond.
1: Amen.
2: Amen.
1: All right, who's ready?
2: Wie is er klaar voor?
1: Okay, me too. All right, here we go.
2: Okay, daar gaan we.
1: I want to begin by saying, pray for my church.
2: Ik wil beginnen met te vragen, bid voor mijn kerk.
1: We're experiencing an incredible revival.
2: We gaan door een geweldige opwekking heen als kerk.
1: We have people pouring into the church. It's wonderful.
2: We hebben mensen die toestromen in onze kerk en dat is echt geweldig.
1: And we're a Dutch Reformed church that is experiencing the outpouring of the gifts of the Holy Spirit.
2: We zijn een Nederlandse hervormde kerk die een opwekking ervaart van het uitstorten van de Heilige Geest.
1: Just even in the last 2 years, we have 350 medical proven miracles.
2: In de afgelopen 2 jaar hebben we meer dan 350 medisch bewezen wonderen gezien.
1: We had a man who's in our church healed of Parkinson's.
2: We hadden een man in onze kerk met Parkinson.
1: About 6 weeks ago.
2: En ongeveer 6 weken geleden.
1: We had a young lady in her 30s who needed a new liver.
2: En een jonge vrouw die van ongeveer 30 die een nieuwe lever nodig had.
1: And she was turned down for a transplant.
2: En ze was afgewezen voor een transplantatie.
1: And Hannah prayed for her.
2: En Hannah bad voor haar.
1: And she got a whole new liver.
2: En ze heeft een totaal nieuwe
1: totally
2: lever
1: new.
2: Gekregen.
1: And just so many wonderful things that the Lord has been doing. Cancer is being healed. Just all sorts of incredible things. We praise God.
2: Zoveel geweldige dingen die God aan het doen is. Kanker die genezen is. En het is gewoon geweldig wat God doet.
1: So pray for us.
2: Dus bid voor ons.
1: Because we don't want to lose it, you know.
2: Want we willen het niet verliezen, weet je wel.
1: I think revival is a bit like when you're camping and you start to get a fire going in wet wood.
2: Ik denk dat opwekking is zoals het kamperen en dat je een vuurtje wilt proberen te starten en dat je hout sprokkelt.
1: And there's that critical moment where it might go out or it might light up.
2: En er is zo'n kritiek moment waar het aan zou kunnen gaan of dat het gaat doven.
1: I want you to know Holland is in that moment right now.
2: Ik wil je dat je weet dat Nederland op zo'n plek is van nu.
1: It is. The first night we were here, we've been ministering all week.
2: We zijn al de hele week aan het bedienen en de eerste avond dat we hier waren.
1: And we were praying for the event and I just started praying for the Netherlands.
2: En we waren op een event en ik begon gewoon te bidden voor Nederland.
1: And my belief is that God wants to start a revival in this country.
2: En mijn geloof is dat God een opwekking wil starten in dit land.
1: Amen. That's what opwekking means, right?
2: Dat is wat opwekking betekent.
1: Ja,
2: yes.
1: Ja. Gezellig.
2: That's great.
1: Really, as we were praying, I got a sense in my heart that God wants to bring revival to this country.
2: En echt, terwijl we aan het bidden waren, had ik een gevoel in mijn hart dat God opwekking wil brengen naar dit land.
1: The Netherlands is special in some weird way regarding the faith.
2: Nederland is speciaal op een aparte manier als het op geloof aankomt.
1: We've been all over Europe, but it seems that there is some kind of spiritual foundation in this country.
2: We zijn overal in Europa geweest, maar het lijkt alsof er een bepaalde geestelijke fundament is in dit land.
1: There were men and women in this country 300, 400, 500 years ago who prayed.
2: Er waren mannen en vrouwen in dit land die 3, 4 of 500 jaar geleden hebben gebeden.
1: I said they prayed.
2: Ze hebben gebeden.
1: And how many of you know those prayers are not forgotten by God?
2: En hoeveel van jullie weten dat die gebeden niet vergeten zijn door God?
1: Those prayers are in the soil.
2: Die gebeden zitten in de grond.
1: Along with blood of the martyrs, amen.
2: En met samen met het bloed van de martelaars.
1: And that blood still speaks.
2: En dat bloed spreekt nog steeds.
1: And so do those prayers.
2: En ook die gebeden.
1: So this is a time to believe for revival.
2: Dus dit is een tijd om te geloven in opwekking.
1: And so I started saying this in our events and somebody said, "Oh, it's already happening."
2: En ik begon dit te zeggen bij een van die events en iemand zei tegen me, "Maar dat gebeurt op dit moment al."
1: Is it?
2: Klopt dat?
1: Somebody say hallelujah. Okay. Tonight I want to talk about the heartbeat of revival.
2: Vanavond wil ik het hebben over de hartslag van opwekking.
1: And the heartbeat of a church that's alight with God's flame.
2: En de hartslag van een kerk die in vuur staat met Gods vlam.
1: We're going to talk about pursuing the presence of God at all cost.
2: We gaan het hebben over het najagen van Gods aanwezigheid, koste wat het kost.
1: How many of you know there is a cost to the presence of the Lord?
2: Hoeveel van jullie weten dat er een prijs hangt aan de aanwezigheid van de Heer?
1: In the Old Testament it was sheep and goats and birds.
2: In het Oude Testament waren het schapen en koeien en vogels.
1: Today there's another cost.
2: En nu vandaag de dag is er een andere prijs.
1: Amen. Yes or no?
2: Toch?
1: Ja or nee? That's right. But before we get to that, I have a question for you.
2: Maar voordat ik daar over ga hebben, heb ik een vraag voor je.
1: How many churches are there in the Netherlands?
2: Hoeveel kerken zijn er in Nederland?
1: Talk to you, ask your neighbor, what do you think?
2: Wat schatten jullie in? Vragen ze aan je buurman of buurvrouw.
1: Do you think it's more or less than 10,000?
2: Denk je meer of minder dan 10,000?
1: More or less? Thumbs up if you think it's more.
2: Duim omhoog als je
1: thumbs
2: denkt dat meer is.
1: If you think it's less.
2: Minder dan 10,000?
1: It's less.
2: Minder.
1: Can you believe that? There's less. No, because we're talking about active churches.
2: Want we hebben het over actieve kerken.
1: Active. Okay, do you think there is more or less than 1,000 churches?
2: Denk je dat er meer of minder zijn dan 1,000 kerken?
1: Thumbs up if you think it's more, active, or thumbs down if it's less. Believe it or not, it's less. Less than 1,000.
2: Geloof het of niet, het is minder dan 1,000.
1: I know. Where's the mustard family? How many churches are there in Holland? How many? Somebody say one. How many churches are there in Holland? Yo, hey, how many churches are there in the Netherlands?
2: Hoeveel kerken zijn er in Nederland?
1: There is one church.
2: Er is één kerk.
1: One.
2: Eén kerk.
1: Amen. There is one baptism.
2: Er is één doop.
1: Right? One baptism, one faith, one church.
2: Eén
1: hallelujah.
2: Doop, één geloof en één kerk.
1: Now, if you want revival in this country, you need to believe that.
2: En als je opwekking wil in dit land, moet je dat geloven.
1: Amen? Now, guess how many churches there are in Orange County?
2: Raad eens hoeveel kerken er zijn in Orange County.
1: How many? How many? One. Come on, I thought you were Pentecostal. How many? One. Oh, that's good. OK, Okay, another question. How many churches are there in the world?
2: En dan nog een vraag, hoeveel kerken zijn er ter wereld?
1: On this side, I bet you guys can be louder than them. How many on this side? Yes! How do you say it in Dutch? Eén?
2: Eén, yep.
1: Everybody say één. Okay, here's another question.
2: Hier is nog een vraag.
1: How many churches are there in history?
2: Hoeveel kerken zijn er in de geschiedenis?
1: There's one.
2: Dat is ook één kerk.
1: There is no early church, medieval church, modern church.
2: Er is geen vroege kerk, middeleeuwse kerk en moderne kerk.
1: We are the early church.
2: Wij zijn de vroege kerk.
1: We haven't forgotten, amen?
2: Dat zijn we niet vergeten, toch?
1: Who here has not forgotten this is the early church?
2: Wie is niet vergeten dat dit de vroege kerk is?
1: Praise the Lord. Okay, should we keep going?
2: Zullen we doorgaan?
1: And here's another question. What does the church who is seated with Christ, what does the church offer the world?
2: En hier is nog een vraag. Wat biedt de kerk die met Jezus gezeten is in de hemel aan de wereld? Wat bieden we aan?
1: There's one thing that the church offers the world that nobody else can offer the world.
2: Er is één ding wat de kerk aan de wereld biedt wat niemand anders kan bieden.
1: Church offers community.
2: De kerk biedt gemeenschap.
1: But other people can offer community.
2: Maar dat kunnen anderen ook.
1: Some things in church are entertainment, especially with youth pastors.
2: Sommige kerken bieden entertainment aan, vermaak, en dat zeker tegenwoordig.
1: But the world can entertain people.
2: Maar de wereld kan ook vermaken.
1: Even care for the poor, which is so important.
2: En de kerk kan zorgen voor de armen.
1: Anyone can do that.
2: Maar dat kan iedereen.
1: So what does the church offer?
2: Dus wat biedt de kerk aan?
1: That no one else can offer.
2: Wat niemand anders kan aanbieden.
1: I'll tell you.
2: En ik zal het vertellen.
1: The answer is.
2: Het antwoord is.
1: An altar.
2: Een altaar.
1: An altar.
2: Een altaar.
1: Where you can come and die.
2: Waar je kunt komen om te sterven.
1: Where you can come and be crucified.
2: Waar je kunt komen om gekruisigd te worden.
1: Every day.
2: Elke dag.
1: And if you come to that altar and are crucified.
2: En als je bij dat altaar komt en gekruisigd wordt,
1: you will meet the creator of the universe.
2: Dan ontmoet je de schepper van het heelal.
1: That sounds pretty good to me.
2: Dat klinkt best goed.
1: Someone say hallelujah. The church offers the presence of the Lord.
2: De kerk biedt de aanwezigheid van de Heer aan.
1: And this is what we know.
2: En dit is wat we weten.
1: When we offer a sacrifice of worship to the Lord,
2: als wij een offer van aanbidding aanbieden aan de Heer,
1: on the altar of praise,
2: op het altaar van lofprijzing,
1: the Lord comes.
2: Dan komt de Heer.
1: And dwells among us.
2: En is onder ons.
1: And wherever the Spirit of the Lord is,
2: en waar de geest van de Heer is,
1: there is freedom.
2: Daar is vrijheid.
1: Hallelujah. But only the Spirit of the Lord.
2: Maar alleen de geest van de Heer.
1: We need the Lord.
2: We hebben de Heer nodig.
1: Amen.
2: Amen.
1: Yeah. And what we all have is an alabaster jar.
2: En wat we allemaal hebben is een kruikje.
1: To be broken over the feet of Jesus.
2: Om gebroken te breken over de voeten van Jezus.
1: And to offer him praise.
2: En om hem lofprijs en aanbidding aan te bieden.
1: Our first job as the church.
2: Onze eerste taak als de kerk.
1: Is to minister to the Lord.
2: Is om aan de Heer te bedienen.
1: Look, pastors, missionaries, leaders, some of you want to go into ministry.
2: De voorgangers, zendelingen of mensen die de bediening in willen gaan.
1: Never get this wrong.
2: Vergeet dit nooit.
1: Your first job is to minister to the Lord.
2: Je eerste taak is om de Heer te bedienen.
1: Yes, you want to preach the gospel.
2: Ja, je wil het evangelie prediken.
1: Yes, you want to help the poor.
2: Ja, je wil de armen helpen.
1: Yes, you want to create community.
2: Ja, we willen gemeenschap creëren.
1: But first we minister to the Lord.
2: Maar eerst bedienen we de Heer.
1: Thank you for you guys in the front. You guys are great.
2: Bedankt dat jullie hier vooraan.
1: Everybody else, our first job is to minister to the Lord.
2: Onze eerste taak is dat we bedienen aan de Heer.
1: Because when we minister to the Lord, he comes upon us.
2: Want als we dat doen, dan komt hij op ons.
1: And then we have something to give.
2: En dan hebben we iets om te geven.
1: In the Great Commission story in Luke, Jesus says, "Don't go into all the world and preach the gospel."
2: In de grote opdracht in Lucas zegt Jezus niet ga niet de hele wereld in en het evangelie prediken totdat
1: you're clothed with power.
2: Totdat je bekleed bent
1: from
2: met kracht
1: on high.
2: Vanuit de hemel.
1: We can't go out there and preach the gospel if we're not full of the Holy Spirit.
2: We kunnen niet uitgaan en het evangelie spreken als we niet gevuld zijn met de Heilige Geest.
1: Amen. We need to minister to the Lord.
2: We moeten de Heer bedienen.
1: But because it's an altar,
2: maar omdat het een altaar is,
1: there's a cost.
2: Zit er ook een prijs aan.
1: And it's heavy.
2: En dat is zwaar.
1: How many of you know Dietrich Bonhoeffer?
2: Hoeveel van jullie kennen Dietrich Bonhoeffer?
1: He wrote a book, the title in English is The Cost of Discipleship.
2: Hij heeft een boek geschreven met de titel De Prijs van Discipelschap.
1: Yeah, if you want to be a disciple, there's a price.
2: Als je een discipel wil zijn, dan zit er een prijskaartje aan.
1: And if you want the presence of the Lord, there's a price.
2: En als je de aanwezigheid van de Heer wil, dan zit daar een prijskaartje aan.
1: Takes time.
2: Het kost tijd.
1: Sometimes it takes money.
2: En soms zelfs geld.
1: Energie. Sometimes your dignity.
2: Soms zelfs je waardigheid.
1: Is that right? Definitely. If you want to worship the Lord like King David, is it going to cost you some dignity?
2: Als je de God wil aanbidden zoals koning David, dan kost dat iets van je waardigheid.
1: Anybody here ready to become undignified?
2: Is er hier iemand klaar om undignified, onwaardig te worden voor God?
1: And it may, like Bonhoeffer, it might even cost you your life.
2: En zoals Bonhoeffer, misschien kost het zelfs je leven.
1: If you have your Bibles open to 2 Samuel 24.
2: Als je je Bijbels hebt, ga dan naar 2 Samuel 24. Vers 24.
1: 2 Samuel 24. In this story, David wants to offer a sacrifice of worship to the Lord.
2: In dit verhaal wil David, koning David, een offer van aanbidding aanbieden aan de Heer.
1: And he arrives at the threshing floor of Arana the Jebusite.
2: En hij komt bij de dorsvloer van Arana de Jebusiet.
1: And Arana said he offers to buy it from Arana.
2: En hij biedt aan om het te kopen van Arana.
1: And Arana says, "My king, I'll give you the floor, I'll give you the wood, I'll give you the oxen. You can have it all."
2: En Arana zegt, "Je kunt mijn dorsvloer hebben, koning, en mijn ossen en het hout. Ik geef het allemaal aan u."
1: And the king's response.
2: En de antwoord van de koning was, maar de koning zei tegen Arana, "Nee, ik wil het beslist voor de volle prijs van u kopen, want ik wil de Heere, mijn God, geen brandoffers brengen die niets kosten." En zo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 sikkel zilver.
1: I will not sacrifice to the Lord.
2: Ik zal niets aanbieden aan de Heere.
1: Burnt offerings that cost me nothing.
2: Brandoffers die mij niks kosten.
1: This needs to be the cry of the church today.
2: Dit moet de schreeuw, de roep zijn van de kerk vandaag.
1: Amen. When Moses went up to see the Lord and be in his presence, he had to walk up 4 miles.
2: Toen Mozes naar boven ging de berg op om de aanwezigheid van God te zien, toen moest hij de berg opklimmen.
1: How many of you know
2: that's
1: a heavy price for an 80-year-old man?
2: En dat is best een zware prijs voor een man van in de 80.
1: If you don't pay the price, you don't participate.
2: Als je de prijs niet betaalt, dan neem je niet deel.
1: Amen. Eli, who is a high priest in the Book of Samuel.
2: Eli, de hoge priester in het boek van Samuel.
1: He has 2 sons who are considered evil.
2: Heeft 2 zonen die als slecht beschouwd worden.
1: And they did all sorts of evil things in the eyes of the Lord.
2: En ze deden allerlei slechte dingen in de ogen van de Heer.
1: Including fornicating in the tabernacle.
2: Zelfs ontucht plegen in de tabernakel.
1: But when the Lord curses them.
2: Maar als de Heer hen vervloekt.
1: The main thing that he mentions is this.
2: Is het grootste ding wat hij noemt dit.
1: That they stole the fat from the offering.
2: Dat ze het vet van het brandoffer hadden gestolen.
1: Isn't that interesting?
2: Is dat niet bijzonder?
1: That to God that seems like that's the greatest sin that they committed, even though they did all this other evil.
2: Ze hadden van alles vreeds en slechts gedaan, maar God noemde dat als het slechtste wat ze hadden kunnen doen.
1: Too many Christians are pulling the fat from their offering.
2: Te veel christenen stelen het vet van hun offer.
1: Too many Christians are giving a half offering.
2: Te veel christenen geven een half offer.
1: Too many Christians are giving their leftovers to God.
2: Te veel christenen geven wat overblijft aan God.
1: I don't know about you, but I was saved from hell.
2: Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben gered uit de hel.
1: From hell.
2: Vanuit de hel.
1: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
1: Hallelujah. I am not ready.
2: Ik ben er niet klaar voor.
1: To give half an offering to God.
2: Om een half offer te brengen aan God.
1: I'm ready to give it all.
2: Ik ben er klaar voor om alles te geven.
1: Amen. Praise the Lord. I feel like y'all are getting it. Are you getting it?
2: Het voelt alsof jullie het snappen. Klopt dat ook? Alsof jullie het pakken.
1: Gezellig. What was the other one?
2: Geweldig.
1: Geweldig. Ja. Geweldig, gezellig. Funny. I still can't remember which one is awesome and which one is cozy.
2: Geweldig is awesome.
1: Geweldig. Yeah. Great. Okay, Cain also. Cain tried to bring an offering to the Lord that didn't cost him anything.
2: En Cain probeerde ook een offer te brengen aan God dat hem niets kostte.
1: He tried to bring his vegetables and his leftover banana peels.
2: Hij probeerde zijn groenten en zijn bananenschillen te brengen.
1: And God rejected his offering.
2: En God wees zijn offer af.
1: Did you know there's an offering you can bring before the Lord and he will reject it?
2: Wist je dat er een offer is dat je kunt brengen aan de Heer en dat hij het zal afwijzen?
1: He's a holy God.
2: Hij is een heilige God.
1: He doesn't want your vegetables.
2: Hij wil niet jouw groenten.
1: He wants all of you.
2: Hij wil jou helemaal.
1: He wants what Abel brought him.
2: Hij wil wat Abel hem bracht.
1: Meat and blood.
2: Vlees en bloed.
1: Too many Christians today bring all their meat and blood to the soccer game.
2: Te veel christenen vandaag die brengen al hun vlees en bloed naar de voetbalwedstrijden.
1: And they bring their vegetables to God.
2: En ze brengen de groenten naar God.
1: They bring their meat and blood to the club.
2: Ze brengen vlees en bloed naar de club.
1: And they bring their vegetables to God.
2: En de groenten naar God.
1: You expect a holy God to visit you if you do that?
2: Verwacht je een heilige God om jou te bezoeken als je dat doet?
1: No.
2: Nee.
1: Amen. Maybe we should just do something. This is a little bit weird. But should we just do it?
2: Misschien moeten we iets doen. Het is misschien een beetje vreemd, maar we moeten het misschien maar gewoon doen.
1: I feel like I'm only halfway through my sermon, but I feel like it would be great to just shake the foundations of hell and just yell hallelujah like you would at a soccer game.
2: Ik denk dat het goed is om het fundament van de hel te laten schudden en om een keer goed hard hallelujah te roepen.
1: Are you all ready?
2: Zijn jullie er klaar voor?
1: Okay, stand up. Let's stand up real quick. I'm ready. Okay. I don't want you to yell any less than the loudest you've ever yelled at a soccer game.
2: Ik wil niet dat je minder roept of schreeuwt dan dat je ooit bij een voetbalwedstrijd hebt geschreeuwd.
1: Yeah, I don't want you to yell any less.
2: Ik wil niet dat je minder schreeuwt
1: than you have at a club.
2: Dan dat je in de club op een dansclub hebt geschreeuwd.
1: Okay, we're gonna say, I'm not gonna say it into the mic because I want it to come from here, but we are gonna shake the foundations of hell.
2: We gaan het fundament van de hel laten schudden.
1: The Bible says
2: de Bijbel zegt
1: that the praise of God's people
2: dat de lofprijs van Gods mensen
1: silences the enemy.
2: De vijand laat zwijgen.
1: We're gonna shout down the walls of Jericho.
2: We gaan de muren van Jericho neer laten storten.
1: I'm gonna count down from three. We're gonna say hallelujah three times. Ready? 3, 2, 1. Yes, you can be seated.
2: Ga lekker weer zitten.
1: I'm skipping the World Cup. It's coming to LA.
2: Ik ga niet naar de WK. Ik blijf gewoon hier.
1: All right, simmer down. Praise the Lord.
2: Prijs de Heer.
1: So when Cain offers his vegetables to God,
2: toen Cain dus zijn groenten aanbood aan God,
1: and Abel's offering is received by God,
2: en Abel's offer werd geaccepteerd door God,
1: out of jealousy, Cain murders Abel.
2: Uit jaloezie vermoordt Cain dan zijn broer Abel.
1: Why?
2: Waarom?
1: Because Abel received the presence of the Lord,
2: omdat Abel de aanwezigheid van God ontving,
1: and Cain did not.
2: En Cain niet.
1: And if you read in Genesis chapter 4, verse 13.
2: En als je leest in Genesis 4, vers 13. Dan staat daar: en Kaan zei tegen de Heere: mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van uw aanwezigheid.
1: Now listen to that. Cain does not want to leave the presence of the Lord.
2: En luister daarnaar. Kaan wil niet de aanwezigheid van de Heer verlaten.
1: This is a man who knows what it's like to be in the presence of God.
2: Dit is een man die weet hoe het is om in de aanwezigheid van God te zijn.
1: And this is the most crushing thing he could ever imagine, to be sent away from the Lord.
2: En dit is het ergste wat hij zich kan bedenken, om weggestuurd te worden van God.
1: How many of you know there's a cost to discipleship?
2: Hoeveel van jullie weten dat er een prijs is voor aan de prijsje hangt aan discipelschap?
1: And there's a cost to the presence of the Lord.
2: En ook een prijs aan de aanwezigheid van de Heer.
1: But there's a cost to non-discipleship.
2: Maar er is ook een prijs aan niet discipelschap.
1: There's a cost to not having the presence of the Lord.
2: Er is een prijs aan het niet de aanwezigheid van God hebben.
1: To not having revelation.
2: Om geen openbaring te hebben.
1: To not having revival.
2: Om geen opwekking te hebben.
1: To not having the gifts of the Spirit.
2: Om niet de gaven van de geest te hebben.
1: That's a heavy price.
2: Dat is een zware, grote prijs.
1: That I'm not willing to pay.
2: Die ik niet bereid ben om te betalen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Praise the Lord. All right. In Exodus chapter 33.
2: In Exodus 33.
1: Moses is with the Lord.
2: Is Moses bij de Heer?
1: On Mount Sinai.
2: And op de berg Sinai.
1: And the Lord says to Moses, I'm sending you into the promised land.
2: En God zegt tegen Moses, ik stuur je het beloofde land in.
1: But I'm not going with you.
2: Maar ik ga niet met je mee.
1: I'm going to give you everything I promised I would give you.
2: Ik ga je alles geven wat ik beloofd heb.
1: I'm giving you wells you didn't dig.
2: Ik geef je putten die je niet zelf gegraven hebt.
1: Vineyards you didn't plant.
2: Ik geef je wijngaarden die je niet zelf geplant hebt.
1: Houses you didn't build.
2: Huizen die je niet zelf gebouwd hebt.
1: Cattle and wealth and everything.
2: Vee en rijkdom en alles.
1: But I'm not going with you.
2: Maar ik ga niet met je mee.
1: Because I'm afraid that if I go with you.
2: Want ik ben bang dat als ik met jullie meega.
1: And you bow down to another golden calf.
2: En je gaat weer buigen naar een ander gouden kalf.
1: That in my wrath I'll destroy you.
2: Dat ik in mijn wraak en woede u zal vernietigen.
1: And so I'm going to send an angel with you.
2: En dus stuur ik een engel met jullie mee.
1: And the angel's going to wipe out all the armies that stand before you.
2: En die engel gaat voor je uit en veegt alle legers en volken voor jullie uit.
1: And Moses just says to the Lord, no.
2: En Moses zegt tegen de Heer, nee.
1: Just no.
2: Nee, zegt hij.
1: Keep the land.
2: Hou het land.
1: Keep the wealth.
2: Hou de rijkdom.
1: Keep the vineyards.
2: Hou de wijngaarden.
1: I would rather stay in the desert with you, Lord.
2: Ik blijf liever in de woestijn met
1: than
2: u.
1: Than to go into the promised land without your presence.
2: Dan om het beloofde land in te gaan zonder uw aanwezigheid.
1: This is what the church needs.
2: En dit is wat de kerk nodig heeft.
1: Take it all, Father.
2: Neem het alles, Heer.
1: I want the presence of the Lord at any cost.
2: Ik wil de aanwezigheid van God.
1: At any cost.
2: Koste wat het kost.
1: Take it all.
2: Neem het allemaal maar.
1: And the Lord says, all right, I'll go with you.
2: En de Heer zegt, oké, ik zal met u meegaan.
1: Is this you?
2: Ben jij dit?
1: This is my hope that you leave here with this kind of hunger tonight.
2: Dit is mijn hoop dat je hier vanavond vertrekt met zo'n honger in je hart.
1: That the thing you want most, like Moses, is the presence of the Lord.
2: Dat het ding wat je het meeste naar verlangt, net als Mozes, de aanwezigheid van God is.
1: First thing you wake up, you just want to be in God's presence.
2: Dat het eerste ding als je wakker wordt is dat je in Gods aanwezigheid wil zijn.
1: That's the way to live the Christian life.
2: Dat is de manier om het christelijk leven te leiden.
1: God loves it, by the way.
2: En God houdt daarvan.
1: And so God says, all right, I'll go with you to the promised land.
2: En dus zegt God, oké, ik zal met u meegaan het beloofde land in.
1: And Moses says, wait, one more thing.
2: En Mozes zegt, wacht, nog één ding.
1: Show me your glory.
2: Laat me uw heerlijkheid zien.
1: Yeah, isn't that great?
2: Dat is toch geweldig?
1: Show me your glory.
2: Laat me uw glorie zien.
1: And Lord says, all right.
2: En God zegt, oh, oké.
1: Tomorrow morning I'll put you in the cleft of a rock.
2: Morgenochtend zet ik je in een rotspleet.
1: And I'll pass by.
2: En ik zal langskomen.
1: But you can't see my face.
2: Maar je kunt mijn gezicht niet zien.
1: Let's read it together.
2: Laten we het samen lezen. In Exodus 34, vers 6. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij... Heere, Heere, God, barmhartig en genadig... geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden... die ongerechtheid, overtreding en zonde vergeeft... maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt... en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen... tot in het derde en vierde geslacht...
1: It's powerful, isn't it?
2: Dat is krachtig, hè?
1: God is a God of judgment.
2: God is een God van oordeel.
1: But he's so much more a God of love.
2: Maar zoveel meer een God van liefde.
1: He's both, huh?
2: Hij is beide.
1: And he desires to be in our presence.
2: En hij verlangt ernaar om in onze aanwezigheid
1: But
2: te zijn.
1: But we cannot treat a holy God with contempt.
2: Maar we kunnen niet een heilige God met minachting behandelen.
1: We need to give him our all.
2: We moeten hem ons alles geven.
1: Our all.
2: Ons alles.
1: Amen. Do you know God can visit us just like he visited Moses on Mount Sinai?
2: Weet je dat God ons kan bezoeken zoals die Mozes bezocht op de berg Sinai?
1: You know God could light this place up right now if we had the faith.
2: God kan op dit moment deze hele plek in vuur laten opgaan als we het geloof hadden.
1: We need to believe that again.
2: We moeten dat weer geloven.
1: He's a God who loves to dwell with his people.
2: Hij is een God die ervan houdt om onder zijn mensen te zijn.
1: He's a God who loves to inhabit our praise.
2: Hij is een God die ervan houdt om in onze lofprijzing en aanbidding te zijn.
1: And he desires a sacrifice of worship.
2: En hij verlangt een offer van aanbidding.
1: And if we do that,
2: en als we dat doen,
1: he will come.
2: Zal hij komen.
1: He will come.
2: Zal hij komen.
1: He will dwell among us.
2: En zal hij onder ons zijn.
1: And when the presence is here, everything gets better.
2: En als de aanwezigheid hier is, dan wordt alles beter.
1: But we have to pay the price.
2: Maar we moeten de prijs betalen.
1: No vegetables.
2: Geen groenten.
1: Blood and meat.
2: Vlees en bloed.
1: Everything we have.
2: Alles wat we hebben.
1: And it's worth it.
2: En dat is het waard.
1: Amen. Praise the Lord. When Moses is in the presence of the Lord, he's changed.
2: Toen Mozes in de aanwezigheid van God was, veranderde hij.
1: Do you remember what happens?
2: Weet je nog wat er gebeurde?
1: That was my attempt at a glow. He's glowing.
2: Hij gloeit, hij glimt.
1: I thought about this. I'm like, is everything glowing or is it just his face?
2: En ik dacht eraan, schittert alles of is het alleen zijn gezicht?
1: I feel like it was everything.
2: En ik denk dat het alles was.
1: And I was like, well, what else was glowing? Was his heart and lungs glowing?
2: Maar wat nog meer dan ook zijn hart en zijn longen?
1: Like the presence of God physically changed Moses, huh?
2: De aanwezigheid van God veranderde Mozes fysiek.
1: The presence of God does the work.
2: De aanwezigheid van God doet het werk.
1: We put so much effort into trying to be like Christ.
2: We doen zoveel moeite om te zijn als Christus.
1: And the Lord honors that.
2: En de Heer eert dat.
1: But if you want to live a holy life,
2: maar als je een heilig leven wil leven,
1: if you want to be set free from your addictions,
2: als je vrijgezet wil worden van je verslavingen,
1: if you want to have spiritual power,
2: als je geestelijke kracht wil hebben,
1: you need the presence of the Lord.
2: Dan hebben we de aanwezigheid van de Heer nodig.
1: The presence of God.
2: De aanwezigheid van God.
1: Hallelujah. Do you agree? I remember the first time I really experienced this powerful presence of God.
2: Ik weet nog de eerste keer dat ik deze krachtige aanwezigheid van God ervoer.
1: When I was about 15, we had like a house to the right of us and a house behind us.
2: Toen ik ongeveer 15 was, hadden we achterburen en buren naast ons.
1: And both had like Christians living in them.
2: En dat waren allebei christenen.
1: And the guy in the right house was kind of a conservative guy, very nice.
2: En de man rechts van ons, dat was een behoudend christen, heel aardig.
1: He used to like fix things for me, and he was just like a man's man, like a really nice guy.
2: En hij repareerde dingen voor me, hij was heel handig.
1: And he was a Christian.
2: En hij was een christen.
1: And he said, hey, watch out for the Meachums who live behind you.
2: En hij zei tegen me, pas op voor de Meachums, dat was hun naam, die achter je woont.
1: They're Christians, but they're kind of weird.
2: Ze zijn christenen, maar ze zijn een beetje vreemd.
1: Which is a 15-year-old, you're immediately like, oh.
2: En als 15-jarige denk je, oh.
1: Need to check out the Meachums. What's going on?
2: Daar moet ik juist even naartoe om te kijken wat daar gebeurt.
1: And actually, this older couple, they were probably in their 80s. And they're full of the Holy Spirit.
2: Het was een ouder echtpaar, waarschijnlijk in de 80. En ze waren vol van de Heilige Geest.
1: My older sister Angie started to meet with them. And I could tell she was changing.
2: En mijn oudere zus Angie, die ging met hen om. Ging op bezoek bij hen. En ik zag aan haar dat ze veranderde.
1: And so one day I went over there and they prayed for me.
2: En op een dag ben ik daar dus ook heen gegaan.
1: And they were like praying for me in tongues and like prophesying over me.
2: En ze baden voor mij in tongen en ze profeteerden over mij.
1: I was like, why are you putting oil on my head?
2: En ik zei, waarom doe je olie op mijn hoofd?
1: But then I was like, oh, okay, this is awesome. This is what we're talking about. Yeah.
2: En toen zei ik, oh, maar dit is geweldig. Hier moeten we het meer over hebben.
1: And I think that had a big part to do with me coming to know the Lord.
2: En ik denk dat dat een heel groot deel ertoe geleid heeft dat ik de Heer heb leren kennen.
1: And I would say the Meachums, like Moses, in a weird way, they kind of glowed.
2: En ik denk, ik zou zeggen dat de Meachums die dus achter me wonen, net als Moses, ook gloeiden, schitterden, net als Moses.
1: Like a glow about them, you know?
2: Alsof ze een gloed om hen heen hadden.
1: Does that make sense? We need glowing believers again.
2: We hebben gloeiende, schitterende christenen weer nodig.
1: We need glowing believers again.
2: We hebben glimmende christenen
1: glowing.
2: Weer nodig.
1: How many of you know it's a little weird if you glow?
2: Hoeveel van jullie weten niet dat het een beetje vreemd is als je een gloed om je heen hebt?
1: Do you guys know this word cringy?
2: Ken je het woord cringe?
1: In English?
2: Dat je bijna ineen krimpt?
1: Nope, you don't. We're gonna skip.
2: In één krimpen van ongemak.
1: We need glowing believers.
2: We hebben gloeiende, glimmende christenen nodig.
1: Who are not afraid of man.
2: Die niet bang zijn voor mensen.
1: Who are totally sold out for the Lord.
2: Die helemaal voor de Heer gaan.
1: Who when they worship and pray, they give it all.
2: Die als ze aanbidden helemaal alles geven.
1: Oh, they give it all.
2: Die alles geven.
1: Amen. Is there anybody like that in this house today?
2: Is hier zo iemand in dit huis?
1: Amen. I want you to know that in the Netherlands, God is raising up a generation of glowing priests.
2: Ik wil dat je weet dat God in Nederland een generatie laat opstaan van glimmende, gloeiende priesters.
1: He's raising up a generation of people who will not let the lamp of worship go out.
2: Hij laat een generatie van mensen opstaan die de lamp van aanbidding niet uit zullen laten gaan.
1: I believe the lamp of worship is going to burn brighter in this country than it ever has, and it's going to start tonight.
2: Ik geloof dat de lamp van aanbidding heel fel gaat branden in dit land en dat het vanavond gaat beginnen.
1: Do you believe it?
2: Geloof je dat ook?
1: Heaven heard your hallelujah tonight.
2: Ik heb nog niet zoveel halleluja gehoord vanavond.
1: Hell heard it too.
2: En de hel heeft het ook gehoord.
1: Amen, right? Praise the Lord. Woo! Yeah. Okay. Let's keep going.
2: Laten we nog verder gaan.
1: The deeper you go into God's presence, the less you can take with you.
2: Hoe dieper je Gods aanwezigheid ingaat, hoe minder je met je mee kan nemen.
1: I just want to sit on this for a minute.
2: En daar wil ik een tijdje op broeden.
1: I feel like when the first time I read these words and I thought about, I didn't totally know what they mean and I still don't.
2: De eerste keer dat ik dit las, wist ik niet helemaal wat het betekende en dat weet ik nog steeds niet.
1: I said, Lord, what should I tell them that they're supposed to give up?
2: En ik zei, Heer, wat moet ik dan vertellen dat ze op moeten geven of los moeten laten?
1: And the Lord told me, tell them to search their heart.
2: En de Heer zei, vertel hen dat ze hun harten moeten onderzoeken.
1: They already know.
2: Ze weten het al.
1: If you want to go deeper into God's presence, it requires a sacrifice.
2: Als je dieper de aanwezigheid van God in wil gaan, dan heeft dat een offer nodig.
1: There's something you're trying to take with you into God's presence, and He will not allow it.
2: Er is iets wat je Gods aanwezigheid in wil nemen, wat Hij niet toe zal staan.
1: Search your heart.
2: En onderzoek je hart.
1: Humble yourself.
2: Maak jezelf nederig.
1: Walk in faith.
2: En wandel in geloof.
1: Destroy your idols.
2: En vernietig je afgoden.
1: Destroy it.
2: Vernietig.
1: Forever.
2: Voor altijd.
1: Amen. God anoints worshipers.
2: God zalft aanbidders.
1: Now, this has nothing to do with how good your voice is.
2: Dat heeft niks te maken met hoe goed je kunt zingen met je stem.
1: Do you have a good voice, Peter?
2: Of ik een goede stem heb, I can sing. Yeah.
1: I bet it's pretty good.
2: I sing, yeah.
1: Peter.
2: Yeah,
1: Peter.
2: No.
1: Peter. All right. Peter. Peter. Peter.
2: Thank you, buddy. This is awesome.
1: South African, this means no.
2: Yeah. That's
1: you gotta
2: right.
1: Translate it. You yeah. Gotta translate it.
2: Hij zei, dit is Zuid-Afrikaans. Als je zo doet, dan betekent dat nee.
1: You don't need to be a good singer to be a worshipper.
2: Je hoeft geen goede zanger te zijn om een goede aanbidder te zijn.
1: Amen? You have to have a heart after God.
2: Je moet een hart naar God hebben.
1: God is looking for Christians that won't leave him alone.
2: God zoekt christenen die hem niet met rust laten.
1: They just won't leave him alone.
2: Die hem niet met rust laten.
1: Remember what King David said?
2: Weet je nog wat koning David zei?
1: He said, Lord, if I die, who's going to worship you?
2: Hij zei, Heer, als ik sterf, wie gaat u dan aanbidden?
1: And he knew that struck God's heart.
2: En hij wist dat dat een snaar raakte in Gods hart.
1: Do you have the kind of worshiping heart that God goes, oh, they can't die, I don't want to lose one of those?
2: Heb je zo'n aanbiddend hart dat God zal zeggen, oh, maar die kan nog niet sterven, want wie gaat er dan aanbidden?
1: She said, God, you can't let me die.
2: Je kunt zeggen, God, laat me. Je kunt me niet laten sterven.
1: Worship you like I do?
2: Wie zal er anders aanbidden zoals ik u aanbid?
1: Amen. Now that sounds arrogant, but it's actually humble.
2: En dat klinkt arrogant, maar dat is eigenlijk heel nederig.
1: Remember King David, he danced like a fool.
2: Want weet je nog, koning David, die danste als een gek.
1: And his wife rebuked him.
2: En zijn vrouw wees hem terecht.
1: And he said, I'll become more undignified than this.
2: En hij zei, ik zal me nog meer vernederen dan dit.
1: Amen. The reason God anoints worshipers is because worshipers are humble.
2: De reden waarom God aanbidders zalft is omdat aanbidders nederig zijn.
1: God never says I will humble you.
2: God zegt nooit ik zal je vernederen.
1: Says, humble yourself.
2: Hij zegt verneder jezelf.
1: And that's what worship is.
2: En dat is wat aanbidding is.
1: Moses was proud and arrogant when he wanted to lead God's people.
2: Moses was trots en arrogant toen hij Gods mensen wilde leiden.
1: When he was 40 and he was a prince of Egypt.
2: Toen hij 40 was en een prins van Egypte was.
1: And he killed the Egyptian, remember?
2: En hij doodde een Egyptische opziener.
1: He was proud and arrogant.
2: Opzichter. Hij was trots en arrogant.
1: And he was very meek and a shepherd when God called him.
2: En hij was heel nederig en zachtmoedig toen God hem riep als herder.
1: Remember in Egypt that shepherds were considered detestable.
2: En in Egypte keken ze zwaar neer op herders juist.
1: This Egyptian prince had been doing detestable shepherd's work for 40 years.
2: Dus deze Egyptische prins had verachtelijk herderswerk gedaan voor 40 jaar in de woestijn.
1: And only then as an 80-year-old did God call him.
2: En dan pas als een man van 80 roept God hem.
1: If you want to be anointed,
2: als je gezalfd wil zijn,
1: You need to be a worshipper.
2: Dan moet je een aanbidder zijn.
1: You need to be humble.
2: Dan moet je nederig zijn.
1: God cannot trust his power and authority to the proud and the arrogant.
2: God kan niet zijn kracht en autoriteit toevertrouwen aan de trotsen en arroganten.
1: Amen. I remember once when I was I had this incredible move of the Lord in my life. Hopefully I don't lose credibility here, but that's whatever. I'll just go for it.
2: Ik weet nog toen ik een heel krachtig impactvol moment en een beweging van God had in mijn leven. En dat is misschien een beetje gênant, maar ik ga het toch vertellen.
1: I was sitting in a cafe and I felt the Lord actually like lift, like hands, lift my head up like this.
2: Ik zat in een café en ik voelde letterlijk handen die mijn gezicht zo omhoog.
1: And I've been to this cafe I go to every day.
2: En dit is een café waar ik elke dag naartoe ga.
1: And I just started to feel wind blow on my face.
2: En ik voelde wind die in mijn gezicht blies.
1: And I know you're thinking it's vents or something. There were no vents or anything.
2: En je kunt misschien denken dat was de airco, maar er was niks. Er stond niks aan. Er was geen briesje.
1: Felt like the Lord was just like blowing wind on my face. I don't know what else to say.
2: Het voelde gewoon. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen als God in mijn gezicht aan het blazen was.
1: And I was just kind of like, what is going on? Like, what the heck? Like this.
2: En ik zat daar en ik dacht, wat gebeurt er met me? Wat is dit?
1: And then and it was like that for like 15 minutes.
2: En dat was zo voor ongeveer een kwartier.
1: And it was like you can just I could just be here like this until I break it, and I did.
2: En ik voelde zo, ik kan hier echt zitten totdat ik het zelf afbreek. En dat was ook zo.
1: Because I had to pick up the kids.
2: Want ik moest de kinderen ook gaan ophalen.
1: But then the next day I was in my office.
2: Maar de volgende dag zat ik in mijn kantoor.
1: And the same thing happened.
2: En hetzelfde ding gebeurde weer.
1: I was on my knees praying for my church.
2: En ik zat op mijn knieën en ik bad voor mijn
1: and
2: kerk.
1: I was pleading for souls from God.
2: En ik smeekte God om meer zielen.
1: And I felt the same wind blow on the side of my face.
2: En ik voelde dezelfde wind die aan de zijkant van mijn gezicht blies.
1: But it was blowing from the sanctuary.
2: Maar het,
1: like from the direction of the sanctuary.
2: En het kwam vanuit de grote zaal van de kerk, waar de kerkdiensten plaatsvinden.
1: I've never experienced anything like that.
2: En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.
1: So when I got up to preach, I couldn't talk almost.
2: En toen ik dus opstond om te gaan spreken, kon ik bijna niet meer praten.
1: Because I'd received this powerful touch from the Holy Spirit.
2: Want ik had zo'n krachtige aanraking van God ontvangen.
1: And so I'm crying and I'm like trying to get the words out.
2: En dus huil ik en ik probeer mijn woorden eruit te persen.
1: And I just, it was probably the worst sermon I ever gave.
2: En het was waarschijnlijk de slechtste preek die ik ooit heb gepreekt.
1: But I sort of said, Lord, I don't know if I want to be embarrassed like that again.
2: En ik zei, Heer, ik weet niet of ik nog zo een keer vernederd wil worden of me wil schamen.
1: The Lord said to me,
2: en de Heer zei tegen me,
1: son,
2: zo,
1: that's the way I like you.
2: Dat is precies hoe ik jou het meest lief heb.
1: Amen. Let's stand together.
2: Laten we met elkaar gaan staan.
1: I feel like we just need to bring an offering of praise to the Lord.
2: Het voelt alsof we een offer van prijzen en aanbidding moeten brengen aan de Heer.
1: Lift your hands in the house.
2: Laten we onze handen opheffen in dit huis.
1: We bless the name of the Lord. Come on, just begin worshiping the Lord.
2: We zegenen de naam van de Heer en aanbid met mij samen.
1: I want you to put this into practice. Let's see what the Lord can do tonight.
2: Breng dit nu in de praktijk. Laten we zien wat God gaat doen deze avond. Hallelujah.

0: If you need to get your life right with God, you sense the presence of the Lord in the room, you're like, something is wrong, I need the Lord.
1: Als je de aanwezigheid van God ervaart in deze ruimte en je voelt dat er iets moet veranderen.
0: You say, I'm not at peace with God today.
1: Als je zegt, ik heb geen vrede met God vandaag.
0: Either I've lost my way.
1: Ik heb of mijn weg verloren.
0: Or I've never really given my life to Christ.
1: Of ik heb nog nooit echt mijn leven aan Jezus gegeven.
0: I'm not asking you to pray a prayer.
1: Ik vraag je niet om een gebed te bidden.
0: I'm asking you to give your whole life over to God.
1: Ik vraag of je je hele leven overgeeft aan God.
0: Christ is coming soon.
1: Christus komt spoedig.
0: And when he comes, some are going up.
1: En als hij komt, dan gaan we naar boven.
0: And some are going down.
1: En sommigen gaan naar beneden.
0: You need to have zero doubt which way you're going.
1: Je moet nul twijfel hebben over welke kant je op zal gaan.
0: There's no reason to have a single doubt in your heart about that.
1: Er is geen reden om een enkele twijfel in je hart daarover te hebben.
0: We are all getting ready for the most important second of our life.
1: We maken ons allemaal klaar voor de meest belangrijkste seconde
0: that
1: van ons leven.
0: That second when we look at God in the face.
1: Die seconde dat we God in zijn gezicht aankijken.
0: We need to be ready for that.
1: Daar moeten
0: Amen.
1: We klaar voor zijn.
0: If you want to come back to God or receive salvation, raise your hand.
1: Als je terug wil komen naar God of redding wil ontvangen, steek dan je hand in de lucht.
0: Come on, in the back, in the field.
1: Ook op het veld daarachter.
0: Come on, raise your hands if you want to receive this gift today.
1: Als je dit cadeau wil ontvangen.
0: Praise the Lord. All right, if you've raised your hand to receive the Lord, I want you to come forward. I'm going to pray for you.
1: Als je je hand hebt opgestoken om de Heer te ontvangen, dan wil ik dat je naar voren komt. Naar voren komt om de Heer te ontvangen.
0: I saw like a bunch of hands. Come on down. Just come on down. I'm not going to embarrass you.
1: Kom naar voren.
0: Come on down. Come on, keep coming. Let's go.
1: Kom maar naar voren.
0: Let's keep worshiping as they go. Sing as they're coming.

0: Brother Peter's going to lead you in a prayer.
1: Bid mij maar na in het Nederlands.
0: Let's all say it together, the whole church.
1: Laten we het met elkaar, de hele kerk, samen zeggen. Heer Jezus Christus. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. En de enige weg naar God. U bent gestorven aan een kruis voor mijn zonde. En bent opgestaan uit de dood. Ik beleid dat ik een zondaar ben.
0: Repent.
1: Ja.
0: How do you say repent in Dutch?
1: En ik bekeer me van al mijn rebellie. Bedankt. Ik bekeer me van al mijn rebellie. Ik keer me af van elke vorm van zonde. En ik keer mij naar u. Heer, voor genade en vergeving. Vanaf deze dag maak ik mij ondergeschikt aan uw geest. Ik vraag u om mij te vullen, mij te leiden en mij te bekrachtigen om te wandelen in gerechtigheid, in overwinning en gehoorzaamheid. Dank u, Heer Jezus. Ik geloof dat u mijn gebed hebt gehoord. Ik geloof dat u mij hebt geaccepteerd. En ik geloof dat ik nu voor altijd aan u toe behoor. Amen. Laten we voor deze broeders en zussen bidden. Laten we onze handen uitstrekken naar hen.
0: Can I just pray in English without a translation? Okay. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, I thank you that your Holy Spirit dwells among us. And we want you to know, God, that we commit our lives to you. I pray your total blessing over their lives. More than just salvation, I pray abundance over their lives. A filling of your Holy Spirit. I pray that from this day forward, the fire of God would burn in their hearts so bright that everywhere they go, they would warm the atmosphere. I pray that from this day forward, they would be the glowing priest that this generation needs. I pray that from this day forward, they would walk in the commands and in the love of God, and that they would never turn from you. I thank you that from this day forward, their names are marked in the Lamb's Book of Life, that their home is in heaven, and that they belong to the family of God, that they are above and not beneath, that they are the head and not the tail, that all they do prospers under the blessing of the Lord. And we thank you that in the name of the Lord Jesus Christ we pray. And all God's people said,
1: Amen.
0: Amen. All right, friends, praise God. For all you who came down,
1: voor iedereen die naar voren is gekomen.
0: We just want to pray with you for 5 minutes. If you just follow this person.
1: We zouden 5 minuten met je willen bidden als je hier naar voren bent gekomen. En er zwaait daar iemand, dus volg alsjeblieft die kant op om met iemand te bidden.
0: So just follow this group of people.
1: Dus loop allemaal alsjeblieft die kant op.
0: You'll come right back.
1: Naar de mensen die hun handen daar hebben opgestoken en dan gaat er iemand met je bidden.
0: All right. God bless you all.
1: God zegen jullie allemaal.
0: Thank you.

0: Ik moet iets doen wat ik helemaal niet leuk vind. En dat is om de dienst af te sluiten. Want wat was dit toch vanavond geweldig. Ja. Pastor Bobby, thank you so much for blessing us with this word and this message tonight. We want to give glory to God for your ministry. Ja. Laten we de Heer ook eren voor een dienstknecht die zo zijn woord, zo'n boodschap aan ons brengt. Lieve mensen, het wordt koud vannacht. En ik vind het toch wel leuk dat het mag zeggen, maar zorg goed voor jezelf met een kleedje of een trui of wat dan ook. Dank de Heer ook voor de koude. Ja, amen. Wij hebben een lectuurtent. Ik denk dat zo'n boodschap als vanavond moeite waard is om even te gaan uitdiepen. Ik heb hier een prachtig boek in mijn hand. Bobby Schuller, De Kracht van de Heilige Geest. Vrijmoedig leven in zijn aanwezigheid. Als je zegt, ik wil verdiepen. Ik wil nog meer gaan leren over wat ik vanavond heb gehoord. Krijg een boek. Gaan studeren. En jullie zijn ook voor mij een blessing. Jullie mensen. Ja. Laten we dat doen. Jullie zijn voor mij een zegen. Omdat ik jullie zo op het podium zie aanbidden. En wij kunnen mee aanbidden. En dat maakt me blij. Want ik zie eigenlijk, ja, jullie zijn muzikanten. Maar jullie zijn aanbidders. Ja. En dat is een voorrecht. Het is voor mij leuk om met die jongens te mogen meewerken. Als je ook houdt van muziek. Onze nieuwste 12 liederen zijn op Spotify. Maar je kan ook een cd gaan krijgen in een lectuurtent. Voor in geval je nog iets hebt wat een cd kan draaien. Dat is ook geweldig. En dan wil ik zeggen, vanavond om 10:00 hier in de samenkomsttent hebben wij een seminar, een Israël-seminar, met een bijzondere spreker. Dit is een man die ik enkele maanden geleden in Israël ontmoette. Hij is een Arabier. Zijn naam is Salim Shalash. En hij gaat vanavond voor ons vertellen hoe precies God erin slaagde om haat voor het Joodse volk in dit land, die wij kennen als een thuisland, uit zijn hart te halen. En hoe hij, Salim Shalash, die Arabische broeder van ons, hoe hij door Jezus Christus werd veranderd. Ik geloof dat Jezus levens kan veranderen en harten kunnen ombuigen om gehoorzaam te worden tot hem. Geloof jij dat? Ja. Vanavond om 10:00 hier in de samenkomsttent. En nou wil ik vragen, is het voor je mogelijk om met mij te staan? Ga dan een moment met mij staan. Ik heb het toch op mijn hart om jullie te zegenen, zoals wij het soms doen in een gemeente, in een kerk. Want ik heb vanavond geleerd dat er één kerk is in Nederland. En wij zijn het. En dus wil ik jullie zegenen vanavond. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van zijn Heilige Geest zij met jullie allen. Amen. Een hele fijne avond voor jullie allen.
1: En dat was de zaterdagavonddienst met Bobby Schuller.
2: Luister dit hele weekend naar Grootnieuws Radio. Live vanaf Opwekking.
1: Ja, en je volgt het hier allemaal op Groot Nieuws Radio. Bobby Schollier, bekend van het televisieprogramma Hour of Power. En hij sprak vanavond over het thema... Ja, the presence that makes the difference. Het was een aanmoediging om het christelijke leven te leven... in de aanwezigheid van God. En we mogen hem alles geven. Ja, Mozes veranderde in de aanwezigheid van God. Ja, en zo hebben we ook christenen nodig die ook veranderen. Dat is, ja, zichtbaar is dat er een gloed om hen heen zichtbaar wordt. De aanwezigheid van God. En ook... Ja, hoe dieper je in Gods aanwezigheid gaat, hoe minder je mee kunt nemen. Ja, onderzoek je hart en vernietig je afgoden. Ook die uitnodiging werd vanavond gedaan in de dienst. Ja, wil je doorpraten over deze dienst? Dan is er ook een hooplijn beschikbaar van Stichting Opwekking waar je kunt napraten. En dat nummer is beschikbaar tot een half uur na de samenkomst. En het nummer van die hooplijn is 0900-333-447. Dus 0900-333-447. Zometeen gaan we even schakelen met onze verslaggever Martin. Die heeft ook de dienst gevolgd vanavond in de grote tent hier op Opwekking. En zometeen gaan we de eerste reacties even peilen bij de bezoekers van de dienst. We horen ook muziek vanavond, deze zaterdagavond bij Groot Nieuws Radio. Onder andere zometeen van Amy Grant en dit is Paul Balazs en God of Wonders.

0: to the Lord of Heaven and Earth. Je hoorde Paul Ballard.
1: Dit hele weekend, Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Ja, en zojuist hoorden we de dienst met Bobby Schuller in de grote samenkomst en op de Pinksterconferentie van Opwekking. Het is zaterdagavond. Het veld komt weer lekker in beweging. Oftewel de mensen hier op het veld. Het is echt een mensenmassa, zie ik hier buiten vanuit de studio van Groot Nieuws Radio. Nog volop dingen te beleven. Programmaonderdelen die nog gepland staan voor deze avond. Dus ja, de avond duurt nog lang en wij zijn er ook tot 11 uur vanavond. En er komen mooie reacties binnen, ook via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En als je wil reageren op de dienst van vanavond, dat mag ook zeker door een appje te sturen. Heeft ook Mariet gedaan. Ze zegt, ja, kippenvel van deze dienst. En onze aanbidding mag ons alles kosten. En we gaan ook even naar Martin toe in de grote samenkomsttent. En hij spreekt met Ellie.
2: Ja, hi. Ik sta buiten op het grasveld. Inderdaad, een enorme stoet aan mensen met allemaal verhitte kopjes. Vanwege de warme tent, maar natuurlijk ook vanwege de vlammende boodschap van Bobby Schuller. Maar ik ben even naar het grasveld gelopen. Want jullie hebben hier heerlijk op een kleedje gezeten, Jelly. Hoe heb je de dienst ervaren?
3: Ja, een hele bijzondere dienst. Echt een heel mooi verhaal van Bobby Schuller over alle zonden en lasten die je hebt, kun je alles maar bij God brengen. En wat een genade. Wat hebben we een genadige God die alles wil vergeven. En dat vind ik heel bijzonder. Vooral omdat ik ook zelf uit wat zwaardere geloofsovertuiging kom. Dat alle zonden zo vergeven kunnen worden door zo'n genadige God. Echt, ja.
2: Hey, en het ging ook heel erg over de aanwezigheid van God. Of een schitterend persoon zijn voor andere mensen. Is er iemand in jouw leven ook geweest die dat specifiek voor jou is geweest? Waar je dan gelijk aan moet denken?
3: Nou, moet ik even nadenken. Ik denk dat het vooral mijn oma is geweest. Mijn oma is wel altijd een heel groot voorbeeld geweest in de liefde van God uitdragen en een licht in deze wereld zijn. Ja, echt. Wat dat betreft mis ik haar ook nog elke dag.
2: Ja, zij had ook wel iets van het stralende dan.
3: Ja, ja, klopt. Ja, dat gunnende. Ja, dat ze elke dag het je zo gunde. Ja. En dat heeft later, vooral op dat moment toen ik jong was, nog niet gelijk zijn uitwerking gehad, maar later zeker. Ja.
2: En wat hoop je daarvan door te geven? Zeker met deze preek ook in gedachten. Wat zou je de wereld in willen zenden daarin?
3: Ja, ik moet nog wel eens een drempeltje over, maar ik hoop ook dat ik steeds meer ga durven om ook een licht in deze wereld te zijn en over die drempel heen te stappen en het gewoon te doen. Ja.
2: Supermooi, dankjewel Jelly. En iedereen druppelt hier dus verder terug naar zijn tentje. En valt nog genoeg te beleven verder vanavond. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren.
0: Ja, zeker. We komen straks weer bij je terug, Martin. En dan gaan we meer horen van jouw belevenissen hier op de Pinksterconferentie. Want inderdaad, de avond is nog vroeg. Het is 9:58. En straks dus meer van Martin vanaf de campings en het festivalterrein, het conferentieterrein. En veel muziek. Dit is Amy Grant bij Groot Nieuws Radio. Dit is El Shaddai.

0: Ja, ik ben hem deze conferentie al een paar keer in de wandelgangen tegengekomen. Aanbiddingsleider Dien. En morgen om 1 uur speelt hij in de tent hier bij Gronings Radio een aantal nummers. Dus wil je dat meemaken? Wees van harte welkom hier bij Gronings Radio. Ja, het is sowieso een komen en gaan van bezoekers hier, ook deze zaterdagavond. En zo is ook Minouska hier even aankomen bij hier in de studio van Groot Nieuws Radio. Goedenavond, Minouska.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, hoe is het met je?
1: Goed hoor.
0: Ja, ja. Hoe is je conferentie? Hoe is opwekking voor jou?
1: Ja, prachtig. Heel mooi om mee te maken. Ja, ja, heel gezegend.
0: Heel gezegend. Ja. Ja, ben je lekker aan het kamperen of ben je daggast?
1: Daggaas, maar ik wil blijven. Ik heb mijn bed vergeten. Mee te
0: Je bent je luchtbed vergeten. Ja. Kijk, nou, daggaas is ook heerlijk om, om zo mee te maken. Ik doe dat ook hoor, ik ben ook daggast.
1: Ja.
0: Hey Minouska, je kwam hier langs. Je klopte aan hier bij de studio van Gronings Radio. En je zei van, ik heb een heel mooi gedicht gemaakt.
1: Ja.
0: Is dat sowieso een taal waarin je graag praat en je uit en je geloof ook deelt met anderen?
1: Ja, zeker. Ik geloof dat God mij geschonken... heeft met een mooi talent om te delen. Ja,
0: ja. Ja, het is een bijzonder talent om te kunnen dichten.
1: Ja.
0: Hey, en wat had je op je hart? Wat voor woorden dacht je van, nou, daar ga ik een gedicht van maken?
1: Ja, je bent geliefd, hè? Want ieder mens is geliefd. Ja. Ja, door God. We zijn door God geliefd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zullen we gewoon naar je gaan luisteren, naar het gedicht dat je gemaakt hebt?
1: Ja.
0: Ga je gang, Minouska.
1: Ja hoor. Je bent geliefd. Je bent geliefd omdat God jou schiep en jou het leven gaf. Je bent geliefd omdat je uniek en zeldzaam bent gemaakt. Je bent een schitterend parel in Gods hand. En een mooie wonder die geboren is uit liefde om liefde te geven en terug te krijgen. Dat heb je verdiend. Je bent gezegend om elke dag te mogen genieten van Gods liefde. En jezelf en van je lieve familie en vrienden. Heb lief, deel, help, wees een goed mens. Geef liefde, verspreid Gods woord. En vergeet niet dat je geliefde kind bent van onze lieve Heer.

0: Ja, Bobby Chaleur had vanavond in zijn preek een mooie strikvraag. Ja, hoeveel kerken zijn er in Nederland? Zijn het er meer of minder dan 10.000? Nou, het enige juiste antwoord, er is maar één kerk.
1: Grootnieuws Radio, live, vanaf opwekking.
0: Ja, en dit lied van Cela past er heel mooi bij. Laat ons samen één zijn, Heer, verenig uw kerk door de kracht van de liefde. Ja, dat is iets dat we mogen ervaren ook dit weekend op de Pinksterconferentie van Opwekking. Hier met alle bezoekers in Biddinghuizen, maar ook met jou thuis. Ja, hoop ik dat we die eenheid als christenen mogen ervaren. Dat we samen horen bij Jezus en bij zijn kerk. Ja, het is de zaterdagavond, de vrolijke zaterdagavond hier op de Pinksterconferentie. Ja, de sfeer zit er goed in. Het is gezellig, het is warm hier. Tenminste, wel in de studio van Groningen Radio. Ik heb het behoorlijk warm, dus ik ga nog even een flesje water leeg drinken, denk ik. Maar Martin, volgens mij heb jij de avondkoelte wel gevonden, toch? Of niet?
2: Ja, zeker. Ja, het is nu, het begint nu een heerlijk temperatuurtje te worden hier. Het is echt heel fijn. Hier aan tafel bij mij Mariette en Erika. Het ging al net eventjes over... We zijn één kerk, er is één kerk. Dat was ook onderdeel van de preek. Nou, jullie waren niet bij de dienst zojuist. Jullie gaan zo meteen iets anders bij wonen. Maar, daar komen we zo meteen op. Maar eerst, die ene kerk. Jullie horen bij dezelfde kerk. Jullie zijn samen op pad. Wat betekenen jullie voor elkaar tijdens dit opwekkingsweekend?
3: Nou, we zijn voornamelijk maatjes. Dat zijn we in de kerk ook. En we zingen allebei in de band, dus dat schept een band. En we zijn dit lange weekend zijn we samen... omdat de rest van onze families bediening heeft bij de ministry, bij de jeugd. En wij andere dingen doen en samen hier het terrein verkennen... naar de diensten gaan en ook in de exportent hebben geholpen vanmiddag.
2: Ja, dus Mariette en Erika, want dat zijn jullie. Ik was helemaal vergeten jullie namen te noemen. Jullie zijn dus samen op pad en beleven wat dat betreft allerlei diensten samen. Is er tot nu toe iets wat jou, Erika, ook heel erg heeft aangesproken tijdens dit opwekkingsweekend al?
4: Nou, vanmorgen was het een kwetsbaar onderwerp wat Esther Kozijn heeft aangekaart. Het ging over het verhaal van Jezus die in de tempel de hypocrisie zag en daar de grote schoonmaak hield. En zij legde de link ook met andere kwetsbare onderwerpen zoals misbruik wat ook in de kerk voorkomt. Ja, ja. En dat durfde ze aan te snijden en dat koppelde ze aan dat verhaal. Dus dat is wel...
2: Kwetsbaar onderwerp. En inderdaad, goed om dat ook als je hebt over één kerk, om dat wel bespreekbaar te maken. Jullie zitten hier heel erg chill even te wachten. Want jullie gaan zometeen namelijk iets anders bijwonen. Mariette, waar staan jullie op het punt om naartoe te gaan?
3: Ja, er begint om 10:00 een dienst van christenen voor Israël. En we hebben begrepen dat er een Arabische voorganger uit Nazareth zal spreken over hoe hij in zijn leven in zijn kraag is gegrepen en liefde voor het Joodse volk heeft gekregen. Want je kunt je voorstellen dat hij daar niet mee was opgevoed. En wij zijn allebei echt, we hebben hart voor Israël. En we houden ook van de muziek van Christian Verwoerd en zijn band. Dus wij hebben hier echt wel verwachtingen van.
2: Ja, je begint ook helemaal te stralen als je erover begint te vertellen.
3: Ja, dat is dan weer jammer dat het radio is. Hè?
2: Dat kan je dan weer niet zien, inderdaad. Nou, mooie aanmoediging om daar ook naartoe te gaan. Nou, ik zou zeggen, blijf nog heel even lekker in deze avond koel te zitten voordat jullie zo meteen weer de tent induiken. En ik ga weer verder op pad, Lucas, om lekker in het frisse windje. Want het begint. Het is echt een heerlijke temperaturen. Echt fantastisch.
0: Ja. Het begint al te waaien met de eerste Pinksterdag. Ja, in de aantocht morgen zondag. Ja, en er gebeurt echt van alles nog op het terrein hier van de Pinksterconferentie. Onder andere wordt er volop gebeden. Er is een echt gebedsplein. Ja, gisteravond liep ik daar ook even langs en er waren mensen echt aan het bidden. Nou, zometeen om 10:00 is er ook een getijdengebed. Ja, en dit lied van Lauren Daigle sluit wel heel erg mooi aan bij dat thema. Het thema van gebed. Before I bring my need, I will bring my heart. Dit is First bij Grootnieuws Radio.

prachtig lied. Lauren Daigle en Thirst hier bij Gronings Radio. Ja, het is echt weer een zegen dat we samen de Pinksterconferentie kunnen beleven met de bezoekers en de kampeerders hier in Biddinghuizen, maar ook met jou thuis onderweg of waar je ook bent op dit moment. Ja, via de radio zijn we verbonden en maken we samen plezier en worden we ook opgebouwd. Ja, en dat is iets wat we elke dag doen hier bij Gronings Radio. Programma's maken met een hoopvol geluid. Dat je niet alleen geïnspireerd wordt tijdens een prachtig Pinksterweekend, maar ook op een hele normale maandagochtend. Bijvoorbeeld als je in de file staat op weg naar je werk. Nou, wil je dat werk mogelijk maken van Gronings Radio? Steun Gronings Radio dan. Je kan vriend worden voor nou, bijvoorbeeld €8,50 per maand, maar je kan ook een eenmalige gift geven. Doneer €35 en dan krijg je ook nog eens een heel mooi t-shirt. Een t-shirt met een hoopvolle boodschap. Nou, ik heb er zelf ook vanavond eentje aangetrokken. Check grootnieuwsradio.nl/t-shirt of kom even langs in onze studio op het hoofdterrein. Gaan wij luisteren naar muziek van Sander en Angela en Erika de Wit.

0: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
1: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
2: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
1: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
5: Garage Ploeg en Sir Huisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
11: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
10: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
15: Gek op lage prijs.

0: Drukker.nl.
1: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Italië maakt zich grote zorgen om mensen die deze week probeerden eten en drinken te brengen naar Gaza. Zeker 15 activisten zeggen dat ze seksueel zijn aangevallen door Israëlische militairen en Italië gaat daar nu onderzoek naar doen. Op het hulpconvooi zaten allerlei nationaliteiten, ook 6 Nederlanders. D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat heeft gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marjan Minnesma van Urgenda. De minister prijst haar moed omdat ze de overheid op de knieën kreeg om zich aan de afspraken te houden. Van Veldhoven doelt daarmee op een rechtszaak over broeikasgassen. De paus heeft een bezoek gebracht aan een zwaar vervuild gebied bij Napels. Jarenlang werd daar giftig afval gedumpt en verbrand door de maffia. De paus zegt dat misdaad en jarenlang wegkijken het gebied hebben vergiftigd. In de

0: regio wonen miljoenen mensen op vervuilde grond die daardoor soms kanker krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw een hoop zon en wordt het 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, we zijn er vandaag nog een uur lang live vanaf Opwekking 2026. We gaan zometeen terugblikken op deze zaterdag. En we hebben ook Jan van den Bos bij onze verslaggever. En we tellen zometeen onze zegeningen.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
4: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
6: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
4: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
7: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
8: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
9: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
19: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Lucas Kramer.
5: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Ja, tel ze maar. Al je zegeningen. Your Heritage. Count your blessings.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Een hele goede avond. Het is 11:11. Ja, en als je een beetje conferentieganger bent, dan weet je dat het onbegonnen werk is om nu al je tentje op te gaan zoeken om een eiltje te knappen. Of je moet hele goede oordoppen hebben. Dan kun je misschien nog lekker gaan slapen. Nee, de late avond op Opwekking is een hele bijzondere. Ja, volop gezelligheid, heel veel napraten en nog heel veel programma-onderdelen. Christenen voor Israël, je organiseert een seminar. Bobby Schuller gaat nog wat boeken signeren. Het kampvuur wordt straks aangestoken. En op het tiende terrein gaat het over dino's en de Bijbel. En als je al genoeg gevuld bent, ja, dan kun je altijd nog gewoon lekker relaxed bij je tentje gaan zitten of bij je caravan. Lekker nagenieten van een mooie, maar een warme conferentiedag. En die klonk zo.
3: Goedemorgen. Ik weet niet zo heel goed of ik tegen je moet fluisteren. Of gewoon vol energie. Goedemorgen. Groot Nieuws Radio hoor je live vanaf Opwekking. Na voor sommigen een doorwaakte nacht. Heel leuk die muziek van Opwekking, maar 's nachts met de gitaar naast je tent. Daar word ik persoonlijk wat minder geestelijk van.
4: Ik sta hier buiten bij een enorme groep mensen. Ik denk wel rempel dat het een paar honderd man is. Maar ik heb er eentje al even uitgepikt als een hele fanatieke. Sterker nog, hij noemt zichzelf een, ik zeg het maar, Hans, gekkie, hè?
5: Gestoord.
4: Ja, ja, behoorlijk gek.
5: Ja, in vuur en vlam gezet worden door de Heer Jezus en dan alles ervoor over hebben om onze medemensen te gaan helpen.
4: Maar moet je dan gaan hardlopen om 7:30?
5: Als je geld op wil halen met de muskathlon, ja, dan ga je dat zeker doen.
4: Zo, we zijn onderweg. En dit is een pittige strijd, kan ik je verzekeren. Naast mij nog steeds Hans. Hans, hoe gaat het?
6: Hey, wat op.
4: Ja, dat is ook niet zo gek na 100 meter. We gaan ervoor. 10, 9, 8.
7: Wellicht ben jij in zo'n gemeente die helemaal hip en happening is. En dan kan het zomaar gebeuren dat dat gebed en die aanbidding naar de achtergrond verdwijnt.
4: Wat wordt het weer?
8: Ja, wat wordt het weer? Nou, vandaag is het natuurlijk volop zonnig weer. Beetje sluierbewolking tijdelijk nog. Oh ja. Maar over het algemeen is het gewoon volop zon. Temperaturen lopen hierop naar circa een graad of 28.
9: Wat een heerlijke dag!
10: Hey! Let's go. Pak applaus voor Sander Angela.
11: Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Wat zouden we kunnen bidden?
7: Nou, ik denk dan eigenlijk altijd aan het gebed van die kleine Salomo. Die vroeg, Heer, geef mij wijsheid, geef mij inzicht. En dat bid ik ook voor mijn collega's. Ook als we hele ingewikkelde vraagstukken soms hebben. En dat je ook weet dat mensen er echt verschillend over denken. Als we samen hier om bidden, dan geloof ik ook van harte dat we van betekenis kunnen zijn en blijven. En belangrijker is niet alleen om voor ons te bidden, maar ook hier laat uw koninkrijk komen. Want dat kijken we daarna uit. En dat is veel groter dan dat ik een poosje in de politiek zou doen. Of ieder op zijn plek.
12: Ja, naast mij staat Boas Veen.
13: Toen ik 16 was, droomde ik er al van om kunstenaar te worden. Maar ja, hè, wat iedereen zegt, het is een heel moeilijk beroep. Het doel van dit doek was dat ik juist, als ik er naar kijk, dat ik gewoon mag weten van, hey, God is met me. Waar ik ook doorheen ga, ook door deze hele moeilijke tijd waar ik doorheen ga. Dat, stel mijn moeder komt te overlijden, wat realiteit was, dan blijf ik vaststaan in mijn identiteit in God. Dan blijf ik vaststaan in zijn liefde. En dan blijf ik geankerd.
14: De Lize en Ben.
15: Dankjewel.
16: For those of you who don't know me, I'm Bobby Schuller. Hi.
17: Gezellig.
16: How many churches are there in history?
18: Hoeveel kerken zijn er in de geschiedenis?
16: There's one. 3, 2, 1.

Julia! Ja, en de dag is nog niet afgelopen. Zometeen horen we Jan van der Bos, presentator van Hour of Power. Ja, hoe heeft hij geluisterd vanavond naar de dienst met Bobby Schuller? Je gaat het zometeen horen naar Charles Music, Sharon Gibbs en Gilbert Tierra. Het is een prachtige voldoende voor vandaag.

0: voldoende voor vandaag. Hier bij Groot Nieuws Radio, Charles Music was dat. Ja, we blikken dankbaar terug op de zaterdag van Opwekking 2026... met vanavond de samenkomst van met Bobby Schuller. Hij sprak over het thema The Presence That Makes the Difference. Ja, Bobby Schuller is spreker in het tv-programma Hour of Power... dat elke zondag op RTL 5 wordt uitgezonden. Collega Martin Eden sprak na de dienst met de presentator van dat programma, Jan van den Bos. En hij vroeg hem wat hem is blijven hangen van de preek.
1: Nou, wat ik bijzonder vind is dat hij als hervormde dominee in Amerika ook een soort revival heeft meegemaakt in zijn leven. En dat op een bijzondere manier samenbrengt. Dat Calvinistische en toch ook de opwekking die Pinksteren beweegt. Dus dat hè, we hebben 3 avonden in het land gehad en ook vanavond. En dan merk je iedere keer weer dat hij echt bevlogen is om mensen dichter bij Jezus of naar Jezus te brengen. En ik ken hem al 17 jaar, dus ik zie wel een verandering bij Bobby. Echt dat die drive om echt de verandering in harten van mensen te brengen.
2: Ja. En ik zou me erachter vragen, Jan, je hebt al heel veel preken gehoord bij Hour of Power, hier bij Opwekking. Je hebt je hele leven al een hele hoop voorbij horen komen. Kan je dan tijdens zo'n preek nog steeds wel eens iets horen dat je denkt, ja, maar dit is nieuw, of dit raakt me op een nieuwe manier?
1: Nou, ik vond heel mooi de Bijbelse voorbeelden die hij noemde. Hè, van het offer wat je aan God moet brengen. Wat hij zei en wat ik ook weer. Maar ja, wat mijn hart ook weer raakte is. Hè, dat het niet een stukje is, maar dat het totaal moet zijn. Dat God alles van ons vraagt. En dat is best een zware opgave. Ook voor mij. Hè, van geef ik nu maar alles? Of geef ik een groot deel of het grootste deel? Maar net dat laatste stukje niet. En ja, ik vond dat hij daar op een bijzondere manier een oproep en een appel aan ons deed.
2: Ja. Dit weekend staat er voor jou ook nog meer op de planning. Want ik begreep dat je een seminar geeft. Kan je daar iets over vertellen? Wat staat daar op het programma?
1: Ja, dat gaat over hoe ga je om met je vermogen. Dat doe ik samen met Bart Kuipers, een goede vriend van mij. Een van de oprichters van Coolblue. En hoe ga je nou om? Hè, ik heb een aantal bedrijven. Ik ben druk bezig voor bijvoorbeeld Mercy Ships, Joni & Friends, Hour of Power als vrijwilliger. Dus wat kun je inzetten voor Gods Koninkrijk met de gaven die je hebt gekregen, met de middelen die God aan je heeft gegeven. Ik denk nog terug aan mijn NEO-tijd toen we op het minimumloon werkten en ik een pak stroopwafels kocht omdat ik niet meer geld had en daar 4 dagen van had. En God heeft me rijk gezegend. En hoe ga je nou om met dat wat God je gegeven heeft? En ik mijn lijfspreuk is: de hemel geeft wie vangt die heeft. En vaak zie ik mensen met de vuisten, met de handen naar beneden. Dan moet je handen openen naar de hemel. En God wil ons heel veel geven. Het gaat niet per se om rijkdom, maar het gaat erom dat je hem volgt in wat je krijgt, wat je toevertrouwd is. En waar we over gaan praten is hoe je daarmee omgaat.
2: Mooi hoor. Dan, vooral de aanmoediging dus bij deze om daar naartoe te gaan. Verder zijn er nog dingen dit weekend waar je naar uitkijkt, waar je zeker nog even een keer bij gaat kijken?
1: Nou, ik vind het ontzettend leuk om mensen te ontmoeten. Veel mensen kennen me van Hour of Power, dus dan heb je mooie gesprekken. Mensen vertellen wat ze aan Hour of Power hebben, vragen of ze wil bidden of op de foto wilt. Het is heel verschillend. Ik vind het geweldig. En weet je, ik ben er zo dankbaar en trots op. Ik was bij de allereerste opwekking. Dat was een kleine tent met 600 stoelen. En toen dachten ze, nou, dat zijn er te veel, Peter en Else Vlug. En als je dit nu ziet, hè, die 600 stoelen, zijn er 60.000 mensen die hier zijn. 70.000. Dus God leeft in Nederland. En dat, ik ben nu 75 jaar en ik vind het heel mooi om te zien dat Jezus leeft. En dat we hier zien, dat we ook morgen in de kerkdiensten zien en op andere gelegenheden. En dat maakt me ontzettend dankbaar.
2: Ongelooflijk, hè? Hoe trouw God dan is door al die jaren heen.
1: Ja, God geeft nooit op. Wij geven God op, maar God geeft nooit op aan ons.
2: Ja. Mooi, dankjewel Jan en heel veel zegen.
1: Jij ook.
0: Ja, Martin Edens in gesprek met Jan van den Bos, presentator van Hour of Power, over de samenkomst met Bobby Schuller. Ja, en hoe blikken de bezoekers van Opwekking terug op deze zaterdag, deze warme zaterdag? Nou, dat gaan we zo meteen horen. Eerst muziek van Don Moen. Dit is I Want to Be Where You Are.

0: Dat was Don Moon.
1: Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Ja, opnieuw is het op de late avond erg druk op het terrein van Opwekking. Mensen genieten volop na van een prachtige, warme zaterdag. Hier naast de studio zijn een paar mensen een leuk spelletje aan het spelen. Ziet er heel erg gezellig uit. En Martin, er wordt ook nog flink wat afgesnackt, toch?
2: Ja, zeker. Ja, want dit is natuurlijk wel een tijdstip waarop de honger toch een beetje begint op te spelen. En ja, dan loop ik over zo'n straatje en dan komt die heerlijke pizzageuren komen zo op je afgewaaid. Ja, en ik heb toch maar even een reviewer aangeschoten. Jitte, hij is nog niet op, maar hij ligt nog op tafel. Hoe is de pizza? Kan je hem even voor ons beoordelen?
3: Nou, erg lekker na zo'n lange dag. En ja, gewoon lekker kazig. Helemaal top.
2: Alleen maar kaas? Niks anders erop?
3: Ja, gewoon makkelijk alleen maar kaas. Ja,
2: oh, hoppakee, honger stillen. Hé, hey, Jitte, jij bent hier voor het eerste jaar op Opwekking. Kan je een beetje terugblikken even op vandaag? Wat is je het meest bijgebleven van deze dag vandaag?
3: Nou, we zijn vandaag naar de ochtenddienst geweest in de U-tent. En naar de avonddienst. En ik vond het zingen met z'n allen, vond ik gewoon, ja, dat blijft denk ik al echt heel lang blij. Dat vind ik gewoon echt heel mooi met z'n allen. En de hitte. Ja. Dat is niet te vergeten, denk ik.
2: Dat maakt wel indruk. Hey, maar dat zingen, als je dan samen zo in die zaal aan het zingen bent, wat gebeurt er dan met je? Wat voel je dan? Kan je ons daar eens in meenemen?
3: Nou, ik vind persoonlijk, ja, ik vind het zo mooi, want iedereen die zingt hetzelfde. En iedereen heeft, nou, niet allemaal dezelfde gevoelens, maar iedereen die gaat toch in hetzelfde mee. En ik denk dat het een heel mooi gevoel van samen geeft. En ook toch heel individueel is, zeg maar. Dus ik denk dat het een hele mooie combinatie is van samen en toch bij jezelf.
2: Ja, ja, kijk. En is er nog iets dit weekend? Nou, deze dag is bijna ten einde. Tenminste, ik weet of jullie nog heel lang opblijven. Ja.
3: Dat moet ik maar aan zijn planning, hoor.
2: Okay. Maar is er nog iets waar je een beetje naar uitkijkt dit weekend, waarvan je zegt, hey, daar moet ik echt bij zijn?
3: Ja, we gaan natuurlijk morgen naar de sing-in. Ja. En dat is natuurlijk volgens mij heel spectaculair. Dus ja, Daar kijk ik wel echt naar uit.
2: Ja, tof, superleuk. Hey, dankjewel. En nou, geniet nog lekker van de pizza. Nou, ik denk dat ik er ook eentje ga scoren, Lucas. Moet ik even eentje voor je meenemen anders? Is dat een idee?
0: Martin, je maakt me echt super jaloers als jij praat over pizza's en over snacks. En, oh.
2: Heerlijk, heerlijk. Ja,
0: ik heb wat trek, hoor.
2: Ja, dan moet ik eentje meenemen voor je.
0: Ja, nou, pizza is misschien te veel, maar een klein snackje, dat gaat altijd wel.
2: Ik zal eens kijken voor je. Okay. Ja.
0: Nou, we komen zo meteen bij je terug, Martin.
2: Yes.
0: Tot zo meteen. Muziek komt eraan van Casting Crowns. En we gaan ook even heerlijk meezingen deze late zaterdagavond. Net Opwekking Band. Dit is lied 908. Dit is Halleluja. Ah.

0: Ja, we mogen dit weekend veelvuldig genieten van de muzikale kwaliteiten van de Opwekking Band. Ook in deze opname. Halleluja, amen, hoorde je. Ja, we gaan even terug naar Martin, want hij is volop aan het terugblikken met bezoekers van de Pinksterconferentie.
1: Ja, dat klopt. Ja. En daar komen aardig wat snacks aan te pas. We hadden net al pizza. Volgens mij hadden jullie het ook pizza, als ik me niet vergis. Want Rodé, je bent hier op opwekking. Dit was een hete dag vandaag. Ik bedoel, ik denk dat dat misschien wel het woord van de dag is. Maar wat was voor jou iets wat er vandaag echt even uitsprong voor jou?
2: Nou, ik vond net de dienst bij de volwassenen echt wel heel erg mooi. Gewoon hoe je eigenlijk naar voren kwam dat je gewoon volledig aan God mag geven. En hoe we dat daarna in aanbidding ook mochten doen. Dat was echt heel mooi.
1: Ja. En dat jezelf in aanbidding geven aan God. Is dat iets wat voor jou gemakkelijk komt? Wat vanzelf gebeurt? Of vind je dat ook lastig soms?
2: Ik denk dat het soms ook lastig is. Het is een leerpunt. We zitten ook met z'n allen in een band. En dat maakt het wel makkelijker. Omdat we het gewoon soort voor in de kerk ook doen. En vrij regelmatig. Dus dat is heel leuk om dat zo samen als groep ook te kunnen doen. Dat helpt ook wel. Ja. Ja.
1: Dus jullie vormen samen een band ook met elkaar. Want die aanbidding dan, zeg maar. Dat aanbidden van God. Als jij daar, ik weet niet, speel je een instrument of zing je dan? Je zingt. Wat gebeurt er dan met je als je echt gewoon lekker God zo aan het aanbidden bent? Kan je omschrijven wat er dan in je gebeurt?
2: Ja, dat is gewoon, ik weet niet, een warm gevoel of zo. Je bent dan gewoon meer bezig met wat je zingt en naar God toe zingen dan dat de mensen die er voor je staan of die bezig zijn. Het is gewoon alle eer aan hem, eigenlijk. Ja.
1: En herken je dan ook wat Bobby Schuller had het op een gegeven moment ook over van dat je dat geloof ik ook een soort altaar is, dat je dingen naar God toe mag brengen die soms lastiger zijn. Is dat zeker als je aanbidding leidt soms ook nog moeilijk? Dat je de dingen waar je mee worstelt of weet ik veel, kan je dat uitzetten als je aan het zingen bent? Of neem je jezelf helemaal mee als je aan het zingen bent?
2: Ja, soms als ik voorin sta, dan kan je dat wel redelijk loslaten. Maar als je gewoon los hebt, net zoals nu op opwekking, dan komt dat vaak wel naar voren. Ja.
1: Je staat er met je hele zelf natuurlijk. Ja. Hey, super tof. De pizza is op. Staat er verder nog iets op de planning vandaag? Of is het vooral chill nu langzaamaan de slaapzak in?
2: Nou, ja, we gaan zo lekker naar Veld F, want daar staan wij. Dus dat is nog een stukje lopen. En dan inderdaad nog even lekker chillen en dan het bedje in. Want het is ook wel weer goed geweest vandaag.
1: Op een gegeven moment is het wel weer klaar, hè? Ja, precies. Hey, dankjewel. Geniet ervan en nog een hele fijne avond.
2: Yes, dankje.
0: Ja, Martin Edens hoorde je. Ja, en aanbidden, dat gebeurt ook morgen volop tijdens de Sing In hier op de Pinksterconferentie. En de Sing In die ga je vanaf 2:30 morgenmiddag horen, ook hier bij Grootnieuws Radio. Zometeen rijden Rentalita Govers, Jezus overwinnaar. Dit zijn de Casting Crowns.

0: Het lied dat ook op plek 1 in onze opwekking top 100 staat. Jezus overwinnaar. Het werd gezongen door Reijer en Talita Govers. Ja, ik keek net even uit het raam van onze studio. Een flinke rij bij de frietent. Ja, er is een hoop trek en hoop honger. Hopelijk ook wat honger naar het woord van God. Dit is de Bijbellezing.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Deze dag lees ik voor je Psalm 136 en 137 uit de Basisbijbel. Psalm 136. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de Allerhoogste God. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de Allerhoogste Heer. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Alleen Hij doet geweldige wonderen. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs Hem die met wijsheid de hemel maakt. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de aarde op het water neerzette. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de grote lichten maakte. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de zon liet heersen over de dag. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de maan en de sterren liet heersen over de nacht. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de oudste zonen van Egypte doodde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die Israël uit Egypte bevrijdde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die dat op een machtige manier deed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de Rietzee in tweeën spleet. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En die Israël daar midden door liet gaan. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En die de farao met zijn leger liet verdrinken in de Rietzee. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die zijn volk door de woestijn leidde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die machtige koningen versloeg. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die sterke koningen doodde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Sion, de koning van de Amorieten. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En Och, de koning van Bashan. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die hun land aan zijn eigen volk gaf. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Als eigendom aan Israël. Zijn dienaar. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die ons hielp toen we in nood waren. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die ons redde van onze vijanden. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die eten geeft aan alles wat leeft. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de God van de hemel. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Psalm 137. We woonden in Babel langs de rivieren. We zaten daar en huilden, als we aan Jeruzalem dachten. We hingen onze citers daar aan de bomen. We wilden geen muziek meer maken. De mensen die ons gevangen hielden, wilden dat we voor hen zongen. De mensen die ons mishandelden, wilden dat we vrolijk deden. Ze zeiden, zing eens voor ons een lied uit Jeruzalem. Maar hoe zouden we in een vreemd land een lied voor de Heer kunnen zingen? Als ik jou ooit zou vergeten, Jeruzalem, dan mag mijn rechterhand verlamd raken. Als ik ooit niet meer aan jou zou denken, jou niet meer zou prijzen als de mooiste stad, dan mag mijn tong vastkleven in mijn mond. Heer, neem wraak op het volk van Edom voor wat het Jeruzalem heeft aangedaan. Op de dag dat Babel Jeruzalem veroverde en de vijanden schreeuwden, breek die stad af tegen de grond ermee. En jij, Babel, zal ook verwoest worden. God zal goed zijn voor de mens die jou straft voor wat je Jeruzalem hebt aangedaan. God zal goed zijn voor de mens die jouw kinderen zal verpletteren op de rotsen.
1: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Phil Wickham hier bij GrootNieuws Radio. Op deze late zaterdagavond. You were homesick for heaven. Ja, en tot zover deze lange zaterdaguitzending van GrootNieuws Radio vanaf de Pinksterconferentie van Opwekking in Biddinghuizen. Ja, ik dank aan alle collega's die deze uitzending mogelijk hebben gemaakt. Dank je wel. Ja, en morgen vanaf 7 uur dan hoor je collega Annemarie Biljart. En om 10 uur is er een dienst met Laurens Duplessis. En dat is een dienst waarin het avondmaal ook gevierd gaat worden. Altijd een heel bijzonder moment om met zoveel christenen samen, ja, die maaltijd van Jezus te vieren samen. Ja, en morgen is het eerste Pinksterdag en dan zeggen we tegen elkaar: de geest is waarlijk uitgestort. En ik wens je nu alvast een heel gezegend Pinksterfeest toe. En voor nu ook wilt rusten.

0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
3: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
4: Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
9: Hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. En hebben, hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
16: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
17: Boost yourself.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het. Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend.

0: En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
15: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Gek op

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation.

0: vragen ga stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
1: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusief

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer opengaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Twee bussen met asielzoekers uit Ter Apel zijn aangekomen in Groningen. Voor hen was geen plek meer in het aanmeldcentrum om te slapen. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. En vanmorgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt een noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De nacht van Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.

0: vergeet ik om bij u te komen en dat u er altijd bent.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
2: Speel een hoopvol geluid.
1: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
3: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
1: Met daarnaast artikelen, playlists en grootnieuws gemist.
3: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
1: in de App Store of Google Play.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer open gaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-off-wedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid.
1: Every time I come running, I found grace on repeat.